is uit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
1: Twan en dan game. En dan.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Zwolle en daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is een touringcar in de middenberm gereden en het gaat volgens Rijkswaterstaat nog uren duren voor die weg vrij is. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn, geldt voor beide richtingen over de A1 en de A50 of andersom. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Loe FM, dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait en je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkeli legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat gaat nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan intussen via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de N50 van Zwolle naar Emmeloord staat nu file tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Rio, je hoort een plaats van Maywood. Van een lekker begin van de vroege maandagmorgen. Goedemorgen. Ja, het is weer maandagmorgen. Het weekend alweer voorbij. En ook de vakantie voorbij. Het is vandaag de 24e van de augustusmaand. En je luistert mee naar de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loe en Loco FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De playlist is gevuld. We gaan beginnen.

Ja, en zo heet dit plaat. On the Wings of the Nightingale. Een plaat van Tres. Opnieuw uitgebracht. Best goed geluk. Ik vind het een leuke plaat. En daarvoor die plaat van Inca Marina. Met vakantie voorbij. Ja, voor mij ook de vakantie voorbij, hè. Ja, straks weer aan het werk. 3 weken vakantie gehad voor het werk. En 2 weken voor de radio. Maar we zijn er weer. Ja, je kunt weer luisteren naar de ochtendspits op Lou en Loco FM. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Nou, we gaan even kijken wat erop staat. Als ik kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan staat er niet wat op. Maar kijk ik verder, dan zie ik de onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Vieren van de onafhankelijkheid in 1991 staat erbij. En het is vandaag ook, ja, elke nacht. Dus vannacht de nacht van de vleermuis. Europese tel- en nachtactiviteiten om aandacht te vragen voor vleermuizen. Dus vannacht de nacht van de vleermuis.

Ring Ring, I've Got To Sing. En daarvoor Turn The Beats Around. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Stefano Keizers. Is een Nederlandse cabaretier, maar ook klein kunstenaar. Is vandaag 39 jaar geworden. Michel Hulshoff, bekend van de politiek, ook programmamaker en debatleider, is vandaag 50 jaar geworden. Inge de Bruin, vertegenwoordiger van Stichting Kika. En Inge de Bruin is vandaag 53 jaar geworden. En Edwin Smulders, een paparazzo-fotograaf, is vandaag 58 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Marion Bloem. Marion Bloem is een Nederlandse schrijfster en ook filmmaakster. Is vandaag 74 jaar geworden. En dat waren volgens mij de jarigen die vandaag staan op de kalender. Ja, daar waren ze. We gaan verder.

0: Only Lies in plaats van Greenfield en Gook. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat te doen. Nou, het is zon overgrotend en rustig weer met weinig wind. Na een frisse start van de dag warmt het met veel zon op naar 19 of 20 graden rond het middaguur. En op veel plaatsen ontstaan stapelwolken, maar in het zuiden lijkt het op een langere tijd helder te blijven. Nou, vanmiddag is er veel ruimte voor de zon, alleen in het noorden zijn er ook flink wat stapelwolken. En later in de middag lossen de stapelwolken op en vervolgens wordt het overal helder. En bij een matige tot soms vrij krachtige oostenwind wordt het lekker warm. Met de 20 graden in Groningen, in Friesland 22 graden en in het zuiden midden regionaal 23 of 24 graden. In het Brabant en Zeeland in Limburg. Dus het vandaag een lekkere zomerse dag. We gaan verder met Cindy Lauper en straks het weer voor de aankomende dagen.

Time After Time, in plaats van Cindy Herlover. Het is een tijd voor het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Dan morgen ook weer zo'n lekkere zomerse dag. Qua temperatuur nog iets hoger als van vandaag. Het wordt morgen 24 graden met volop zon. En een windkracht, een 3 uit het oosten. Woensdag 23 graden, dan wel kans op bewolking. Nog een kleine kans op een druppel regen. Zal niet veel wezen. Een windkracht 2 uit het zuidoosten. En donderdag 25 graden, ook een zonnetje erbij. Maar dan wel kans op een onweersbui. Mogelijke onweersbui. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 10. Morgen ook een weercijfer 10. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 8. Dus hoge weercijfers. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst in plaats van de George Baker Selection.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 dicht in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Rijkswaterstaat verwacht dat dat tot na de avondspits gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A28 vanuit het noorden naar Amersfoort heb je nu voor die afsluiting ter hoogte van Zwolle ook een kwartier tijdverlies. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo. Door de afgesloten spitsstrook heb je daar een kwartier op onthoud. De A50 van Arnhem naar Oss sta je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten in de file. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten op onthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

van Morrison. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Dan kan een paar berichten eruit gehaald. 2011. Het Nederlandse voetbalelftal bereikt de eerste plaats op het FIFA wereldranglijst. En dit is voor de eerste keer sinds de oprichting van de lijst in 1992. En nog een berichtje uit 2023 pakken erbij. Nederlandse atlete Femke Bol wint de kampioenstitel op de 400 meter horden. En bij de wereldkampioenschap in atletiek was dat in Boedapest. Was in 2023 op deze datum. Nog een heel ander berichtje uit 1995. Microsoft Windows 95 wordt op de markt gebracht. Ja, dat gebeurde in 1995 op deze datum.

Rita Marley en daarvoor Ellen Foley. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio. Natuurlijk met Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur Broodjebal. Een hartstikke vers, een fris broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag. Ook op de maandag, ja, de muziekleus in de middag met Albert Leusing. En van 4 tot 5 uur Locomotief. Van 5 tot 6 uur Door met Diesmer, met Diesmer Pontstein. En van 6 tot 8 uur de Lukebox met Luc van den Berg. En van 8 tot en met 10 uur Locomotief. En van 10 tot en met 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zieluis. Het is een herhaling van zaterdagavond.

Cedar. En de plaat was ook Cedar getiteld uit 1975. Ja, straks na 9 uur, dus na dit programma, weer Mannetje van de Radio met Willem van der Belt op Loco FM. En wat heeft Willem zowel in zijn programma? Nou, we kijken even op de Facebookpagina van Albert Vierhuis. Daar staat het meeste wel op. Ja, inderdaad, daar staat het op. Mannetje van de Radio met Willem van der Belt op Regio Radio Loco FM. In Oldebroek staat hij bij. Tussen 9 en 12 uur hoor je weer de mooiste zeezenderhits uit de jaren 60, 70 en 80. En de diverse schijven van alle radiostations op zee. En verder maak je weer kans op twee waardebonnen te waarde van €200. En ja, wereldwijd kun je dat beluisteren. Dus ja, Loco FM natuurlijk en ook Loo FM natuurlijk wereldwijd te beluisteren. Maar dit gaat over Loco FM. Dus straks na 9 uur weer een Mannetje van de Radio met Willem van der Belt. Ja, en diverse zeezenderhits schijven. Normaal gesproken krijg ik dat even door van Willem van der Belt. Maar ja, die man is ook hartstikke druk natuurlijk. Hè? Dus dat heeft hij vergeten, maar morgen zal het ongetwijfeld weer goed komen. We gaan straks even, of we gaan eerst even de instrumentale plaat voor deze dag draaien. Nova met Sol. Dan gaan we er even uit voor het nieuws en weer. En straks ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de Ochtendspits.

0: de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn vanmorgen flinke problemen op de A28. De weg is in beide richtingen dicht, tussen het Harde en Wezep. Na een ernstig ongeluk met een touringcar en bestelbus afgelopen nacht. Het verkeer rijdt om via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt, waarschijnlijk tot na de avondspits voor de weg vrij is. Op de A28 vanuit Groningen heb je nu voor de afsluiting een kwartier tijdverlies. Het loopt ook vast op de N50 Zwolle Emmeloord. In beide richtingen heb je daar 20 minuten oponthoud tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je nu 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: 105.5. Dit is Lou FM. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Serving the USA in plaats van The Beach Boys. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Local en Loo FM op de vroege maandagmorgen. Ja, vandaag alweer de 24e van de augustus maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag hebben we net gehad. Ja, die hebben we net gehad. Maar we pakken wel de dagrecords erbij. En qua muziek, leuke platen. Het laatste blokje ook weer het Nederlandstalige blokje zoals je gewend bent. Dus ja, dat betreft staat alles weer klaar. We gaan gewoon beginnen.

Een heel eind terug in de tijd. Ja, wel naar het jaar 1967 met de Trox. Met Love is All Around. En daarvoor de Flower Belt Man met Let's Go to San Francisco. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag, ja, natuurlijk ook. Nou, als ik kijk op de website waar ik normaal op kijk, staat er vandaag niet wat op. Maar als ik verder kijk, dan zie ik vandaag dat het de onafhankelijkheidsdag is in Oekraïne. Vieren van de onafhankelijkheid in 1991. En het is vannacht, dus aankomende nacht, de nacht van de vleermuis. De Europese tel- en nachtactiviteiten om aandacht te vragen voor de vleermuizen.

0: uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s.
2: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Elke werkdag bij Dries Smit.

Forget About You, een plaat van de Motors. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met Aad Withaar. En van 11 tot 12 uur de derde helft met Egbert Bos. Van 12 tot en met 2 uur middagmatinee ook met EB met Egbert Bos. En dan van 2 tot en met, even kijken hoe staat het hier, tot 6 uur muziekencarousel, de non-stop hits. Dan van 6 tot 7 uur wat wij willen weten met Rob de Koners en Egbert Bos. Dan orgeluur van 7 tot 8 uur. En van aard tot eeuwigheid van 8 tot 9 uur. Tutu met Harry Hollander vanaf 9 tot 10 uur. Gaat het wel door? Ik weet het eigenlijk niet, want ik zag hem bij de loco toch niet staan. Ik zal nog even terugkijken naar de loco. Loco box. Nee, daar zie ik het niet staan. Dus ik hoop dat het allemaal goed komt. En dan van 10 tot en met 12 uur nachtgedachten. En met Herman Diepens. Tot zover de programmering van

0: De La Ballade, ja, van Gerard. Uit 1976 kwam deze plaat. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend is het zonovergoten en rustig weer. Met weinig wind. Na een frisse start van de dag warmt het met veel zon op naar 19 of 20 graden rond het middaguur. En op veel plaatsen ontstaan stapelwolken, maar in het zuiden lijkt het op een langere tijd helder te blijven. Nou, vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Alleen in het noorden zijn er ook flink wat stapelwolken. En later in de middag lossen de stapelwolken op. En vervolgens wordt het overal helder. Bij een matige tot soms een vrij krachtige oostenwind warmt het lekker op naar 20 graden in Groningen en Friesland. 22 graden in het midden. En regionaal zelfs 23 of 24 graden in Brabant, Zeeland en Limburg. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van de George Baker Selection.

A Thing for the Day, een plaat van de George Baker Selection. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Dan morgen ook weer zo'n lekkere zomerse dag. Ook hoge temperaturen, 24 graden. En een lekker zonnetje erbij. En de windkracht 3 uit het oosten. Woensdag 23 graden met de windkracht 2 uit het zuidoosten. Dan maar iets meer bewolking en een kans op een drupje regen. En donderdag wordt het 25 graden. Met een zonnetje erbij, maar dan wel kans op een onweersbui. Waar die onweersbui valt, ja, dat is moeilijk te vertellen. Dat kan in het westen zijn, kan in het zuiden zijn. En misschien ook wel in het midden van het land. Dus dat staat er verder niet bij. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 10. Morgen ook een weercijfer 10. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 8. Dus hoge weercijfers. Ja, echt weer zomers. Ja, en hij moet weer aan het werk, dus dat is iets minder. Maar voor de vakantiegangers is het natuurlijk hartstikke goed. Ja. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is de A28 na een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Politie doet daar voorlopig onderzoek. De weg blijft nog uren afgesloten. Dat verwacht ook Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 en andersom. Op de A50 staat file van Apeldoorn naar Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Loenen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Daar is ook de spitsstrook nog altijd dicht. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je ook 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Terug naar het jaar 1982 met Genesis. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Dus op 24 augustus. Nou, de laagste temperatuur is gemeten in 1931, was 4,3 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1944, was 30,8 graden. De langste neerslagduur was in 1954, was 13,4 uur. En de hoogste uitmonsoon van de neerslag was in 1969, was 31,6 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, ook wel het Hollands kwartiertje genoemd. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, de Holiday Rap. En ook Toontje Lager komt voorbij met Zoveel te doen. Nico Haak met Uw laatste jas. En we beginnen met Clouseau, met Louise.

Zoveel te doen, een plaat van Toontje Lager. En daarvoor Nico Haak met uw laatste jas, meneer. En ook Cluzo met Louise. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. De spits is er weer af. En wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 9 uur. Straks bij de Loco Mandje van de Radio. Met natuurlijk Willem van den Belt. En dan broodjebal met Albert Vierhuis. Nou, ik zie dat Willem van den Belt de boel alweer klaar heeft staan. Dus we gaan straks weer genieten van de muziek van Willem van den Belt. En bij de Lou staat, of zit, kan ook, Aart Witter klaar met Studio Elburg. Ik wens iedereen een prettige dag. Geniet van de programma's bij Loco en Lou FM. En maar weer tot morgen vroeg.

0: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand? Waar moet je nu anders heen?
1: Naar de zee!
0: Zegt iedereen.
2: Nou neem mij niet kwalijk, ik bemoei mij erin mee. Waarom altijd naar die deun en waarom naar de zee? Kom eens hier bij ons op platteland, man, het is mirakels mooi. Niks ging gedoe met drukken volle strand, maar lekker in zitten in hooi.
0: Hé, dat is voor alle wijven, man.
2: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik ziek van.
0: Je weet niet wat vakantie is.
2: Bedriet, ellende en ergernis.
0: Wat denk je van het pilsje op de Scheveningse pier?
2: Nou, hier in het café, dat je ook wel bier.
0: Mag ik

0: te draaien in een tanga of een slip. Dat zie ik toch veel liever dan zo'n vette boerenkip.
1: Zo. Nou, dat kan wel wezen, maar dat is ja geen gezicht. Dat loopt al je spiernaak bloot, dat is te koop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.

0: Bademeister. Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren. Was das dann hier in den Kuhn in der See? So ein Unverschämtheit.
1: Hey, vanavond moet je komen, knul. Zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Oh nee?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe lijkt dat? Is dat wat voor jou?
2: Ach, het is wel een wen met een andere vrouw.
1: Dit is breakdance, doe niet zo lomp.
3: Nou, het is... In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
5: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
4: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
6: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
4: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland is de A28 in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd met een touringcar en bestelbus. De politie doet voorlopig onderzoek. De weg blijft in ieder geval nog uren afgesloten en omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je 10 minuten in de file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Verder heb je op de N50 Zwolle en Meloord in beide richtingen 5 minuten oponthoud tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is net iets meer dan 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Op Lou FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: 14,5 minuten over de klok van 9 uur. Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij Studio Elburg. We gaan eerst Dries bedanken. Na weken was hij weer op de radio en begon mijn ochtend op een hele prettige manier. Fijn dat je er weer bent, Dries. Ja, Studio Elburg, ja, staat ook een beetje in het teken van het ernstige ongeluk wat is gebeurd op de A28. Om zo'n beetje 4:15 vanmorgen reed een touringcar, een Oostenrijkse touringcar, tenminste een touringcar met een Oostenrijks kenteken, met Duitse kinderen, wat ik begrepen heb, in op een bestelbus die daar reed of stil stond. Dat is niet helemaal duidelijk nog. Er vielen een heleboel gewonden. Een aantal zijn naar het ziekenhuis gebracht. We hoorden in het journaal, er is gelukkig geen doden. Dat is dan weer natuurlijk heel fijn. Maar in ieder geval, het is weer een hele trieste gebeurtenis in ieder geval. Zo begonnen we deze aflevering van Studio Elburg. Met de bottenschijf ook. De bottenschijf van Sol Milieu. Ik vind het een hele mooie. Ik moet even klikken. Even kijken. Feels Part 2 heet die. Dus part 1 heb ik nog niet gehoord. Misschien is ook weer een part 3. Geen idee hoor. De plaat die we daarna draaiden, het was van Starship. We Built This City. En dat draaiden we omdat David Freiberg, de gitarist van Starship, vandaag 88 jaar is geworden. We gaan zo meteen het nieuwste nog even bijpakken over het ongeluk van vanmorgen. En we hebben natuurlijk ook weer de Stentor hier liggen. Daar gaan we ook nog wat uit voorlezen. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendspits. Nee, die is al geweest bij Studio Elburg.
2: Lou FM maakt de Veluwe wakker met de beste muziek op 105.5 FM.

Ja, misschien moet je weer aan het werk na je vakantie. En ja, misschien ga je met heel veel plezier naar je werk toe. En misschien zie je er toch een beetje tegenop, hè? Ja, kijk eens even om je heen in dat geval. Want er zijn misschien wel genoeg vacatures voor je hier in de regio. En soms moet je een keer de stap wagen om een keer een andere baan op te zoeken. Ik heb zelf ook ooit een keer gedaan. Van de ene bank overgestapt naar een andere bank. En ik heb daar trouwens helemaal geen spijt van gehad, hoor. We gaan trouwens eerst even kijken naar wat er vanmorgen gebeurde op de A28. Heb je later ingeschakeld? Er is een enorm ongeluk gebeurd met meer dan 20 gewonden, maar gelukkig geen doden, zo heeft de politie bevestigd. Nou, rond 4:15 gebeurde de botsing tussen een touringcar uit Oostenrijk en een bestelbus. En die bestelbus die is helemaal door midden. Nou, er is opgeschaald naar code 20, grip 2 code 20. En het blijkt dan dat er meer dan 20 gewonden zijn. In de touringcar zaten volgens een woordvoerder van de politie tientallen scholieren. Die scholieren komen uit Duitsland. De bus die kwam uit Oostenrijk. Ze zijn via het dak en via de ramen van de touringcar naar buiten gehaald. De politie doet nog later onderzoek, of die doet nu al onderzoek. Dat gebeurt door de afdeling Forensische Opsporing Verkeer. Nou, de A28 is afgesloten en zal waarschijnlijk ook de hele dag nog zo doen. De gewonden zijn met ambulances afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Veel snijwonden door glas door kapotte ruiten. Dus de verwondingen vallen over het algemeen wel mee. Maar er zijn tientallen ambulances opgeroepen uit de regio. Er was ook sprake van dat er 3 traumahelikopters zouden zijn. Maar volgens mij is er geen één geland, want de verwondingen waren over het algemeen niet ernstig. Rijkswaterstaat verwacht de A28 tot en met vanavond dicht zal blijven tussen het Harde en Wezep.

And the beat goes on. Ja, Sonny en Cher waren dat. Pakken nog even de voorpagina van de Stentor erbij. Ja, iets later dan normaal gesproken. Komt natuurlijk in verband met het nieuws over het ongeluk wat er is gebeurd bij Wezen. En we pakken de Stentor. We zien doorbraak in aanpak van endeldarmkanker. Enorme animo voor kijkdagen bij Speelstad Oranje en het Bedrijvenpark. En de rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. Uit de nieuwe peiling blijkt dat 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped. Social media spelen hierin een grote rol.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is de A28 nog altijd in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. De politie doet onderzoek na een ernstig ongeluk met een touringcar en bestelbus. Dat gebeurde vannacht. Gaat waarschijnlijk nog uren duren voor de weg vrij is. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A1 staat file van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij pakken het weerbericht er even bij. Vanochtend begint droog, fris en veelal helder. Vanmiddag ontstaan in het noorden stapelwolken. Elders blijft het ronduit zonnig. Het kwik stijgt naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Met een zwakke tot matige noordoostenwind koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. De temperaturen stijgen naar 19 graden in Limburg tot 24 graden in het noordoosten.

Pilot en Magic. En daarvoor hoort je Mud and the Cat Crapped In. Lekkere muziek in deze uitzending uit de 60s en de 70s. Ik had net koppen gesneld van de Stentor. Nou, nu ga ik het artikel, het grote artikel lezen wat op de voorpagina staat. Doorbraak in aanpak endeldarmkanker. 4 van de 5 patiënten met endeldarmkanker hoeven voortaan niet meer te worden geopereerd. Internationaal onderzoek van onder meer het Radboud UMC en het LUMC bewijst dat een operatie meestal niet nodig is. Jaarlijks krijgen ongeveer 3500 mensen in Nederland de diagnose endeldarmkanker, waarbij een tumor zit in het laatste deel van de dikke darm. De diagnose betekende tot voor kort dat de endeldarm volledig werd verwijderd, met alle gevolgen van dien. Een stoma, vaak van tot 10 keer per dag aandrang voor ontlasting, problemen met plassen, erectiestoornissen. De gevolgen van patiënten van zo'n operatie zijn vaak ingrijpend. Jarenlang onderzoek onder leiding van onder meer het Radboud UMC wijst nu uit dat in 79% van de gevallen een operatie niet meer nodig is. De onderzoekers lieten meer dan 500 patiënten kiezen voor een operatie of een orgaanbesparende behandeling met chemokuren en of bestralingen. Bij 79% van de patiënten die bestralingen en chemotherapie kregen, was de operatie niet meer nodig. Of kon die worden beperkt tot een kleine ingreep via de anus. Daarbij kon de endeldarm worden behouden. Van patiënten die alleen bestraald werden, hoefde 61% niet meer te worden geopereerd.

0: Percy Sledge en My Special Prayer. En misschien kunnen we ook wel een gebedje doen voor die mensen die betrokken zijn geweest bij dat ongeluk vanmorgen in Wezep. Gelukkig geen doden, maar wel een heleboel gewonden. 8 geloof ik naar het ziekenhuis. En de rest allemaal snijwonden die daar ter plekke door ambulancepersoneel konden worden behandeld. En natuurlijk, ja, daar ga je een keer op reis. Doe me gelijk denken aan de busreis van 8 december 1980 van de Lofstem. Die hier ook in Duitsland zo verschrikkelijk tot een einde kwam. Kijk, Jerry Alon is hier binnen. Jerry, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Aad. Wat ga jij doen hier?
1: Egbert is op fietsvakantie. Die fietst eigenlijk. Ik weet niet waar hij fietst, maar hij fietst weer.
0: Hij fietst.
1: Ja, en hij vroeg of ik de derde helft en middag met
0: zo.
1: Nee, dus met een vol programma vanmiddag.
0: Is wat, hè?
1: En we hebben, zeker voor middag met die nee, hebben we echt wel...
0: Je hebt een gast, hè?
1: We hebben een gast op de rol. Ja. Die volgende week is die trending op internet. Dat weet ik zeker.
0: Oké, nou.
1: We gaan het zien.
0: Ben benieuwd. Ja, nou. Goed. Dat was Jerry Alon. Ja, die gaat dus... de derde helft presenteren en middagmatinee. Nou, ik heb hier de stentor hier voor Jerry liggen met al het mogelijke sportnieuws. Onder andere waarschijnlijk ook over de Formule 1. Ik heb ook voor hem de uitslagen van het Berend Elsman toernooi. Nee, die niet, maar wel van de Veluwe Cup. Wat wou ik nou eigenlijk gaan zeggen? Oh ja, we hebben afgelopen zaterdag een hele mooie locatieuitzending gemaakt. Niet alleen zaterdag, maar ook de dinsdag en de woensdag en de zaterdag daarvoor. Van de Veluwe Cup. Een voetbalcup, voetbaltoernooi. Wat door 4 teams uit de regio wordt gespeeld. Uit Overjos, de enige team buiten de gemeente Elburg, was dat Overjos uit Oldebroek. Natuurlijk ook DSV uit Doornspijk, de Elburger Sportclub uit... Ja, natuurlijk niet zo moeilijk om te raden. En SV Het Harde. SV Het Harde, ja, die is daar kampioen geworden. Dat ga ik wel verklappen, hoor. De rest, dat laat ik aan Jerry over. Als hij daar aandacht aan wil besteden, hoor. Ik weet het niet. Voor zijn locatieuitzending, daar moet natuurlijk heel wat gebeuren. Hè? We hebben Egbert Bos, die natuurlijk altijd heel trouw de mobiele studio rijdt, waar die ook moet staan. Die studio, die weegt, nou, denk tegen de 3000 kilo. Dus die kan niet achter ieder autootje trekken. Maar Egbert is altijd met zijn bus in de buurt om hem ergens neer te zetten. En hij zette de mobiele studio op Sportpark Schenk. Dan Jan van der Bos en Geert Hartold. Die hebben verslag gedaan van de voetbalwedstrijden. Gert-Jan Mulder die deed de presentatie samen met Dries Smit. En ik mocht daar ook een bijdrage aan leveren. Een kleine bijdrage. En Jeanette die had de algehele leiding. En die verzorgde ook op X alle Twitter. En ik heb ook nog een aantal foto's gemaakt. Het ene doelpunt in die ene wedstrijd. Dat je nooit zo dat net in gaat verdwijnen de bal. Ja, dat is mijn foto. Ja, wil het toch even gemeld hebben, hoor. Ja, nee, mijn naam hoeft er niet zo nodig bij. En Dries die draaide afgelopen zaterdag een nummer van de Classics. Ach, ik zeg tegen Dries. Ja, dan moet ik eigenlijk veel vaker draaien. Het is mijn eigen schuld, want ik heb een programma waar ik hem kan draaien op de maandagmorgen in Studio Elburg. We gaan terug naar 1974 met de classic en The Yellow Sun of Ecuador. Yeah. Speciaal voor Dries.

Ja, Aretha Franklin hoorde je met Respect. En het Amerikaanse muziektijdschrift, de Rolling Stone, die heeft een keer een lijst gemaakt met de 100 beste zangeressen aller tijden. En wie kwam er op nummer 1? Ja, eigenlijk hoef je niet meer te raden. Hè? Aretha Franklin was dat. Goed, nog twee berichten heb ik voor je dit uur. Uit de voorkant van de Stentor, de bijlage voor de Veluwe, daar gaan we het zo meteen over hebben. De executieveilingen van het imperium van Henny van der Most trekken vermogende geïnteresseerden uit het hele land. Voor twee locaties, Speelstad Oranje en een immens bedrijventerrein in Schuine Sloot, melden zich inmiddels meer dan 50 kijkers. De opbrengst loopt vermoedelijk in de miljoenen. Vandaag kunnen geïnteresseerden de locaties bekijken. Voor Speelstad Oranje is vanwege de grote belangstelling zelfs een extra kijkdag ingepland in september. Richard Dieteren, die is directeur vastgoedveilingen, die zegt: we zien vanuit welke bedrijven mensen zich aanmelden. Dan kan ik zeggen dat er serieuze interesse is. In Schuine Sloot begon ooit het ondernemersverhaal van Henny van der Most. Ja, en dan een beetje een vervelend bericht. De rookgrije generatie is verder weg dan ooit. Uit een nieuwe peiling blijkt dat 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped. Social media spelen hierin een belangrijke rol. Hier zou in theorie in 2040 een feit moeten zijn. Het zou in 2040 een feit moeten zijn dat geen enkele jongere dan nog rookt of vaped. En dat is nog maar 5% van de volwassenen dat doet. Die doelstelling zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. Maar die weg er naartoe, zo blijkt het onderzoek van Independent, onder 2000 Nederlanders is oneindig lang. Een peiling laat zien dat de nieuwe generatie jongvolwassenen tussen de 18 en de 29 jaar er vol lustig op los walmt. Goed, we gaan eruit. We gaan er nog niet uit. Ja, we gaan er wel uit hoor. Maar dan moeten we eventjes nog een plaatje draaien. Gaan we even kijken waar ik voor kies. Ik kan er twee kiezen. The Kinks of Johnny Wakelin. Nou, ik kies voor The Kinks.

Not Like Everybody Else. We gaan eruit. Ik had net Johnny Wakeling genoemd in Zaire. Nou, we nog een klein stukje. 1 uur en 20 minuten de tijd om dat plaatje te draaien. Dan zijn we weer terug naar het nieuws en de verkeersinformatie van 10 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land, eigenlijk in Gelderland, is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. De politie doet daar onderzoek. Er is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd en het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 5 minuten oponthoud voor de afrit Schaarsbergen. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam sta je bij Hoevelaken ook 5 minuten in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden.

24 augustus 1985. 41 jaar geleden, op die datum kwam het nummer Waarom fluister ik je naam nog van Benny Nijman op de bovenste plaats van de top 40 terecht en bleef er één week staan. Ja, goedemorgen, welkom bij het tweede uur van Studio Elburg op deze maandag. Ja, de maandag dat het ongeluk gebeurde, het grote ongeluk gebeurde op de A28 bij Wezep. Gelukkig geen doden, 8 gewonden die naar het ziekenhuis moesten en ook een heleboel andere mensen met snij- en glaswonden en dat soort dingen. Nou, glaswonden zijn natuurlijk snijwonden, hè. Wat gaan we doen? We gaan het hebben over een reuzeijsje wat kwijt was. Nee, het is niet gesmolten. Het kan ook niet smelten. Hoe dat zit, dat vertel ik je straks. Heb je vorige week nog naar mijn programma geluisterd, dan heb je het begin van het verhaal gehoord over het verdwenen reuzeijsje. En we kregen via WhatsApp kregen we nog een berichtje binnen van Samuel. Hij zegt van mag ik een plaatje aanvragen van André van Duin, Oranje naar boven. Nou, dat nummer dat kan ik niet vinden hier. Misschien heb je een ander plaatje van André van Duin of een ander plaatje van Oranje en of boven. Wat je gedraaid wil hebben, stuur gewoon nog weer eventjes een WhatsAppje. Wil je een WhatsAppje sturen? Nou, dat is heel makkelijk. Kijk op bluemedia.nl en dan zie je helemaal naar beneden, als je helemaal naar beneden scrolt, zie je WhatsApp en dan kan je gewoon het invullen wat je wil, het berichtje wat je wil sturen. Je mag ook gewoon een tekst inspreken. Die kunnen dan gewoon hier draaien. Dus goed, we hebben Benny Nijman gehoord. Waarom fluister ik je naam nog? En daarvoor de bottenschijf van deze week van Sommieux Fields Part toe. Mooie bottenschijf, hè? Dit uur Polder Goud Plus. Niet alleen Nederlandstalig, maar ook anderstalig. En Mouten McNeil vroegen in 1971, How do you do?

als je dan geen tekst meer hebt, dan doe je gewoon how do you do en dan maak je de rest van het nummer vol met na na na na na na na na na. Ja, die tekstschrijver die heeft zijn geld wel wat makkelijker verdiend, hè. Een leuke plaat uit 1971 van Mouth of McNeil, how do you do. Op de pagina vandaaginhetverleden.nl dan zie ik een berichtje van 24 augustus 1923 staan. Dat is vandaag 103 jaar geleden. De Postgiro probeert op deze dag over te stappen op ponskaartmachines. Het loopt uit op een chaos. Tienduizenden rekeninghouders klagen over foute rekeningafschriften. De Giro schakelt extra personeel in. Maar omdat deze werknemers geen ervaring hebben, wordt de chaos alleen maar groter. De Tweede Kamer besluit later de Giro-diensten sluiten. Hij zou een jaar dicht blijven. Ja, vroeger had je van die kartonnen kaartjes met die gaatjes erin. En dan konden ze hem zo kunnen ze lezen, de gegevens die op dat kaartje staan. Doe me ook terugdenken aan, nou, even kijken, ik denk eind jaren 70. Ik had een oom, oom Pleun. Nou, eigenlijk is het een oom van mijn moeder. Die man was al heel oud. Dus ja, aad, zegt hij. Hij zegt, je hebt een gouden baan. Ja, je werkt bij een bank. Je hebt een baan voor je leven. Ik zeg, oh ja, hoe dat zo? Ja, zegt hij van, mensen zullen altijd geld moeten blijven opnemen om hun boodschappen te doen. En ze hebben, als ze overboekingen willen doen, hebben ze ook altijd de bank nodig. Ja, oom Pleun, ja, hij leeft al heel lang niet meer, maar de tijd heeft het weer achterhaald, hoor. Want het is helemaal niet meer zo dat je de bank tegenwoordig nodig hebt. Maar tegenwoordig haal je het geld uit de muur en op je telefoontje of op je computertje doe je bankzaak. Dus niet meer een baan voor het leven. Ik heb een leuke uitgezocht uit het jaar 1967. We hadden net een Engelstalige, nu weer een Nederlandstalige. Straks weer een Engelstalige van Sandra Remer. Maar nu Patricia Pai. 1967. Toen was het nog een stuk. Stuk jonger bedoel ik. Je bent niet hip. Nee, ik zou zeggen, je bent niet hip. Ja, dan moet je hem ook wel gaan draaien, wit haar. Dan moet ik hem eventjes naar een andere schuif neerzetten, want kijk, zo gaat hij beter.

Sandra Remer zong over de party's overnomen. Ja, vorige week heb ik een berichtje voorgelezen van een ijsje wat verdwenen is. Nou, een ijsje, zeg maar rustig een ijs, want hij was ruim 2 meter hoog. En wel met ijs met IJ, hè, dus geen ijs met EI. Nee, dat is weer heel wat anders. Een week zo lang heeft het geduurd voordat dieven het reuze ijsje van IJsselon, het Boerinneke, in Harderwijk terug hebben gebracht. En dat gebeurde

Het ijsje staat weer op zijn vertrouwde plek en Rob Morren weet hoe de dieven dit gevaar konden meenemen. Het was een mysterie hoe het ijsje überhaupt kon verdwijnen. Toen Rob Morren vorige week zonderdag bij zijn ijssalon in Harderwijk aankwam, bleek het reuzenijsje dat voor de deur staat plotseling verdwenen. Ruim 2 meter hoog en een onhandige vorm en niet iets wat je zomaar in een auto past. Voor Morren was het dan ook een raadsel hoe het ijsje was meegenomen. Maar de mysterie is nu opgelost. Deze week klopten de dieven bij Morren aan. Ze hadden een reuzenijsje bij zich. Het reuzenijsje was het. Het bleek de 2 jongens te zijn die met een slokje te veel op het ijsje hadden meegenomen. Toen ze het reclamegevaarte met de boot meevoerden. Vorige keer dat het ijsje werd gestolen vond Morren het terug op de bodem van de haven. Hij is dan ook blij dat het deze keer niet zo ver kwam. Morren beloofde de daders een echt ijsje in ruil voor het reuzenijsje. En die belofte kwam hij na. De jongens mochten genieten van een ijsje en de smaak die ze gekozen hadden, heel toepasselijk. Citroen.

Panorama op je radio. Rijn de Vries was dat met Patsy. We kijken nog even te weer van morgen. Het is zonnig en droog en de loop van de dag verschijnen vanuit het zuiden wat sluierbewolking. Behalve in het noordoosten van het land. Aan het einde van de dag krijgt het uiterste zuiden Zeeuws-Vlaanderen en Limburg te maken met dikkere bewolking. Limburg maakt in de avond kans op een regenbui. Het wordt warmer met een middagtemperatuur in het binnenland van 25 graden. De oostenwind waait matig aan zee. Soms vrij krachtig. In de avond staat er in het Waddengebied een windkracht 6. De dagen daarna is een snelle overgang naar wisselvallig zomerweer met een toenemende kans op stevige regen- en onweersbui waarbij veel neerslag kan vallen.

In 1960 kon je op deze manier nog een hit maken. Peter van Sweet 16. Ja, er is nog een andere uitvoering van. En die ga ik ook nog even uitzoeken. Maar dat vind ik ook wel grappig om die even te laten horen. Misschien heb ik hem hier wel voor me. Ik ga hem heel eventjes op een andere schuif even op de voorafluistering zetten. Dan eens even kijken hoor. Ik denk dat hij het is. Even luisteren. Ja, eens even kijken of het gaat gebeuren. Ja, dat is. Ja, kijk, hier heb ik hem hoor. Dit is van Jiske Vet. Heel klein stukje hoor. Even van de voorafluistering afhalen. Kan ik mezelf ook weer horen praten. Jiske Vet en Peter.

Jiske Vet was dat. Een parodie op het nummer van de Sweet 16 uit het jaar 1960. Dit nummer kwam uit het jaar 1996. Goed, ik heb nog een berichtje. Een automobilist is gisteravond op de Gortelseweg bij Vierhouten met zijn auto van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Wonder boven wonder raakte de bestuurder daarbij niet gewond. Rond 9:15 werden politie en brandweer Elspeet opgeroepen voor het ongeval. De bestuurder kwam vanuit Vierhouten en raakte vlak na een bocht aan de andere kant van de weg in de berm. Door de hoogte van de berm schoot de auto omhoog. Daarbij werden meerdere bomen omvergereden. Ja, dan moet ik eventjes kijken, want nu gaat hij dus in één keer van mijn schermpje af. Even kijken of ik hem weer hier heb hoor. Ja, door de harde klap waren alle airbags van de auto uitgeklapt. De voorkant kwam erbij vrijwel volledig klem te zitten in de boom. Kort na het ongeval zou de bestuurder uit de auto zijn gestapt en hebben geprobeerd om weg te rennen. Een andere automobilist die het zag gebeuren wist de man tegen te houden tot de politie arriveerde. Agenten onderwierpen de bestuurder vervolgens aan een blaastest. De uitslag daarvan is niet bekendgemaakt. Tenminste op dat moment niet. Ik weet hem nu wel hoor. Ik ga het je straks vertellen. De man moest desondanks mee naar het politiebureau voor verder onderzoek. Volgens de bestuurder moest hij uitwijken voor wild dat de weg overstak. De auto hing volgens aanwezigen. In de auto hing een sterke alcohollucht. Bergingsbedrijf Stoudam werd ingeschakeld om de zwaar beschadigde voertuig te bergen. Omdat de auto met de voorkant stevig in de boom vast zat, had de berger de nodige moeite om het voertuig los te krijgen. Met behulp van een agent lukte het uiteindelijk om de auto vrij te krijgen, waarna het wrak door de bergen kon worden weggetakeld. En om 10:30 was de weg weer vrij. Nou, hebben we een update van vanmorgen, 9:15. De 24-jarige bestuurder uit Vaassen wordt ervan verdacht te rijden onder invloed van alcohol. De uitslag van de ademanalyse was 855 ugol en daarom is zijn rijbewijs ingevorderd. Het gaat naar de CIB. Hij moet misschien wel weer opnieuw examen doen. Ja, wie weet, hè. Ik ga eens eventjes kijken. Ik denk van dat ik een leuk plaatje heb hierbij. Maar moet ik eventjes opzoeken of ik dat kan vinden. Ja, hij zag wild oversteken. Maar ja, het had een sapje te veel op, zo blijkt. Misschien zag hij wel gewoon allemaal beestjes. MUZIEK

Ja, je weet het wel. Allemaal beestjes. Ja, misschien heeft die man uit Vaassen, die gisteren wild over zag steken, ook wel allemaal beestjes gezien. Ik kreeg net een berichtje van Jeanette binnen op WhatsApp. Nederland is ook in 2027 afwezig op het Eurovisie Songfestival. Avrotros ziet nog weinig aanknopingspunten om weer deel te nemen, heeft de omroep bekendgemaakt.

Een heerlijke gouden ouwe uit 1969, Bloody Mary van Tom en... Nee, niet Tom en Jerry, Tom en Dick. Want Jerry die zit zometeen hier na 11 uur op deze stoel. En gaat hij de derde helft presenteren en middagmatinee. We gaan even luisteren naar Veronica Unlimited en What Kind of Dance Is This?

Veronica Unlimited en What Kind of Dance Is This? Die gaan we even wegdraaien. Ik wil nog eentje van de Cats draaien, Be My Day. Er moet natuurlijk een nummer van de Cats worden gedraaid, hè. Volgende week maandag, de 31ste augustus, dan is het de dag die wij bij de Loen noemen Zeezenderdag. Meestal op de laatste zaterdag van de maand augustus draaien wij dan de top 192. Dit jaar niet. Nee, dit jaar is het anders. Op 31 augustus dan komt vanuit de studio van de Loco komt een programma tussen 8 en 12 over Zeezenderdag. Dus volgende week geen Studio Elburg. Komt goed uit, want ik ben er die dag niet. Dus dat hoef ik ook niet van tevoren op te nemen of wat dan ook. Straks gaan we wel luisteren naar Jerry Alon. Hij heeft eerst natuurlijk het programma De Derde Helft. En daarna heeft hij ook nog in zijn programma Middagmatinee om rond 1:30 een gesprek met Jim van Os. Hij is hoogleraar GGZ in Utrecht. En volgende week is hij de laatste zomergast ooit. Want zomergasten, dat programma dat gaat helemaal stoppen. Dus hij komt vertellen over mentale gezondheidsproject GEM of GEM. Dat hij helpt vormgeven en zeer actief draait hier in Elburg. En dat hoor je allemaal straks rond de klok van 1:30. Ik ga eruit met de nummer van de Cats. Wat mij betreft graag tot, vrijdagmiddag 2:00.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Jawel, dames en heren, u luistert naar de lokale Omroep Elburg. En dit is de derde helft. Jerry Alon invullend voor Egbert Bos. Het sprookje van Zandvoort is voorbij. De Formule 1 vertrekt voortaan voorbij aan Nederland. De Grand Prix stal de harten van de coureurs, de fans, de Formule 1-bazen. Maar de vraag is of we nu sporticoon Max Verstappen ooit nog eens racers terug gaan zien.

dat was Freed. Zeg ik dat goed? Freed from Desire van Gala. Dames en heren, welkom bij de derde helft. Mijn naam is Jerry Alon en ik val vandaag in voor niemand minder dan Egbert Bos, die normaal gesproken hier altijd op maandag heel vaardig en heel erg vertrouwd en automatisch zo even de derde helft uit zijn mouw schudt. Of dat mij gaat lukken, weet ik niet. Want ik ben er vandaag helemaal alleen in de studio. Op dit moment het eerste uur althans, dus ik doe ook zelf de techniek. Dat heeft u inmiddels ook wel gehoord, denk ik. Ik zet ondertussen even mijn microfoon iets harder, dan kunt u mij beter verstaan. Het blijft een beetje oefenen en een beetje kunstbaren, zullen we maar even zeggen. De derde helft. We gaan het hebben een uurtje over sport. En er was natuurlijk best wel veel sport dit weekend. Vooral in het teken van de Formule 1 natuurlijk. Ik had natuurlijk net al eventjes muziekje van de Formule 1 ingestart om een beetje in die sfeer te komen. Ik moet heel zeggen, ik heb het zelf niet gezien, de Formule 1. Want ik had gisteren de zorg over twee kleine meiden, mijn dochters. En eentje daarvan die heeft de hele bank met witte uiersalf ondergesmeerd. Dus ik kon helaas niet kijken. Fien, maakt niet uit, komt goed. Ik heb wel natuurlijk de kranten gelezen en de berichten gelezen over de Formule 1. En waaronder het artikel in het AD Sport. Daar stond een nostalgisch, melancholiek artikel bijna over het afgelopen weekend in Zandvoort. Want het artikel blikt terug op de voorlopig laatste Formule 1 Grand Prix van Nederland op het circuit Zandvoort. Het artikel stelt zichzelf de vraag of Max Verstappen ooit nog in eigen land zal racen. Max Verstappen werd tijdens de laatste thuisrace in Nederland uitgebreid uitgezwaaid. De organisatie had alles uit de kast gehaald om er een memorabel afscheid van te maken. Met onder meer vuurwerk, een Chinook-helikopter, historische Nederlandse Formule 1-auto's en een erehaag. En ook, jawel, ook zijn koninklijke hoogheid, majesteit Willem-Alexander was aanwezig. Verstappen zal met gemengde gevoelens terugkijken op het einde van het Nederlandse Grand Prix tijdperk. Althans, voor nu voorlopig dan even. Hij had graag nog een keer goed willen presteren voor het thuispubliek. Tegelijkertijd is hij ook realistisch over de toekomst van de levensvatbaarheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hij heeft ook gezegd dat hij vooral wil de mooiere herinneringen wil bewaren aan Zandvoort. En het was volgens Max heel bijzonder om die enorme steun van de Nederlandse fans jarenlang te ervaren. Ik zag wel een filmpje op de Telegraaf, geloof ik, was dat. Dat er een supporter die was. Na de eerste ronde was hij al weggelopen, zeg maar, van het circuit. Want ja, hij was voor Max Verstappen komen kijken. Nu hij gecrashed was in de eerste ronde, was hij meteen, op huis aangegaan. Dat is ook een hele bijzondere manier om het Formule 1 en Max Verstappen te volgen. Als gezegd, er is een kleine kans dat er ooit nog een officiële Grand Prix op Nederlandse bodem komt voor Max Verstappen. Want de organisatie is uiteraard heel kostbaar en er is voorlopig ook geen plek meer op de kalender. Daarmee lijkt dus voorlopig weer een einde van een tijdperk waarin honderdduizenden Nederlanders jaarlijks naar de kust trokken voor Nederlands grootste sportevenement. Het artikel eindigt ook met een parallel met andere Nederlandse sportlegendes zoals Johan Cruijff en Marco van Basten, die na hun buitenlandse carrière nog terugkeerden naar Nederland. Misschien ligt voor Verstappen een dergelijke terugkeer ook in het verschiet. Niet noodzakelijkerwijs voor een nieuwe Grand Prix, maar misschien bijvoorbeeld met een andere rol binnen de autosport. Voorlopig lijkt Zandvoort echter vooral een hoofdstuk met trots, weemoed en veel applaus wordt afgesloten. Ik vind het ook wel heel grappig, hè, dat zit echt in ons gen. Hè? Als Johan Cruijff en Marco van Basten erbij worden gehaald, dan weet je, dat gaat over iets wat echt in de genen van Nederland zit. Ik vraag me af of de vergelijking verder houdt snijdt. Want ik denk dat voetbal en autosport natuurlijk niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Wij gaan door naar de volgende muziek. En ik geloof ook dat een nummer is waar ook een yell bestaat voor Max Verstappen. Max Verstappen. Nou, ik kan het zelf helemaal niet. We gaan gewoon luisteren naar The White Stripes met Seven Nation Army. Oh, dan gaat iets niet helemaal goed. Wat doe ik nou fout? Dit krijg je dus, dames en heren. Dit krijg je dus. Waarom? Ik ga even kijken waar mijn computer het niet doet. Het gaat helemaal lekker hier. Gaan we? Ja, daar gaan we. The White Stripes met Seven Nation Army. Hier op de lokale omroep Elburg.

Jawel. We koppen de la vida. Ricky Martin uit 1998. In het kader van de het WK 98 in Frankrijk. Voor de kijkers die dat nog kunnen herinneren of gezien hebben. De Cup of Life. Dat is natuurlijk de wereldbeker. De WK is natuurlijk ook wel een beetje de Cup of Life. Als je kijkt hoeveel beleving erbij komt kijken. Laten we maar niet te lang praten over het wereldkampioenschap. Want dat was natuurlijk voor ons dit jaar helemaal niet zo succesvol. Maar wel een mooi bruggetje tegelijkertijd naar een andere cup. Die ook in onze streek voor heel veel beleving zorgt. Namelijk de Veluwe Cup. Wij feliciteren onze gemeentegenoten, zullen we even zeggen, van het Harde. SV het Harde, van harte gefeliciteerd met het kampioenschap van de Contour Veluwe Cup. Het Harde heeft namelijk die cup gewonnen. De ploeg won zaterdag met 2-0 van DSV 61 uit Doornspijk en was daarna ook in de penalty-serie trefzeker. Door de penalties die het Harde goed nam, konden ze 6 punten bijschrijven en DSV 3 punten. Ik weet niet of dat het verschil maakt. Zal eens even kijken, want hier is even kijken. Ja, dat maakte inderdaad een heel belangrijk verschil. Dus het zijn toch ook de penalties volgens mij die het Harde de overwinning bezorgd hebben. Oios uit Oldenbroek werd de tweede in de cup en DSV derde. Ik zeg dat een klein beetje chauvinistisch. De prachtige ESC is helaas hekkensluiter met 9 punten. Het was dus voor ESC niet zo'n heel succesvolle Veluwe Cup. Maar misschien volgende ronde, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat was de Veluwe Cup. Ik ga ook maar weer eventjes door naar de muziek. Want ik zeg altijd, ik moet ESC. Ik kwam hier wonen 3 jaar geleden. Toen las ik op Wikipedia dat ESC ooit een keer zo'n glansrijke periode heeft gehad in het amateurvoetbal. En nu doet het me wel een beetje pijn om ook te zien dat ik moet ondertussen eventjes mijn microfoon iets harder zetten. Of ik moet iets harder praten, want ik zie op de meter dat ik helemaal niet zo goed uitloop. Maar ESC is dus een klein beetje, niet afgegleden wil ik niet zeggen, maar wel een beetje gedaald in de ranglijsten van het Nederlands amateurvoetbal. Maar ik maak me geen zorgen over ESC. Want als ik daar wel eens kom met Fien, heel even kort, gaan we even kijken naar het voetballen, mijn dochter Fien, dan zie je altijd heel veel gemeenschapszin, heel veel verenigingsspirit trouwe support. Die altijd komen kijken of het nou in de hoofdklasse, de tweede divisie of in de derde of in de vierde klasse is. En daarom denk ik dat het met ESC wel goed zal komen. Dat ESC wel zal overleven. En daarom dacht ik misschien ook voor de Feyenoord supporters een beetje. De Harris House Band met I Will Survive.

Ja, dat was Planet Funk met Chase the Sun. De dartfans onder ons, die zullen dit nummer zeer zeker herkennen. Mensen, u weet dat ik voor het eerst vandaag helemaal alleen in de studio ben. Ik dezelfde techniek doe. En ik heb alles in de smiezen, behalve dat schermpje voor mij waarop staat hoe hard mijn geluid is. Daar moet ik wat meer op letten. Want ik zie dus dat ik af en toe wat zacht overkom. Dus ik let er een beetje op dat ik wat steviger en wat dichter bij de microfoon ga zitten. Zodat u mij thuis goed kunt horen. Ja, dat was Planet Funk, Chase the Sun. Daarvoor hadden we de Hermes House Band met I Will Survive. Nu gaan we over naar nieuws over wielrennen. Voordat ik dat zeg, moet ik eerst zeggen van beste luister, u luistert naar de lokale Omroep Elburg. Het is vandaag 24 augustus en het is 11:58. Nou, dan bent u ook weer helemaal bij de tijd. Wielrennen, daarover gesproken. Op dit moment is natuurlijk de Vuelta weer gaande, de Ronde van Spanje. En daarin heeft de jonge Brit Matthew Brennan tijdens zijn eerste grote ronde is de Vuelta dit keer. En die heeft direct grote indruk gemaakt, want in de tweede etappe van de Vuelta moet ik dan zeggen, a España, won de renner van Visma Liesebijk de massasprint in de straten van Limoges. Ik denk dat ik het hopelijk goed uitspreek. Daarmee bevestigde de 20-jarige Brennan zijn grote talent. De overwinning kwam na een sterke wedstrijd waarin Brennan zich goed handhaafde. Hij beschikt volgens ploeggenoten over een uitzonderlijk hoge topsnelheid en kan daardoor zowel korte als langere sprints aan. Zijn overwinning is dus extra bijzonder, omdat dit pas zijn tweede dag in een grote ronde is. Dus hij is gisteren opgestapt, zaterdag opgestapt en is gisteren meteen prijs. De onvermijdelijke Tadej Pogacar maakte ondertussen vanaf de eerste dag duidelijk dat hij voor de eindzege gaat. Ja, de Sloveense topfavoriet verzamelde tijd en staat stevig bovenaan in het algemeen klassement. Bij Visma Liesebijk zijn de verwachtingen hoog. Zeker als het gaat over de wielrenner Brennan, want ze willen hem verder ontwikkelen als sprinter, maar ze zien in hem mogelijk ook een renner met bredere kwaliteiten. Zijn overwinning in Limoges kan daarmee het begin zijn van een belangrijke carrière. Nou, we hopen het allemaal voor Visma Liesebijk, want volgens mij is dat een Nederlandse ploeg. En ja, die wensen we natuurlijk al tijd het allerbeste. Dat was wielrennen. De Vuelta España, moet ik zeggen. De komende 2-3 weken nog wel te zien op de NOS of op een ander, op Eurosport. Dat kan op meerdere kanalen zien volgens mij. Dus de Vuelta. Echte kenners, die hoef ik dat natuurlijk niet te vertellen. Want die zitten al elke dag voor de buis. Kapper Martin en zijn grote scharen aan vrienden en collega's en klanten. Wij gaan door met muziek weer. En dit muziek, als u dit hoort, dan is het misschien afvraag van wat heeft dit met sport te maken? Want dat is een beetje waar ik het in zoek, in de nummers die met sport te maken hebben. Dit nummer was een van de eerste nummers die op mijn netvlies kwam, of op mijn trommelvlies terecht kwam, zo moet je dat dan zeggen. Want ik denk dat het begin jaren 90, eind jaren 80 was, dat er een hele populaire reclame was van Nike. En toen was de Just Do It slogan bedacht volgens mij. En om die kreet kracht bij te zetten, hadden ze een hele mooie reclame gemaakt met prachtige muziek van John Lennon en de Plastic Ono Band. We gaan er nu naar luisteren. Dit is John Lennon en de Plastic Ono Band met Instant Karma.

Ja, dat was Survivor met Eye of the Tiger. En daarvoor hoorde u, jawel, Instant Karma van John Lennon en de Plastic Ono Band. Het is inmiddels bijna 11:45. Het gaat hard met de derde helft op deze 24e augustus in 2026. Ik heb weer een klein stukje nieuws voor u meegenomen. Sportnieuws wel te verstaan. En dat gaat dit keer over mountainbike. Want alles kunnen op de fiets. Mathieu van der Poel is bij zijn terugkeer op de mountainbike. Ja, wel net naast de overwinning geëindigd helaas. Tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Franse Les Gets moest de Nederlander in een spannende slotfase zijn meerdere erkennen in de Fransman Adrien Bouchoui. Ik hoop dat ik het wederom goed uitspreek. Van der Poel reed lang met Bouchoui aan de leiding en wist in de laatste ronde 3 andere concurrenten achter zich te houden. Uiteindelijk kwam hij dus wel wat te kort voor de overwinning, maar zijn tweede plaats onderstreept wel zijn veelzijdigheid. Want het gaat over mountainbiken, hè, mensen. Dus niet over fietsen, niet over crossen. Het gaat over mountainbiken. Van der Poel bereidt zich inmiddels voor op het WK mountainbike dat de week erna plaatsvindt in het Italiaanse Val del Sole. Ik heb ook nog nieuws over hockey, want het is natuurlijk, zoals de hockeyfans weten, WK hockey op dit moment. Nederland wacht sinds 1998 op een nieuwe wereldtitel bij de mannen, maar is op dit moment aanbeland in de halve finale. Toch ziet Thierry Brinkman, de aanvoerder van het Nederlands hockeyelftal, zijn ploeg niet als de favoriet, maar wel als een van de mede-favorieten. Ook Australië, Duitsland, België en Nederland hebben allemaal goede kansen. De aanvoerder van het hockeyelftal kijkt terug op de eerste wedstrijden met veel vertrouwen. Want tegen Japan had Nederland het aanvankelijk moeilijk en was een sterke ingreep van Jeroen Delmee nodig om de wedstrijd te kantelen. Tegen India waren de verschillen al kleiner, maar wist Nederland opnieuw te winnen. Brinkman benadrukt dat het team nog steeds beter moet worden in het benutten van kansen en dat dan de wedstrijden ook dus steeds spannender worden. De aanvallende kracht van spelers als Duco Telgenkamp is volgens Brinkman belangrijk. Telgenkamp kan volgens hem wedstrijden beslissen en moet daarom optimaal worden benut. Ja, het moet optimaal worden benut. Dat is inderdaad zo. Hopelijk gaat dat leiden tot misschien toch nog een wereldkampioenschap voor Nederland. Zij het dan wel in dit geval bij het hockey. Maar als je een beetje chauvinistisch bent en een beetje, zeg maar, een beetje ruim denkt, dan is dat natuurlijk ook erg welkom. En juichen we ook gewoon voor de hockey. Dat was een heel slecht Goois accent. Sorry daarvoor. In ieder geval, als we wereldkampioen worden, dan zijn we natuurlijk wel de beste. En dan komt het nummer van Tina Turner natuurlijk heel snel voorbij.

Speciaal voor alle Ajax-fans, zoals ikzelf, was dit de live versie van We Are The Champions van Queen. U heeft al gehoord, ik ben kind van de jaren 90. En ja, dat was natuurlijk een decennium dat Ajax het fantastisch deed. En dat ik de misvatting opdeed dat Ajax voorgoed en altijd bij de top van het Europees en het wereldvoetbal vertegenwoordigd zou zijn. Dat is natuurlijk nog niet echt uitgekomen. Maar het gaat hopelijk dit seizoen weer een stukje beter dan de afgelopen seizoenen. We zijn alweer richting het einde van de laatste fase van de derde helft. Ik hoop dat u het nog kunt begrijpen. Ik wil nog eventjes kort met u doornemen wat we straks gaan doen. Want het is straks een middagmatinee. Niet met Jeanette Breuil, niet met EB, maar met ondergetekende Jerry Alon. En het wordt een hele bijzondere uitzending. Dat denk ik gerust te kunnen stellen. Want we hebben bijzondere gasten in middagmatinee. We hebben 3 gasten. 2 telefonisch en eentje live. Één gast heeft Aad al een klein beetje verteld in het uur hiervoor. Dat is het niemand minder dan Jim van Os. De man die volgende zondag allerlaatste zomergast ooit is. Nou weet ik dat Jim zelf ook met pensioen gaat binnenkort. Ik weet niet of dat helemaal samenvalt, dus dat gaan we hem zo even vragen. Maar we gaan hem vooral ook vragen naar Jam. Dat is een project dat draait om mentale gezondheidsnetwerken. Dat klinkt heel technisch, maar nou goed, ik zit er een beetje in die materie. Als je het gehoord hebt, dan klinkt het eigenlijk allemaal best wel heel erg logisch. En is het des te beter om eens goed naar het verhaal van Jim van Ossen te luisteren. Ook spreek ik met met de vrouw die in mijn hart zit. Mijn compagnon uit Utrecht. Hoeveel training hebben we samen wel niet gedaan, waarin we talloze goede beoordelingen en ronkende evaluaties kregen. Daarover gaan we het niet hebben. Waar we het wel over gaan hebben, dat hou ik nog een beetje onder de pet. Want het is best wel een spannend en gevoelig onderwerp in onze streek. Misschien eigenlijk wel in heel Nederland. Ik heb met Carlijn afgesproken dat we dat heel constructief en heel diplomatiek en heel erg luisterend ook ter sprake gaan stellen. Dus daarover straks meer. Het is voor mij nu tijd om eventjes af te ronden. Na de journaal en de muziek die volgt, ga ik aan de andere kant van het raam zitten. Want dan hebben we de rijkdom van een wat meer ervaren technicus dan ik zelf. Niemand minder dan Nick Kalesman komt straks de techniek doen. Voor nu gaan we even door naar het laatste nummer van vandaag. Waar eindigt het altijd natuurlijk? Hopelijk elk sportevenement eindigt bij goud. En ik weet niet of het de tekst van het nummer helemaal aansluit bij het sportthema. Maar dat kan mij gewoon helemaal niks schelen. Ik zet hem gewoon in, want dit is Spandau Ballet met Gold.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Goedemiddag, beste luisteraar van Lou FM. Welkom bij het programma dat altijd op maandag, donderdag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag te beluisteren is op Lou FM hier in de gemeente Elburg. Welkom, mijn naam is Jerry Jalon. Misschien heeft de luisteraar van het vorige uur al gehoord dat ik hier zat vandaag. Ik val vandaag in voor Egbert Bos, die op fietsvakantie is. Hij is een paar dagjes fietsen. En dat moet ook, want vorige keer dat ik hier zat, toen was er een auto op zijn boot gereden. Dus met de boot kon hij niet vandaag. Egbert, ik weet niet of je luistert, maar als je luistert, van harte welkom. Goed dat jij bent afgestemd op je eigen programma, notabene, Egbert. Als altijd gaan we er weer vol enthousiasme en energie in. Zeker omdat we een mooi programma klaar hebben staan, al zeg ik het zelf. Ook qua enthousiasme is er voldoende te beleven vandaag. Maar ook qua indruk, ook qua het is gewoon een heel erg een programma vol beleving. Daar gaan we gewoon mee starten. We hebben vandaag drie gesprekken. Eén gesprek hebben we met niemand minder dan Monique Vierstraat. Die zit naast mij. En dus Monique, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik hoop dat de luisteraars jou kunnen horen. Ja precies. Ja, de luisteraars die kunnen jou volgens mij nu horen dat. Monique Vierstraat, we zitten allebei een beetje... Ik ben ingevallen vandaag, jij bent vandaag... We zitten een beetje van te draaien op onze stoel. Van, we zitten op de radio, hoe moet dat allemaal? En ik schuif en zo, maar we gaan er gewoon wat van maken. En bovendien, wij kennen elkaar persoonlijk. En als we persoonlijk koffie drinken, dan gaat het altijd als de brandweer. Dus dat zal ook vandaag wel loskomen, het gesprek. Monique, jij zit hier vandaag... omdat jij een heel bijzonder project doet. Het project gaat... over één persoon in het bijzonder, maar voor de Elburgse luisteraar ook over 39 andere Elburgers die in 1947, 48 was het denk ik?
1: Vanaf 1946.
0: Vanaf 1946 inderdaad uitgezonden werden naar Nederlands-Indië voor de zogezegde politionele acties. Ja, dat is natuurlijk, dat lijkt lang geleden, maar dat laat nog steeds sporen na. En dat heb jij gemerkt, daar heb je ook onderzoek naar gedaan. Laat ik eens beginnen met de vraag van hoe omschrijf je aan je aan geïnteresseerden van wat voor project jij doet en wat je, waar je naar op zoek bent?
1: Ja, mooie vraag. Wat ik doe is, mijn project houdt in dat ik onderzoek doe naar het veteranenverhaal van mijn opa.
0: Ja.
1: Mijn opa was veteraan doordat hij dienstplichtig soldaat was.
0: Ja.
1: Van 1946 tot 1949. En daardoor moesten dienen in de decolonisatieoorlog. Dat noemen we tegenwoordig de decolonisatieoorlog. En niet meer de politionele acties.
0: Daar wil ik misschien nog wel weten waarom. Ja. Maar dat komt zo.
1: Komt. Ja. Mijn opa is in stilte teruggekomen. En heeft die stilte eigenlijk altijd bij zich gehouden. De stilte is zelfs letterlijk in zijn lijf gaan zitten.
0: Ja.
1: En al van kinds af aan wist ik dat hij veteraan was door zijn dienstplicht in Indië. Maar we wisten nooit wat er gebeurd was, want het was een verzwegen oorlog. En vorig jaar heb ik dus een sabbatical genomen, dus mijn baan stopgezet, om me volledig te wijden aan wat ligt daar nou in die stilte, wat is het verhaal. En dat onderzoek wil ik vastleggen in een boek, waar ik echt voor in de winter echt op schrijfretretten voor ga. En inmiddels heb ik de laatste maanden heel hard gewerkt aan een lezing over dat verhaal. En dat is mijn project tot nu toe.
0: Wat een prachtig project. En moedig ook. Want ik kan me ook voorstellen dat het in zekere mate ook heel erg confronterend kan zijn. Want het gaat natuurlijk over je opa. En ook over een pittig onderdeel van onze geschiedenis. Maar wat ik wil vragen. Jij zei van hij kwam in stilte terug. Mm-hmm. Hoe oud was jij? Wanneer ervaarde jij van mijn opa is stil? En kon je daarmee ook de relatie leggen met de uitzending naar Indië?
1: Ik ken mijn opa alleen als een man die ziek was. Mijn opa had sinds zijn 45ste Parkinson, wat ook letterlijk zijn lichaam tot stilte bracht.
0: Yeah.
1: We wisten wel dat hij in Indië was geweest. En daar waren ook bewijzen van in de woonkamer van de lepelrekjes uit Nederland-Indië meegenomen. We wisten het wel, maar er werd geen woord over gesproken. Ik kwam er eigenlijk later pas achter dat ik mijn leven lang vanaf kinds af aan een foto van hem bij me heb gedragen op de dag dat hij naar Indië vertrok. En daar zie je geen een militair pak op, maar het was gewoon een jonge man met een koffer op de oprit. Van
0: een soort uitzwaaifoto.
1: Ja, een soort uitzwaaifoto. En gaandeweg, toen ik ouder werd, werd eigenlijk steeds duidelijker dat dat ook niet alleen een heldenverhaal was. En dat het ook echt wel zijn sporen nagelaten heeft.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk pas die laatste jaren dat ik er steeds meer over ging lezen. En nu dus afgelopen jaar daar helemaal ingedoken ben. En ook, ja, ook echt die donkere bladzijdes van die geschiedenis ingegaan ben eigenlijk.
0: Ben je op zoek naar een antwoord of naar een stukje begrip? Van waar ben je naar op zoek?
1: Hele mooie vraag. Want dat heb ik mezelf ook heel vaak afgevraagd. Waar ben ik nou eigenlijk naar op zoek? Mm. Ben ik op zoek naar de waarheid? Mm. Ben ik op zoek naar of die een held was? Mm. Ben ik op zoek naar dat die dader was? Mm. En ik kan nu zeggen dat ik eigenlijk op zoek was naar de mens. Mm-hmm. De mens, mijn opa, en dat was meer dan de ziekte en meer dan dat hij veteraan was. Doordat ik het hele onderzoeksproces door ben gegaan, heel veel over hem te weten ben gekomen uiteindelijk. Heel veel mensen heb ontmoet die hem gekend hebben of vaders die hem gekend hebben. Mm-hmm. En uiteindelijk denk ik, wat heb ik gevonden? Ja, dat was de volledige mens. Want ik kende hem alleen ziek. Mm-hmm. Een opa die ziek was. Mm-hmm. En nu heb ik hem ontmoet met al zijn lagen van zijn leven eigenlijk. Mm-hmm. En dat, dat emotioneert mij ook.
0: Snap ik. Ja. Nee, daar kan ik me wat bij voorstellen. Ook omdat je natuurlijk, zeg maar, als kind staan vooral vraagtekens. Hè, dat je denkt bij jezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat niet zomaar even ter sprake brengt. Dat even zacht uitgedrukt nog, zou ik willen zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Wat ben je tegen? Wat ben je tot dusver te weten gekomen? Wat heb je onderzocht? En wat is de tussentijdse opmaak?
1: Ja, nou, ik ben dus uiteindelijk heel veel te weten gekomen. Het enige wat mijn opa had nagelaten, een tasje met misschien wel 150 foto's uit Indië, altijd zorgvuldig bewaard achter het linnengoed. Dat is er pas vorige zomer achter vandaan gekomen.
0: Ja.
1: Nou ja, via allerlei archieven en archiefmateriaal. En dus ook via verhalen van de kameraden van mijn opa die wel meer verteld hebben. Ja, ben ik wel achter gruwelijkheden gekomen. En dat gaat over ernstige dingen, echt afschuwelijke dingen die hij heeft meegemaakt, waarmee zij ook een kameraad hebben verloren. Maar ik weet nu tot in detail wat daar is gebeurd en waarom dat is gebeurd. Maar het gaat ook over het excessieve geweld wat daar is geweest. En daar dingen als het bloedbad van Rawangede bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dingen die onvermijdelijk waren om daar ook naar te kijken. En dat soort vormen van geweld, die kwamen van beide kanten, waren die realiteit. Dus dat zijn wel de hoofdzakelijk donkerste bladzijden waar ik naartoe moest en waar ik in moest duiken, zeg maar.
0: Je liet al net twee begrip van slachtoffer, dader. Dat is natuurlijk best wel complex in deze. Want ik kan me voorstellen dat een hele makkelijke, populaire mening is van ja, dat waren allemaal slechte acties. En dat was we kwamen daar eigenlijk om zeg maar, de kolonie weer terug te grijpen, eigenlijk een beetje. Mm-hmm. Tegelijkertijd, ik weet van de gesprekken die we samen voeren, dat dat voor jouw opa helemaal niet zo'n welbewuste keuze was. Dat hij dacht van ik ga daar de kolonies even veilig stellen. Hoe ging jouw opa daarheen?
1: Ja, dat is heel moeilijk om dat te reconstrueren. Wat ik mij voorstel op basis van wat ik dan weet. En nou, ik heb ook heel veel dagboekbrieven en dergelijke gelezen. Van ook mensen die naast mijn opa hebben geslapen. Om maar even zo te zeggen.
0: Ja.
1: Ik denk dat mijn opa daarheen ging omdat het moest. Er was ook geen andere keuze. Ik denk niet dat hij vocht voor idealen. Mm-hmm. Hij vocht niet voor een vlag. Nee. Maar ik denk dat mijn opa vocht om uiteindelijk levend naar huis te kunnen.
0: Ja.
1: En dat was nog maar de vraag wanneer en of dat zo zou zijn.
0: Werd hij opgeroepen? Of zat hij bij Defensie? Hoe moet ik dat voorstellen?
1: Ja. Begin 1946, toen werd met terugwerkende kracht dienstplicht ingevoerd. En alle jongens uit 1925, die moesten opkomen voor hun dienstplicht. Mm-hmm. Nou, mijn opa op 2 mei 1946 naar Steenwijk, goedgekeurd voor militaire dienst. Mm-hmm. En 3 oktober gaat hij al met het troepentransportschip naar Indië. Dus het was een dienstplicht met terugwerkende kracht. Ja. Hij was 20 jaar. En daarin was de eerste lichting ook van de 7 december divisie. Dat is ook wel bekend.
0: Maar het was geen welbeschut. Het was eigenlijk helemaal geen keuze, want het was dienstplicht.
1: Ja, het was dienstplicht sowieso.
0: Ja, precies.
1: Voor hem, hè? Want dat is niet voor iedereen zo. Nee.
0: Denk, Ja, want ik wat bij mij van stilte die waar jullie noemde, want ik vraag me dan van ja, die stilte, is dat dan zeg maar, is dat, zit daar ook zeg maar, dat komt bij mij over als zeg maar hele conflicterende gedachten, hele paradoxale gedachten over van je wil iets voor je land doen, je wil je dienstplicht doen, maar tegelijkertijd wil je ook zeg maar het goede doen, je wil ook niet dood en verderf zeilen, niet dat jouw opa dat alleen in zijn schoenen is, maar dat was natuurlijk wel een beetje wat er gebeurde op dat moment.
1: Dat conflict heb ik in mezelf eigenlijk ook heel erg gevoeld. Ja. Hè? Van hoe kan het als je dat er zulke gruwelijkheden zijn gebeurd waar hij bij was. En dat het dat ik mijn opa ken als een ontzettend liefdevolle, lieve man. Mm-hmm. Die ook zijn idealen had. Mm-hmm. Maar die ook ergens klem zat in de situatie waarin die zat. En soms noem ik het ook wel dat hij een soort tragische held was. Mm-hmm. Ergens was hij een held, maar... in een ontzettend tragische situatie in de context. Ja. En dat is ook een beetje hoe ik ernaar probeer te kijken. En ik probeer ook oplossingen te vinden voor dat conflict. Van wij denken natuurlijk heel erg in goed of fout. Je was goed of je staat aan de goede kant van de oorlog of aan de slechte kant van de oorlog. Mm. Maar ik ben er ook achter dat dat helemaal niet zo is.
0: Nee.
1: Het bestaat... samen met elkaar door mensen heen. Dat is eigenlijk een beetje mijn inzicht. Ja. En daarin vind ik wel veel meer rust om daar op die manier naar te kijken.
0: Ja. Ik kan helemaal volgen wat je zegt. Ik kan ook me voorstellen van, kijk, ja, hoe zeg je dat? Goed en kwaad is natuurlijk altijd een beetje lastig. Je ziet ook tegenwoordig op het journaal natuurlijk al die oorlogen dat goed en kwaad ook zeg maar daar door elkaar heen loopt, zullen we maar even zeggen. En tegelijkertijd wat het ook weer uitdagend maakt is, want als je zeg maar zo'n nare situatie hebt, dan moet je toch ook, ben je toch voor een keuze van doe ik het normaal gesproken, ga ik daar wel wat aan doen, ga ik daar wel voor op tegenop treden of niet.
1: Ja.
0: Voor je opa was dat anders. Je zei ook van, hij heeft Parkinson gekregen.
1: Ja.
0: Ik wilde geen grapje van maken, maar bijna symbolischer kan het bijna niet, toch?
1: Nee, daar kwam ik ook achter. En ik dacht ook van, zijn ziekte is eigenlijk... misschien is dat ook wel een spoor wat de oorlog heeft achtergelaten. En als je daar metaforisch naar kijkt of naar symptomen kijkt of naar de oorsprong daarvan kijkt... daar heb ik heel veel antwoorden in gevonden. Nee. En ik merk ook dat me dat ook op een bepaalde manier rust geeft of duidelijkheid geeft of stelt mij in staat om me in hem te verplaatsen eigenlijk. Ja. Maakt het ook ontzettend tragisch dat het zijn leven lang ook beschadigd heeft en bepaald heeft. Mm. En dat is ook iets waar ik in mijn lezing ook veel meer op doorga, hoe ik daarnaar kijk. Mm. Dat is voor mij wel een belangrijk element geworden ook.
0: Mooi. Ja. Je zegt de lezing. Hè? Je noemt ook al van, je gaat in de winter ga je een retret voor mijn boek te schrijven. Dus er komt nogal wat voort uit jouw onderzoek.
1: Zeker,
0: En we zitten hier op de lokale oproep Elburg, Loe FM. Moet ik zeggen, hoorde ik net.
1: Ja.
0: Tip neem ik ter harte.
1: Nee,
0: maar wij doen natuurlijk niet aan schaamteloze zelfpromotie. Maar in oktober, dan is er bij ons, bij mij en Carlijn in de winkel, één van die lezingen te volgen. Het zegt, zeg ik, Er zijn er zelfs twee in oktober.
1: De eerste kaarten zijn al verkocht. Kijk, we moeten er snel bij zijn.
0: De Elburger die nu zit te luisteren. Die zegt die zit niet zo in de stoel hoor. Maar stel dat een Elburger zegt van mooi dat onderzoek van je opa. Ja. Maar wat heeft Elburg? Wat heb ik als Elburger? Wat heb ik daar als Elburger mee te maken? Wat is nou de must go-to reason voor een Elburger om hier naartoe te gaan?
1: Ja. Nou ja, ook voor de Elburger, naast de lezing is er ook nog het onderzoek wat ik geïnitieerd heb met de Arend de Boekop.
0: Ja, Arendskundige Vereniging.
1: Uit onderzoek die ik deed, kwam ik er ook achter dat er dus nog 37 andere Elburgse Indië-veteranen zijn. Dus ik denk zeker dat er families zijn

0: maken.
1: Ik vind dat een hele mooie gedachte. En wat bij mij ook opkwam. Want kijk, de oorlog, ook al vecht je zij en zij met je kameraden, maakt het ook in zekere zin heel erg eenzaam. Want je natuurlijk verschrikkelijke dingen ziet die niemand kan beleven en voelen en ervaren zoals jij dat beleeft en voelt en ervaart. En bovendien is het ook heel moeilijk om daarover te praten met anderen.
0: Zeker.
1: Zeker in 1946, 1948 natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat als je, zeg maar, stel dat je familielid bent van iemand die daar is geweest. Of een kleinzoon of een kleindochter zoals jij. Of een dochter. Ik kan me ook voorstellen dat je daar heel erg kunt ervaren van, ja, maar dat verhaal van mijn vader of mijn naaste die daar naartoe ging. Dat is niet een verhaal op zich.
0: Nee.
1: Dit gaat over veel meer Elburgers. Ik ben daarin niet alleen. Dat vond ik zo'n mooie tegenwicht aan de vereenzamende kracht die oorlog losmaakt.
0: Ja, eens. En ik merk ook juist, ook in de ontmoeting met andere nakomelingen van Indië-veteranen en ook van Elburgse Indië-veteranen. Het is gelijk of je iets erkent in elkaar. En dat is gewoon een ontzettend fijn gevoel. Want je deelt iets met elkaar zonder dat je het weet. En alleen al die ontmoeting is gewoon ontzettend waardevol.
1: Mooi. Voor de mensen die al aan het meeschrijven zijn.
0: Ja.
1: Hoe kunnen ze zich aanmelden? Hoe komen ze bij jouw lezing bij ons in de winkel?
0: Ja,
1: op
0: inderdaad.
1: De lokale, op de publieke omroep lokaal.
0: Ja.
1: Dank u wel.
0: Ja. Nou ja, ik hou al meer dan een jaar een website bij waarop ik ook blogs overigens schrijf.
1: Ja.
0: En via mijn website is het mogelijk om mij een bericht te sturen. Maar er zit ook een kleine webshop functie in om al direct een kaartje te kunnen kopen.
1: Ja.
0: Dus het makkelijkste is via mijn website.
1: Ja. En dat is goed, want ik zit daar dagelijks op natuurlijk.
0: Ja, uiteraard.
1: Al die kaarten kopen in de gaten houden.
0: Kijk hoe...
1: Er zijn twee avonden. 16 oktober en 24 oktober.
0: Ja.
1: Eén avond is gewoon lezing met koffie en thee. Oh, ik heb nog niet aan jou verteld dat er hele lekkere eigen gemaakte bokkenpootjes bij die avond zijn.
0: Lekker.
1: Vanuit een heel mooi initiatief van iemand bij ons in de naaste sfeer.
0: Ja.
1: Maar er is ook een avond met eten.
0: Ja, inderdaad. We gaan ook een avond met vooraf een rijsttafel. Geïnspireerd op de Indonesische keuken. Of geïnspireerd op die tijd. Want daar werd heel veel rijst gegeten. Daar is ook de blauwe hap ontstaan.
1: Ja.
0: Dus daar willen we zeker wat mee doen. De blauwe hap is nog steeds een traditie binnen Defensie. Elke woensdag wordt er een rijsttafel gegeten.
1: Mooi. En de platte lezing met koffie en bokkenpootjes. Die kost...
0: is 27,5 euro. 24 oktober.
1: 24 oktober. En op 16 oktober is die met de rijsttafel.
0: Ja, met het eten en nazit en een drankje en koffie, thee enzovoort natuurlijk.
1: En daar ben je bij voor 45 euro natuurlijk.
0: Ja, en dat is 16 oktober. Ja,
1: precies, 16 oktober. En beste luisteraar, u bent natuurlijk vrij om te gaan naar welke lezingen wilt als u maar komt.
0: Ja.
1: Maar als u dan toch nog denkt van nou links of rechts, kies dan die met het eten wat mijn schoonvader gaat koken. En die wordt pas wakker. Die gaat pas echt lekker koken als er 12 mensen of meer zijn.
0: Ja, dus, 12 of meer.
1: Maar als het volle bak is, dan kun je ook wel wat verwachten van mijn schoonvader. Dus,
0: absoluut. Ik kijk er enorm naar uit.
1: Hey Monique, we hebben vandaag nog anderhalf uur radio. We hebben mooie gasten, mooie gesprekken. Dat weten we al inderdaad. Jij blijft er gewoon lekker bij zitten.
0: Als een soort
1: tafeldame.
0: Ja, absoluut.
1: Zoals bij De Wereld Draait Door. Ik zal niet tegen je gaan schreeuwen hoor, maak je me geen.
0: Nee, dit is een hele andere... Ja, exact.
1: Ja, precies. Je bent gewoon een tafeldame en dat gaat allemaal gewoon zeg maar binnen de grenzen van wat behoorlijk is. Dus dat maak je maar geen zorgen. Bij het verhaal wat jij vertelt hoort ook een nummer. Daar heb je ook een prachtige blog over geschreven. Mensen, als je die blog wil lezen, dan ga je naar www.moniquevierstraten.
0: Ja.
1: Dus met straten is met AE en dan zonder N op het eind. Dus vier straten met AE.
0: Ja.
1: Monique met IQUE inderdaad.
0: Ja, op de en Franse
1: dan,
0: manier.
1: Ja, en anders google je gewoon Monique Vierstraten Elburg. Kom je er vast
0: kom
1: ook
0: je
1: wel.
0: Er ook bij uit.
1: Daar staat een prachtige blog waar het nummer waar we straks naar gaan luisteren een speciale rol in speelt.
0: Ja.
1: Kun je, voordat we naar het nummer gaan luisteren, kun je kort, zonder het nummer weg te geven, heel kort zeggen van wat het betekent voor jou, dit nummer?
0: Ja, ik ben al jaren luisteraar.
1: Ja.
0: En het nummer Zo Stil. Ik heb geleerd in mijn onderzoek. Hè, kwam soms gruwelijkheden tegen. Dat moest bezinnen. Dus ik moest daarover nadenken. Ik moest dat tot me door laten dringen.
1: Ja.
0: En dat deed ik ook een keer met het nummer Zo Stil. En stil is ook natuurlijk mijn opa die heel stil was.
1: Ja.
0: En toen ik daar goed naar luisterde, toen hoorde ik eigenlijk een dialoog tussen mijn opa en mij. En dat heb ik ook beschreven in die blog. En het leek me echt heel mooi om daar nu ook naar te luisteren.
1: Nou, beste luisteraar van de Lou FM moet ik zeggen inderdaad. We gaan luisteren naar het nummer Bluff.

Zo stil. Op verzoek en in het kader van het prachtige en bijzondere en ook indrukwekkende project dat mijn vriendin Monique Vierstraten aan het doen is. Beste luisteraar, Bluff met Zo Stil.

0: Ja, in het kader van het onderzoek van Monique Vierstraten naar het oorlogsverhaal van haar opa en de gevolgen die dat had, was dit bluf zo stil. Luisteraar, u luistert naar de Lou FM. Het is 1:01 en het is vandaag 24 augustus 2026. Een korte blik op het nieuws. Ja, het zal u misschien niet ontgaan zijn, zeker omdat we in de regio wonen, maar op de A28 bij Wezep is vannacht een touringcar van de snelweg geraakt na een aanrijding met een bestelbus. In de touringcar zaten meer dan 50 mensen, voornamelijk Duitse scholieren. Zeker 15 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de bestuurders van de bestelbus en de touringcar. De politie meldt dat sommige gewonden er slecht aan toe zijn. De bestuurder van de bestelbus is aanspreekbaar, laat zijn familie weten of haar familie weten. Er zaten ook Nederlanders in de bus, zegt een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn. Volgens de woordvoerder van de politie gaat het om middelbare scholieren, Duitse middelbare scholieren. En op de foto's is te zien dat zij door de brandweer door het dak van de bus zijn bevrijd. De Duitse regionale omroep NDR schrijft dat het gaat om leerlingen uit de Noord-Duitse deelstaat Schleswig-Holstein. Hun school staat in het plaatsje Schönberg. Monique, rilling over je lijf als je dit hoort, of niet?
1: Ja, ik werd er ook wakker mee met dat nieuwsbericht. Ja, ontzettend tragisch. Ja,
0: ik hoorde dat de snelweg ook echt dicht is tot vanavond. Ik weet niet of dat hoorde ik in de gang. Ik weet niet of dat klopt inderdaad.
1: Ja, heb ik ook gelezen inderdaad. Ja. Ook voor onderzoek, begreep ik.
0: Zeker omdat er natuurlijk kinderen bij betrokken zijn, is het natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Ja. Hopelijk dat het met de gewonden en gekwetsten allemaal heel erg snel goed gaat. De leerlingen die ongeschonden zijn, die worden allemaal opgevangen in de Erika Terpstra-hal in Wezep. Ouders zijn daar onderweg naartoe. En ook de burgemeester is daarbij aanwezig. Een ander nieuws. Ik had net sportnieuws gedaan. Daar heb ik dit nieuwsbericht over het hoofd gezien. Dus misschien dat ik dat nog eens een keer dat ik hem nog even goed maak. Want de bal van Maradona is gefeild. De hand van God goal. Die maakte hij met deze bal. En hij is geveild voor slechts, staat erbij, 2,9 miljoen euro. Want de bal waarmee Diego Maradona tijdens het WK van 86 in Mexico de beroemde hand van God doelpunt tegen Engeland, was het geloof ik, maakte, is op een veiling verkocht, dus voor 2,9 miljoen. In de kwartfinale van destijds won Argentinië met 2-1 van Engeland. Over flashbacks gesproken na afgelopen zomer. Sloeg Maradona de bal met zijn hand langs de Engelse doelman Peter Shilton. Na afloop zei hij tegen de verslaggevers dat het doelpunt een beetje met het hoofd van Maradona was. En een beetje met de hand van God. Monique, scoren met je hand, dat kon toen nog, hè? Want we hadden nog geen VARs.
1: Ja.
0: Vind je dit nou, is dit nou brani of is dit gewoon echt spelbederf? Wat denk jij?
1: Ja, lastig om te zeggen. Vind ik lastig om te zeggen. Ik vind het symbolisch wel mooi. Dat heb ik niet helemaal op eigen kracht gedaan. Maar ik had hulp van bovenaf. Ergens. Maar romantiseert het hele verhaal natuurlijk ook wel weer.
0: Dat denk ik ook. En ik denk dat het ook wel helpt dat Diego Maradona degene was die het maakte. Want ik denk dat als het bewijs van spreken. Johnny van achter het hek, bewijs van spreken. Dus hebben we dat gedaan. Dan was misschien heel Nederland wel over me heen gevallen, bewijs van spreken. Maar ik heb ook het idee dat hele getalenteerde en hele vaardige mensen altijd met wat meer wegkomen dan mensen die wat minder vaardig op staan.
1: Daar kan ik wel in meegaan. Ik denk dat daar een hoge tolerantiegrens wordt gehanteerd.
0: Ik moet altijd denken aan, hoop ik niet dat ik iemand tegen zijn scheen geschopt, maar ik moet altijd denken aan Zlatan en onze, tussen aanhalingstekens, Memphis Depay. Die hebben allebei een soortgelijke attitude. Hè? Dus ik geloof dat Memphis ooit een keer een soort tijger in huis had als huisdier, dat je denkt bij jezelf van ja, en dat hij ging rapmuziek. Dat mag allemaal natuurlijk. Prima, moet je lekker zelf weten als het allemaal binnen de wet is. Maar het leidt zo af van het voetbal. Terwijl tegelijkertijd, als je kijkt naar Zlatan, dat is ook een topvoetballer. Die kreeg bij aankomst in Amerika, kreeg hij van een wereldberoemde basketbalster een shirt opgestuurd. En toen heeft Zlatan hem ondertekend en teruggestuurd eigenlijk. Dat is ook, dan loop je ook naast je schoenen. Maar bij Zlatan mag het, omdat hij natuurlijk gewoon ook zeg maar de prestaties bij het woord voegt. Goed, dat was even een kort nieuwsblokje tussendoor. We gaan over naar muziek. muziek. En daarna gaan wij bellen met Carlijn Mol, mijn compagnon. Zoals ze mijn wijlen opa onze zeg maar doopte. We gaan ook een mooi gesprek voeren. Voordat dat zover is, gaan we luisteren naar Kylie Minogue en Love at First Sight.

Ja, beste luisteraar, dat was Kylie Minogue met Love at First Sight. Carlijn Mol die hangt nu zeg maar in Utrecht aan de telefoon. Die denkt, waar blijft dat contact? Ik hoor niks. Hoe kan dat nou? Je raakt helemaal in. Nee hoor, Carlijn, raakt nooit in de stress. Jij raakt nooit in de stress, Carlijn. Wij raken in de stress, Carlijn, want wij krijgen geen contact. Omdat we aan het worstelen zijn. Ja, we zijn allemaal natuurlijk een beetje met de telefoon nog een beetje aan het stoeien. Dus we gaan dat zeer zeker nog even tot stand brengen, dat contact. Maar dan moet ik natuurlijk wel even terug naar de studio ruimte om jouw nummer opnieuw in te toetsen. Dus ik stel even voor, beste luister, dat we doorgaan met de volgende muziek. En dat is, die was eigenlijk als eerste gepland, maar die kwam te vervallen door de botschijf. Dus we gaan hem er gewoon toch lekker in gooien. Dit is Junior Senior met Move Your Feet.

0: Ja, dat was Move Your Feet van Junior Senior. Ja, lekker nummer, hè? Ken je dat nummer nog, Monique?
1: Ja, ik ken het zeker, ja. Het is ook alweer even een lekkere vibe. Ja,
0: zo is dat. Zo is dat. En ik weet dat Carlijn ook wel van het dansje houdt. Ja, Carlijn Mol, we zitten nog steeds te stoeien met de telefoon in de studio. Dus we gaan eventjes wat meer rust voor onszelf creëren. Zodat we heel zachtjes, voorzichtig, geduldig en secuur kunnen proberen de verbinding met Carlijn te leggen. Dus we gaan verder met de muziek. En omdat het een beetje improviseren is, kijk even de techniekruimte in. En dan zeg ik tegen Nick Kalisman. We gaan ervoor gaan. Als het goed is, zie jij ergens staan het nummer Alcazar met Crying at the Discotheque, inderdaad. En nou, die wil ik graag even horen ook voor Carlijn. Want ik weet dat Carlijn die ook heel erg leuk vindt. En we gaan ook nog naar muziek van Carlijn Mol zelf luisteren. Maar dat komt dan na het gesprek nog even een keertje. Ja. Dus Nick, kunnen we naar Alcazar Crying at the Discotheque? Here we go! Lou FM, Alcazar Crying at the Discotheque.

Confession of the Groom.

0: dat was Alcazar met Crying at the Discotheek. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want Nick en ik hebben de koppen bij elkaar gestoken. En toen ging de telefoon over en toen kregen we aan de telefoon niemand minder dan Carlijn Mol. Carlijn Mol, ben je daar? Carlijn Mol? Ja, ik hoor wel wat. Ik hoor Carlijn, hoor ik jou?
1: Ik hoop het.
0: Ja, je bent in de uitzending, Carlijn Mol. Leuk. Compagnon.
1: Gezellig.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Maar goed.
0: Mooi. Ja, met mij gaat het goed. Ik ben me aan het uitleven op de radio. Dat zijn toch weinig.
1: Ik wil zeggen, je bent helemaal je element.
0: Ja, zeker. Gisteren zat ik tot mijn oren in de witte sudocreme, zeg maar, op de bank. Want die heeft mijn dochter op alles op de bank gesmeerd. Dus dit gaat een stuk soepeler dan gisteren, zullen we maar even zeggen.
1: Het leven van mijn vader tegenwoordig, hè?
0: Ja, zo is dat. Hey Carlijn, dankjewel voor het geduld dat je nog even hebt opgebracht. Want ja, goed, we zitten natuurlijk zeg maar helemaal in het oosten van het land. En dan is de verbinding met Utrecht, dat duurt altijd even wat langer. Hè? Dat snap je wel, of niet?
1: Ja, nee, dat snap ik.
0: Oké. Carlijn, fijn dat je er bent. Ik ga er voor de luisteraar even kort introduceren waarom ik jou heb uitgenodigd. Het is eigenlijk tweeledig. Eén, en dat is omdat ik je graag in het harnas graag wil bedanken voor alles wat je me geleerd hebt en ook waar je me toe gestimuleerd hebt. En dat is ook eigenlijk misschien wel de belangrijkste reden dat ik vandaag hier achter de microfoon zit. Omdat toen wij elkaar leerden kennen in 2018, toen kwam ik jou tegen bij het geven van een les. Ik herkende elkaar helemaal niet. Ik was als ervaringsdeskundige trainer, gaf ik les op de Hogeschool Utrecht. En toen ineens kwam jij daar aangelopen. Je had ook wat te vertellen. En toen, daarom had ik het nummer ook van Kylie Minogue ingestart. Toen had ik wel een beetje van love at first sight. Ik stond te shaken op mijn benen toen ik hoorde wat jij allemaal deed, wat jouw verhaal is. En eigenlijk hoe krachtig jij zeg maar met alles omgaat. Daar ben je echt een voorbeeld voor me. Dus ik wil allereerst zeggen van dankjewel dat ik hier op de radio zit, ook namens jou. En ook dankjewel voor het zijn van zo'n krachtig en zo'n inspirerend voorbeeld.
1: Wat een intense lieve woorden. Dus,
0: dat zijn dan even de formaliteiten. Gaan we nu over naar het echte gesprek. Ik had iets heel leuks bedacht, zeg maar. Want dit is middagradio, moet altijd een beetje vlug zijn. Een beetje hip en een beetje lachbandproof, zullen we maar even zeggen. Mm-hmm. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga eerst het nummer Alle kleuren van de regenboog van K3 draaien. En dan zeg ik lekker heel grappig, net niet grappig, dat het een verzoekje is uit Oldebroek. Want ik weet niet of je dat hebt meegekregen, Carlijn. In Oldebroek mag de regenboogvlag niet meer één keer per dag op het gemeentehuis wapperen. Daar vind ik wat van. En daar vind ik ook wat van omdat jij mij heel erg dierbaar bent. En omdat ik weet dat jij onder de regenboogvlag valt, zullen we maar even zeggen.
1: Ik hoop dat je bedoelt op één keer per jaar.
0: Ja, inderdaad, precies. Nou ja, je bedoelt zeg maar die regenboogvlag, bedoel je, of niet?
1: Ja. Ja, één keer per dag.
0: Oh, één keer per dag. Sorry, één keer per jaar. Ja, misschien zou het in Oldebroek wel één keer per dag
1: zijn.
0: Maar dan gaan we niet flauw doen. Maar ik dacht bij mezelf, ik doe het niet. Ik ga dat nummer niet instarten. Ik ga ook niet zeggen dat het een verzoeknummertje is Oldebroek. Waarom? Omdat we hebben even voorgesproken, zeg maar, dit gesprek. En toen zei jij ook van, zo maak je het persoonlijk. En dat leidt af van het gesprek. En ik ben het helemaal daarmee eens. En ik dacht bij mezelf, misschien is het ook wel goed om eens een keer gewoon luisterend. En ook gewoon, zeg maar, gewoon objectief. En zonder op de persoon te spelen. Uitleg zeg maar wat die vlag voor jou betekent, Carlijn. Want voor mij is het helemaal geen polariserende vlag. Voor mij staat die vlag vooral voor het feit dat we één keer per jaar zeggen, ook op het gemeentehuis, jij mag er zijn. En we staan ook voor jouw welzijn en ook voor jouw plek in de samenleving. Maar in Oldebroek vindt men, voor zover ik weet, dat polariserend, die vlag. Hoe luister jij daarnaar?
1: Ja, als eerste de antwoord op de vraag van wat die vlag voor mij betekent, is denk ik dat iedereen mag zijn wie die is. En daar niet alleen de LGBTQ-gemeenschap onder valt, maar gewoon echt iedereen. Mm-hmm. Alle kleuren van de regenboog. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Je mag zijn wie je bent. En daarin staat die vlag voor mij eigenlijk als een soort trots, vrijheid, gevoel.
0: Ja. Ik vind wat ik bijzonder, want ik ben het helemaal met jou eens. Ik bedoel, er mogen zijn, zeg maar, een plek krijgen. Ook, zeg maar, anders zijn dan anderen, dat dat ook oké is. Ja, ik wil het niet te veel stereotyperen, maar we hebben natuurlijk, zeg maar, hier in onze streek, ook met recht, hoor, zeg ik ook wel eens. Ook wel eens het idee van, daar in het Westen, daar zijn ze heel anders dan wij. Daar kijken ze heel anders tegen het leven. Dus in zekere zin zou je ook kunnen zeggen dat het Westen en waar wij zitten ook een beetje divers is dan elkaar. En dan moet je natuurlijk ook respect hebben voor hebben. En ook, zeg maar, naar elkaar luisteren en proberen te begrijpen waar de andere vandaan komt.
1: Ja, klopt. En heel veel mensen zeggen natuurlijk ook van, nou, ik heb het gevoel dat het door mijn strot geduwd wordt.
0: Ja.
1: Om het, zeg maar, zo grof te zeggen.
0: Ja.
1: Alleen, dat is denk ik precies wat het is om op te groeien als je anders bent. Want dan word je namelijk continu is iets opgelegd.
0: Ja.
1: Namelijk dat je iemand moet zijn die je niet bent. Dus ik denk dat we daarin eigenlijk dichter bij elkaar zijn dan dat we denken.
0: Yeah.
1: Want ik heb ook heel vaak het gevoel gehad dat ik hetero had moeten zijn. Mm-hmm. Dat ik anders had moeten zijn. Mm-hmm. En ik heb intens veel verdriet gehad om het feit dat dat niet zo is. Mm-hmm. Ik weet dat heel veel jongeren van waar ik berichten van krijg, die zeggen, oh, ik ben zo blij dat jij jezelf bent. Mm-hmm. En dat je daar gewoon zo voor staat en voor uitkomt. Mm-hmm. Terwijl openlijk jezelf zijn ook iets kost, weet mm-hmm. ik. En dan is het soms wel lastig om die trots en die pride eigenlijk, en dat verbindende en dat vrijheidsgevoel mm-hmm. uit te dragen, als je intussen wel te maken krijgt met geweld.
0: Yeah.
1: En daarin wil ik niet, zeg maar, de pride vlag zo van, oh, maar er moet iets opgehangen worden, want wij moeten gezien worden.
0: Ja.
1: Iedereen moet gezien worden.
0: Ja.
1: Dus voor mij staat dat gewoon als verbindend voor iedereen.
0: Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt, want je zegt dat nu in een bijzin, maar wij kennen elkaar sinds 2018, dus dat is nu zo'n jaar of acht. Ik moet zeggen dat, je kreeg wel eens te maken met spot en met, ik ook wel eens met dat je wel eens met bespuugd, hè, in Utrecht. Maar de laatste 3 jaar is het gewoon walgelijk vaak, zeg maar, echt op geweld uitgedraaid, of niet, Carlijn?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja.
1: Ja, meermaals mishandeld.
0: Ja, en we gaan niet de geur en kleur vertellen, maar dat waren ernstige mishandelingen, of niet, Carlijn?
1: Ja, klopt. Ik ben daar wel fysiek gewond door geraakt.
0: Ja.
1: En ook wel echt van moeten herstellen fysiek. Maar mentaal dus eigenlijk ook. Want het is gewoon altijd over je schouder kijken.
0: Ja, ja, dat is ik weet nog dat steeds als je dat vertelt, dan zakt de moed me verder in de schoen. En eerst dacht ik bij mezelf van, toen het de eerste keer gebeurde, dacht ik bij mezelf, ja, nu word je alleen maar weerbaarder, strijdbaarder. Maar na 2, 3, 4 keer, ja, je kunt het natuurlijk, zeg maar, niet blijven volhouden, dat je steeds weerbaarder wordt met elke keer dat je in elkaar wordt geslagen. En ik heb ook het heel erg, geen maat op wat jij doormaakt natuurlijk, maar ik als burger, als compagnon, als vriendin, als vriend, vind ik dat ook verschrikkelijk. En dat doet me dat ook heel erg veel zeer. En toen dacht ik bij mezelf, en ik begrijp me niet, beste Oldbroekers, begrijp me niet verkeerd, ik wil niet het geweld van Carlijn, zeg maar, koppelen aan, zeg maar, omdat wij de vlag niet wapperen boven het gemeentehuis. Maar ik dacht juist van, wat is daar nou polariseerd aan die vlag? Als je, zeg maar, 1 keer per jaar laat zien van, we staan voor elkaar, we gaan elkaar niet mishandelen. Kijk, we hebben vrijheid van meningsuiting. Dus jij denkt bij jezelf van, die piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, homo's. Dan moet je dat gewoon lekker denken. Maar dan, als je het maar denkt, dan is het goed. Eventjes onder protest zeg ik dat dan. Maar we blijven wel van elkaar af. De geweld, dat is absoluut niet de bedoeling. En ik denk juist, zeg maar, dat het wapperen van die vlag juist heel erg verbindend kan werken. Één dag per jaar. Maar in tegenstelling, in Oldenburg wordt dat als polariseren. Dat was door de gemeentecoalitie die, zeg maar, daar
1: maar
0: bestuurt.
1: Maar ik denk dat de vlag als een symbool gezien wordt en niet meer gezien wordt als eigenlijk wat daarachter zit.
0: Nee.
1: Dus dat we elkaar al niet meer vinden en niet meer naar elkaar kunnen luisteren. Mm-hmm. Omdat van beide kanten je niet gezien of gehoord voelt.
0: Ja.
1: Terwijl ik allemaal emoties erbij voel als mensen dat een vlag van gevels aftrekken, want dat gebeurt ook.
0: Ja.
1: Daar voel ik echt heel veel emoties en frustratie bij.
0: Ja.
1: Maar als je helemaal erboven gaat staan, iets neutraler, dan denk ik dat je van beide kanten elkaar gewoon niet meer vindt, omdat je allebei niet meer het standpunt van de ander kan horen, nou, omdat je je niet gezien en gehoord voelt.
0: Klopt. Je zegt ook iets heel raak, want dat weet je niet, maar in de Oldenburg hebben we maar hier in de regio hebben dus ook zeg maar heel veel incidenten gehad met vlaggen die zijn gestolen en zijn weggerukt en ja. Zo. En nou ja, goed, het is ook, op dag één van het regeren heeft men zeg maar dit besluit meteen door. Dus er zit ook een hele grote symboliek in dit besluit om geen regenboogvlap met de flap wapperen. Ik vraag me dan af van ja, is dat nou ja, goed? Als je dan toch denkt van hij is wat, hè, waarom hebben we die vlag nodig? Is het dan zeg maar zo belangrijk dat het letterlijk het eerste wapenfeit is wat je van tafel had? Maar goed, ik ga er geen antwoord op geven, want ik hoop heel erg. En misschien dat we daarna het journaal en prachtige muziek van een zekere Carlijn Mol na het journaal nog eens even heel kort verder over kunnen kletsen, Carlijn. Ja, ik weet niet of je kan even blijven hangen nog. Dan gaan we zo naar het journaal en zo gaan we verder. Ik zie dat het is nu bijna 1 voor 1. We gaan dus straks verder praten met Carlijn Mol. Ja, luisteraar, het is 1 voor 1. Ik had al gezegd 24 augustus 2026 hier op de Loe FM. Naast mij zit Monique Vierstraat nog. Ja, die had je nog niet gesproken, Carlijn. Maar misschien na het journaal dat je nog eventjes kunt horen. Na het journaal gaan we gewoon met Carlijn verder. En met Monique verder. En nog met niemand minder dan Jim van Os. Ken je die, Carlijn? Jim van Os, ken je die?
1: Ja, zeker ken ik Jim.
0: Ja, het is wel grappig, want dat weet de luisteraar niet. En nou, misschien dat ik mijn eigen glaas in gooi. Jim en ik hebben ook gemeen dat we allebei rapmuziek met jou hebben gemaakt, of niet?
1: Dus zeker, dat, yes. Absoluut.
0: En ook ter geruststelling van de luisteraar. Dat gaan we niet laten horen. Ook niet van mij, ook niet van Jim gaan we niet doen. Dus we gaan gewoon rustig, zoals dat hoort, naar weer en nieuws. Daar gaan we. Dank u wel, tot zo.
2: Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim €300.000. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn een uur vertraging tussen Stroe en afrit Hoenderloo. De weg is helemaal dicht door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Arnhem via de A30, A12 en de A50. De andere kant op is de vertraging een half uur tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. De A28 Amersfoort richting Zwolle is al een hele tijd dicht en blijft nog een hele tijd dicht tussen het Harde en Wezep. En omrijden gaat nu via Lelystad, via de A6 en de N50. Er staat een file op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Hattemerbroek en Heerde, 20 minuten vertraging. De N306 Kampen-Harderwijk tussen de N309 en afrit Biddinghuizen, 4 kilometer file. 3 kwartier vertraging door het aflopen van de camping Lowlands. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: aannemersbedrijf van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee.
1: Ja, beste luisteraar. Ik zit naast Monique. Monique, we hebben veel reclame, hè?
2: Ja, echt wel.
1: Dat is kennelijk bezuiniging in de publieke omroep. Dus moeten we meer reclame. Ja, ook in Elburg. Het is dat toch...
2: Die balans is wel nodig.
1: Ja, ja. Ja. Als het goed is, hangt ook nog aan de telefoon. Mijn vriendin en compagnon Carlijn Mol. Ben je daar?
3: Zeker weten.
1: Hallo. Hey, voordat we naar het nieuws vertrokken, hadden we het natuurlijk over. Ja, eigenlijk, ja, nou goed, we kijken naar wat die vlag betekent eigenlijk, hè, en dat je er mag zijn. Maar ook zei jij van dat je eigenlijk uit het persoonlijke wil stappen. En dat je eigenlijk ook wil luisteren en wil begrijpen waar je vandaan komt, zeg maar. En waar de ander vandaan komt voordat je zeg maar gaat schreeuwen, ja. En oordelen, inderdaad. Wat ik dan dacht. Monique, je had je nog niet gesproken, maar Monique zit naast mij, Monique Vierstraten. Monique, hoe luister jij naar ons gesprek, naar Carlijn, het gesprek van Carlijn en mij?
2: Ja, ik vind het ontzettend boeiend en openhartig gesprek. En wat me ook wel raakt is van... hoe kan je nog de werkelijkheid van de ander ontmoeten? Hè?
1: Mm-hmm.
2: En zijn we daar niet veel verder van verwijderd geraakt? Mm-hmm. Dus dat is iets wat bij mij ook wel heel erg blijft hangen.
1: Yeah.
2: En waar ik mezelf ook steeds vaker afvraag van... Hoe kan je de ander weer werkelijk ontmoeten? Welk verhaal ligt erachter? Welk mens zit daarachter eigenlijk?
1: Ja, nou, dat is in Carlijn de geval... Allemaal indrukwekkend, zeg ik dan even heel gênant terwijl je erbij zit, Carlijn. Nee, maar we gaan niet jouw hele verhaal vertellen. Maar dat is één grote parade van veerkracht en herstel, als je het mij vraagt, Carlijn. En ik was echt benieuwd van stel nou dat zeg maar, dat ik het hypothetisch, maar stel dat ze zeggen in Oldebroek van beste Carlijn, kom eens daar naar ons gemeentehuis, gaan we eens proberen elkaars standpunt en elkaars positie te begrijpen. Zou je daar open voor staan, voor zo'n gesprek?
3: Zeker, absoluut.
1: Ja.
3: Ik ben ook benieuwd, want volgens mij is niemand voor haat of het gevoel van buitengesloten te worden.
1: Mm-hmm.
3: Dus als dat dan niet met die vlag kan en die vlag te veel een symbool is geworden, hoe kan dat dan wel?
1: Het is ook een hele belangrijke vraag. Als die vlag dan zo'n doorn in het oog is, hoe kun je dan zorgen dat op een andere manier zorgen dat we voor elkaar kunnen staan en dat we elkaar ook beschermen, ook zeg maar, voor elkaars welzijn. Ja. We zijn natuurlijk van Oldebroek hoort niet bij Elburg, moet ik even zeggen, voor Carlijn. Want Carlijn die komt uit het westen en daar snappen ze helemaal niks van wat er hier gebeurt. Hè. Denken dat het allemaal buiten de ring, dat is allemaal buitenland bijna zo ongeveer, denken ze. Allemaal die hele simpele gedachten daar in het westen. Nee, grapje. Nee, maar,
3: nee.
1: Maar ik doe wel de oproep zeg maar, naar Oldebroek. Van, joh, ben je nou bereid, vind je het leuk of vind je het goed of vind je het belangrijk om eens uit te leggen van waar die positie in Oldebroek nou zeg maar, op gestoeld is. En misschien heb je ook wel ideeën over van hoe we dan zonder die vlag toch kunnen voorkomen dat we voor elkaar kunnen staan. Dat we voor het welzijn staan van alle mensen die onder de regenboog gevraagd worden. Ik hoor het heel graag. We kunnen naar redactie@loomedia.nl mag je sturen. Je mag ook even WhatsAppen. We hebben ook een WhatsApp, geloof ik. Maar ik weet niet helemaal, of je aanstaat op dit moment. Maar stuur gerust dat we lezen hem uiteindelijk toch wel een keertje. Op de Loo-site kun je ook het nummer vinden van deze WhatsApp. Carlijn, ik ga je zelf aan. We hebben samen natuurlijk een rapnummer gemaakt. Dat heb je ook met Jim van Nossen gemaakt. Maar we hebben ook ooit een keer samen een clip opgenomen. Want jij bent ook muzikant, heb ik nog niet verteld. Maar jij bent ook muzikant. En die clip is bij mij thuis opgenomen in Utrecht, in mijn huis. En ik keek hem gisteravond nog even terug. Ik kreeg helemaal warme gevoelens. Ik kreeg helemaal nostalgie. En toen dacht ik van blij. Nee, grapje. Nee, we gaan straks naar het nummer luisteren wat erbij hoort. Ik heb heel veel warme herinneringen aan die clip en het schieten van die clip.
3: Ik ook. En dat liedje is eigenlijk ook wel toepasselijk op waar we het net over hadden. Want dat gaat er eigenlijk over dat je een soort virus van liefde verspreidt.
1: Ja.
3: En dat het eigenlijk, het maakt niet uit, maar je kan gewoon, zolang je maar kan blijven dansen met elkaar.
1: Ja.
3: En elkaar kan blijven zien en genieten.
1: Nou, ik denk dat er valt niks anders te doen dan hem gewoon in te knallen in de ether hier. In de Elburgse ether hier op loofm.nl. Loofm moet ik zeggen inderdaad. Gaan we luisteren naar... Ik ga eerst, Carlijn, ik ga je heel erg bedanken.
3: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. En moet ik Jim nog even de groeten doen van je?
3: Ja, absoluut. Doe Jim even de groetjes.
1: Wil je nog wat vragen aan hem? Of,
3: Oeh, of ik nog wat aan hem wil vragen? hoe zorgt hij ervoor om altijd te kunnen blijven kijken naar de mens erachter? Want daar hebben we het nu over. Maar hij gaat het er zo meteen natuurlijk ook hebben over de GGZ en de mentale gezondheid.
1: Ja.
3: Welke overlap heeft dat? Mm-hmm. En hoe zorgt hij ervoor dat hij in de breedste zin naar de mens erachter blijft kijken?
1: Kijk, nou, ik vind het een fantastische vraag. We gaan hem straks even voorleggen. Carlijn, hartstikke bedankt. Vanuit het prachtige Utje Utrecht. Hè, mijn statie, yes. De gebeurt van alle haat. Utrecht is een beetje roestig geworden, Carlijn. Ik hoop dat je me dat vergeeft. Maar het is niet minder gemeend en met minder goede gevoelens dan dat. Luisteraar, wij gaan luisteren naar het prachtige Dans met mij van Carlijn Mol, opgenomen op Vleutensweg 276 in Utrecht. Maar daar woon ik niet meer, dus geen brieven sturen daar naartoe. Dag!
3: Doeg!

0: Ja, Carlijn Mol met Dans met mij. Fantastische clip ook, maar die konden we niet zien.
1: Ik ga het vanavond.
0: Ja, ik ga vanavond even naar de clip kijken. Ja, beste luisteraar, het is 24 augustus 2026. Het is 15 minuten, kwart over één, 15 minuten over één. En u luistert naar de Lalou FM. De invallende Jerry Alon, en niemand minder dan Monique Vierstraten. Monique, we gaan straks over een kwartiertje ongeveer gaan we bellen met Jim van Os. Je vertelde van de week van ik volg hem een beetje. Wat ga jij zo aan hem vragen?
1: Ja, ik ben vooral heel benieuwd om hem dan ook nu, via de telefoon, maar echt werkelijk te ontmoeten.
0: Ja.
1: Ik heb jaren geleden een documentaire gezien en dat raakte mij toen al. En daarin zag je eigenlijk hoe hij met zijn patiënten, cliënten of hoe we dat dan noemen, omging.
0: Ja.
1: En dat was voor mij echt heel verhelderend. En het gaf een soort permissie van dat het op die manier mag zijn. Dat je iemand zijn werkelijkheid mag ontmoeten. En dat je ook pas werkelijk iemand ontmoet in zijn werkelijkheid.
0: Ja. Ja.
1: En dat heeft mij heel lang... Ik was daar gewoon bewonderaar van. Maar het gaf me ook een soort van toestemming van... oh, dat mag er dus zijn. Dus je hoeft niet per se vanuit een systeem iemand te hoeven helpen.
0: Nee.
1: Maar later, een paar maanden geleden, kwam ik erachter in mijn onderzoek... gaat het daar eigenlijk ook over? Want dat is ook wat ik aan het doen ben. Iemand ontmoeten in zijn werkelijkheid. Hoewel dat wel met een overleden persoon is. En toen ben ik Jim van Os eigenlijk meer gaan volgen. En toen jij met dit verzoek kwam, dacht ik... nou, wauw, daar wil ik wel bij zijn.
0: Nou, je zegt iets heel belangrijks. Want je zegt van elkaar ontmoeten. En dat komt natuurlijk van een heel humanistische overweging. Hè, die
1: exact,
0: je maakt.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk dat is de prijzen. Het mooie is dat Jim komt eigenlijk van oorsprong van de andere kant. Dus hij is een psychiater en hoogleraar GGZ. Hij is heel erg geschoold in het traditionele medische denken. Dus met diagnoses en... Wat heel erg wankelt is trouwens. Dat gaan we het nu niet voeren, dat gesprek. Maar dan heb je het over diagnose. Dus je hebt 9 symptomen. Als je er 4 of 5 scoort, dan heb je een plakker, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld stoornis of wat dan ook.
1: Val je in dat hokje.
0: Precies. Tegelijkertijd, als je de eerste 4 symptomen hebt, of de laatste 4 symptomen, heb je 2 totaal verschillende beelden. Maar exact dezelfde diagnose. Ja. Dus dat is ook heel erg bijzonder. En vanuit die bevinding, vanuit dat ongemak, is Jim eigenlijk aan het werk gegaan met een persoonlijkere benadering van de GGZ. Ja. Dus dat wat jij beschrijft eigenlijk. Ja. Je ontmoet elkaar dus eigenlijk een beetje in de midden, denk ik straks.
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik kijk ook erg naar uit.
0: We gaan Jim straks bellen. We gaan eerst nog even luisteren naar muziek. En dat is muziek, ik vind dat zelf een heel prachtig nummer. En dat zit ook een klein verhaaltje aan vast. Want in 2019, toen haalde Ajax de halve finale van de Champions League. En toen zat die hele week, naar de tweede wedstrijd, waarin Ajax dus uiteindelijk werd uitgeschakeld, zat dit nummer in mijn hoofd, omdat ik heel graag wou dat Ajax de finale zou halen, uiteraard. En dan ook nog tegen Barcelona zou spelen. Ja, dat moest natuurlijk gebeuren. En toen zat dit nummer, dus heeft het de hele week in mijn hoofd. En dat nummer heet Let It Happen van Tame Impala.

0: Goeiedag, beste luisteraar. Ik was even druk aan de telefoon met onze tweede telefonische gast van vandaag. Namelijk niemand minder dan Jim van Os. Ik zeg ondertussen nog even dat het 2:05 is op 24 augustus 2026 hier op de Lou FM. Lou FM, dat is gewoon wat het is. Als de telefoon hebben wij als het goed is niemand minder dan Jim van Os. Jim van Os, ben je daar?
1: Goeiedag.
0: Goeiedag, Jim. Goedemiddag. Fijn dat je telefonisch aanschuift. Inmiddag matinee op de lokale omroep Elburg. Zeg ik dat toch maar even voor jouw begrippen, Jim. Elburg is niet helemaal vreemd voor je. Gaan we aan het eind van het gesprek nog even over hebben. Wat je hier doet. Of eigenlijk wat je indirect ook hier doet vooral. Ik ben heel blij dat je ook te gast wilde zijn. Jij bent in de GGZ een belangrijk man, hè, zonder te veel te gaan slijmen. Maar je legt gewicht in de schaal in de GGZ. En dat komt onder andere ook omdat je volgens mij niet altijd alleen maar roept van waar het aan schort. Maar ook heel veel produceert, zeg maar, van hoe het dan wel kan. Hè. En een van de dingen die jouw werk typeert is, zeg maar, dat je eigenlijk... Ja, naar de persoon kijkt, hè? Dus echt naar het persoonlijke van de kwetsbaarheid. En daarover heb je ook een nieuw boek geschreven. Dat heet Wat psychisch lijden is en waarom je niet ziek bent bij mentale moeilijkheden. Als we nou beginnen bij de publicatie van het boek, wat draag jij hiermee uit, Jim?
1: Ja, nou ja, allereerst bedankt, hè, dat ik op de show mag komen. En wat ik ermee uit wil dragen met het boek is eigenlijk dat ik

0: denk dat we, als we denken over psychische ontregeling, mm-hmm. dat we dan vooral moeten denken in termen van dit is een leerproces waarbij iemand zo snel mogelijk moet proberen om de eigen kennis van zijn ervaring, die nog vaak impliciet is en niet ontwikkeld, dat je personen helpt om die kennis te ontwikkelen en daarmee inzichten te ontwikkelen die vanuit hunzelf komen en waarmee ze in beweging kunnen komen.
1: Helder.
0: En dat dat heel erg belangrijk is voordat je terechtkomt bij een omgeving van wat is je diagnose, de expert geeft de diagnose, de expert volgt de richtlijnen om jou te fixen.
1: Ja, wat ik een beetje hoor, ik herken heel erg, het resoneert enorm wat je zegt, maar omdat ik heb natuurlijk, dat weten de luisteraars in Elburg inmiddels ook wel, dat ik zelf ook een rugzakje heb in de GGZ. En ik heb heel erg ervaren dat het dus inderdaad mijn introductie in de GGZ heel erg van de andere kant kwam. Hè? Dus inderdaad vanuit van, dit is een hersen, je hebt de loterij uit de hel gewonnen, het is een hersenziekte, daar moet je mee leren leven. Ga maar niet naar drukke verjaardagen, dan kun je ermee leren leven. Maar gaandeweg heb ik eigenlijk ook heel erg ervaren wat jij beschrijft, hè, Jim, dus dat je zeg maar dat het iets existentieels is vaak en dat je daar wil je en daar moet je ook wat mee vaak en dan is het ook heel belangrijk om zeg maar ik denk dat jouw benadering daar heel erg bij helpt. Je zegt ook van in beweging komen, perspectief hè, en verbinding, dat zijn natuurlijk begrippen die we kennen in de GGZ. Welke rol speelt vertrouwen erin, jij kijkt ook naar de kracht van het steunsysteem en hoe kunnen naasten zeg maar ook een goede rol spelen in het herstelproces.
0: Ja.
1: Welke rol speelt vertrouwen daarin? Want ik heb als ex-bankier geleerd dat het verschil tussen waarde en waardeloos altijd vertrouwen is.
0: Ja, nou helemaal mee eens. En vertrouwen, hè, dat speelt op meerdere niveaus. Want ten eerste vertrouwen in jezelf, dat hersteld moet worden. Want de ontregeling gaat een kant op. Die maakt dat jij opeens het vertrouwen kwijt bent in hoe je omgaat met de wereld en wat daarbij zich af kan spelen. Maar ook heel erg belangrijk dat als je voordat je woorden gaat proberen te vinden over wat er is gebeurd en wat je meemaakt, wat vaak ook weer te maken heeft met dingen die je hebt meegemaakt eerder, dan is dat vertrouwen ontzettend nodig om daarmee te beginnen. En dat hangt er dus ook heel erg vanaf of je meteen zeg maar ook ergens komt waar ruimte is voor hoe jij je verhaal wil gaan maken hierover. En als het vertrouwen niet is dat je daar niet toe in staat bent of in staat wordt gesteld, dan kan je dat gaan overslaan. En dan denk ik, wordt het heel erg moeilijk.
1: Ja, om even een dooddoener volgens mij erin te knallen. Je tankt gewoon wat meer vertrouwen dan bij vrienden en bij naasten dan bij een medicus, toch? En de psychiater in de spinnenstad.
0: Nee, zeker. Dus daarom is het ook zo, die natuurlijke bronnen die er zijn, die onderschatten we enorm. En we hebben dus een soort specialistendiscours gemaakt. En ik ben niet tegen specialisten en die hebben een rol en dat is ook heel erg goed. Maar we zijn zo erg gaan denken dat daar de oplossing zit, dat we volkomen vergeten dat eigenlijk een ontzettend belangrijk deel van dat existentiële, wat jij zelf ook noemt, van woorden vinden, kennis gaan ontwikkelen, jezelf opnieuw uitvinden, dat dat eigenlijk gebeurt samen met de omgeving. En als we nou maar geloven met elkaar, daar gaat mijn boek ook over, dat we meer gaan geloven met elkaar, dat we dat ook als van mens tot mens kunnen. En dat we allemaal eigenlijk zijn geïntegreerd om elkaar erbij te helpen.
1: Mooi. We hadden eerder vandaag hadden wij een bekende van jou aan de lijn, namelijk Carlijn Mol. Niemand minder dan Carlijn Mol, zou ik bijna willen zeggen. Ja. We hebben ook, ik had al de luisteraars verklapt dat wij allebei zeg maar op een rapnummer staan met Carlijn Mol. Maar daar gaan we niemand mee lastigvallen vandaag, Jim. wat ik wilde vragen, want Jim, Carlijn had ook een vraag aan jou. En die vraag heeft heel veel overlap ook met de vraag die zeg maar de tafeldame van dienst die naast mij zit, Monique Vierstraten, ook aan jou wou stellen. Dat gaat echt over van hoe. Misschien moet ik geef het woord aan Monique. Kun jij die vraag van Carlijn en van jezelf zeg maar samenbrengen in de vraag aan Jim?
2: Ja, zeker. Ik ga het proberen in ieder geval. Dan in mijn eigen woorden. Ja. We hebben het heel erg gehad over de

0: mens werkelijk ontmoeten. Hm. En de mens in de werkelijkheid van zijn of haar werkelijkheid ontmoeten.
1: Ja.
0: En dat zijn dan woorden. Hm. Hè, van, maar hoe doe je dat dan eigenlijk? Ja. Dus hoe, hoe geef je daar dan ook betekenis aan eigenlijk?
1: Hoe geef je betekenis aan dat persoonlijke, existentiële, wat elk GGZ-herstelproces behelst, Jim?
2: Ja, hoe geef je er betekenis aan en hoe doe je dat? Hè? Mm. Dat zijn ontzettend interessante vragen. Heel erg bedankt daarvoor, want dat is gewoon een hele belangrijke. Mm. En ik heb daar laatst iets over geschreven. En eigenlijk gaat dat heel bazaal terug, denk ik, op proberen te begrijpen wat er gebeurt als er een ontmoeting is tussen twee mensen en de een lijkt. Mm. En de ander probeert daarin aanwezig te zijn. Mm. Wat er dan precies allemaal kan gaan gebeuren. En ik heb dat menseffecten genoemd in de moderne taal, zeg maar, van wat we alles ook met effecten gepaard willen laten gaan. Om het ook aan mijn collega's duidelijk te maken. Want ik denk dat er gebeurt ontzettend veel in die ontmoeting. Mm-hmm. In die ontmoeting namelijk, allereerst, hè, is er zoiets als... Als je in psychisch lijden zit, in de knoop zit, dan zie je letterlijk geen toekomst. Mm-hmm. En alleen al door aanwezig te zijn bij de ander en je betrokkenheid te laten zien, ontstaat er al iets van een toekomstperspectief. Mm-hmm. Kan je een beetje als het ware iemand een beetje toekomst lenen.
1: Ja.
2: En je kan ook een beetje door je aanwezigheid en de verbinding die kan ontstaan, mm-hmm. kan je een beetje van het lijden van de ander als het ware op de schouder nemen. Mm-hmm. Dan kan die ander verlichting ervaren. We weten allemaal dat dat bestaat.
1: Yeah.
2: Vervolgens ga je mensen letterlijk helpen om dingen die ze wel ervaren, maar die ze nog nooit onder woorden hebben gebracht, ga je helpen daar woorden voor te vinden. Mm-hmm. Om het uit te spreken en om het te delen.
1: Mm-hmm.
2: En je gaat dus ook, als je in psychisch lijden zit, dan zie je geen samenhang meer tussen jezelf en je lichaam, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En kan je dus door gewoon aanwezig te zijn en rustig adem te halen, rustig met elkaar pauzes te nemen, rustig met elkaar gewoon je lichaam als voorbeeld gebruiken om de ander als het ware te helpen co-reguleren. Mm-hmm. Te reguleren op basis van jouw ritme.
1: Ja.
2: Dat gebeurt ook in zo'n ontmoeting.
1: Mm-hmm.
2: En dan denk ik ook, het woord viel op betekenis.
1: Ja.
2: Is ook, je kan de ander ontzettend helpen door, als de ander probeert woorden te vinden voor de ervaring, de ander ook helpen om het te plaatsen in de context van zijn bestaan.
1: Mm-hmm.
2: Want daar zit vaak de betekenis.
1: Mm-hmm.
2: En dus duidelijk maken dat er niet een soort gat in je hoofd zit, maar dat het samenhang heeft met dingen in je omgeving.
1: Ja.
2: En zo zijn er nog een heleboel andere dingen.
1: Ja. Jimmy, je had zeg maar. Je geeft dat ook vorm, zeg maar, in het project GEM, hè, of met ecosysteem mentale gezondheid. Daar komen we zo op spreken. Maar ik wil heel kort van een vraag stellen. Monique heeft ook nog een vraag, zie ik trouwens.
0: Nee,
1: oh, sorry. Nee, maar wat ik wel vraag was, zeg maar, soms is zo, ze zeggen dat wel eens gedeelde smart is halve smart. En dat is eigenlijk, soms is het ook zo simpel als dat. Hè? Dat je niet per se, zeg maar, het goede antwoord of het goede inzicht of het goede perspectief moet geven.
2: Nee.
1: Maar eigenlijk ook dat je gewoon ook in stilte leidend, zeg maar, iemand enorm kunt steunen, bij wijze van, als je erbij bent.
2: Enorm kunt steunen, zeker. En dat is dus ook waar veel van de ervaringsdeskundigheid en de herstelacademie, zelfregiecentra, op gebaseerd is. Op dat principe dat door betrokken aanwezig te zijn, en vooral ook vanuit kennis die bij de een explicieter is, de ervaringskennis, dan bij de ander, want ervaringskennis gaat van impliciet naar expliciet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk waar herstelacademies over gaan.
1: Ja.
2: En daar worden die processen ontzettend serieus genomen. En mijn pleidooi is, dan neem het ook, maak het ook tastbaarder en neem het ook mee naar de GGZ.
1: Ja.
2: Niet in de zin dat herstelacademies moeten fuseren met de GGZ, natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Herstelacademies, maar ook in de GGZ, denk ik, kunnen wij veel meer gebruik maken van dat ook hulpverleners mensen zijn.
1: Ja.
2: Met hun eigen ervaringen,
1: zeker,
2: waar ze ook van geleerd hebben.
1: Ja.
2: En dat ze veel meer gaan kijken op GGZ uitoefenen op ervaringsniveau, bewustzijnsniveau, en niet direct het meenemen naar de wereld van de symptomen en de stoornis en de technische behandeling.
1: En de DSM, zullen we maar even zeggen, inderdaad.
2: En de DSM. Ja, en dat mag er allemaal zijn. Ja. Hè? De reductie en de derde persoonsperspectieven van de expert die gewoon hele andere uitgangspunten heeft. Dat mag er zeker zijn, maar niet. Zeker niet in het begin. In het begin moet het altijd een eerste persoonsperspectief zijn. Helemaal. Die ontmoeting, die moet heel erg, denk ik, nog ontwikkeld worden in de GGZ.
1: Helder, je zegt ook van impliciet naar expliciet moet je die ervaringen veranderen. Ja. Impliciet wil zeggen dat je eigenlijk wel voelt wat het losmaakt, maar dat je nog niet echt woorden of echt een richting of betekenis aan kunt geven. Je zou ook zeggen van, ze hebben het zo mooi gezegd, van if life hands you lemons, make lemonade. Hè? Dus met andere woord, dus dat je dus probeert ook gewoon iets drinkbaars te maken van de citroenen die je krijgt eigenlijk in het leven.
2: Ja. Mooi gezegd, precies. Ja,
1: Jim, ik wil even naar Gem, naar Jem. Hè? Ik heb daar, wij spraken elkaar enige tijd geleden, toen vertelde je dus dat Elburg heel actief is, zeg maar, in het Jamprek samen met Gezond Veluwe. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dank je. Ja, dus dat is meer dan op beleidsniveau. Want zoals je zei, je moet niet blijven hangen in kritiek. Maar je moet ook gaan zoeken van hoe gaan we het dan samen doen.
1: Ja.
2: En er zijn een aantal regio's in Nederland waar men zegt wij willen het anders doen. En ons principe is eigenlijk heel erg simpel. Mm-hmm. Ons principe is dat er, als er sprake is van psychisch lijden, dat er dan ook heel veel manieren zijn om verlichting te zoeken en te vinden. En dat existentiële proces te beginnen en in beweging te komen, allemaal nodig. Mm-hmm. Maar dat er heel veel bronnen zijn, dat kan zijn namelijk in een buurtvereniging of bij de kerk of
1: zeker
2: bij een diergeleide
1: therapie
2: in het complementaire circuit. Mm-hmm. Of het kan zijn bij de herstelacademie of bij een e-community zoals PsychoseNet of bij een psychofysiotherapeut of bij de POH of bij de huisarts. Maar ook in het sociaal domein waar heel veel is, waar sportcoaches zijn, waar buurtgroepen zijn. Adolescentengroepen zijn, rouwgroepen, vrouwengroepen. Mm. Ontzettend veel. Dagbesteding. En dat wij meer zeggen van, het is niet zozeer, en de GGZ natuurlijk ook, hè, maar wij zeggen van, mensen kunnen op allerlei onvoorspelbare manieren daarmee hun weg vinden, mits ze in staat worden gesteld om te kiezen. Mm. En mits wij meer bereid zijn om te werken in groepen, zoals bijvoorbeeld met herstelacademisch wordt gedaan. Want groepen zijn dus ook dat je met elkaar relaties aangaat en elkaar gaat helpen, wat natuurlijk heel gezond is, om te helpen om uit psychisch lijden te komen. En niet als je mensen laat kiezen, je zegt van, nou weet je, kom, je krijgt een verkennend gesprek. Waar je ook komt in het ecosysteem, zoals wij dat noemen. Al die dingen die ik noemde, noemen wij een ecosysteem. Dat is er allemaal al. Maar mensen kennen het niet. Dus ze zoeken jaren en jaren en dan uiteindelijk vinden ze iets wat werkt. En dan zeggen ze, had ik maar meteen in het begin gewoon die opties geweten. Had ik mogen kiezen en had ik mogen wandelen in dat ecosysteem om dingen te proberen. En als je dan wil proberen om een antidepressivum te nemen, prima. Maar als jij wil proberen om met een diergeleide therapie te beginnen, of bij een herstelacademie te beginnen, of gewoon in een groepenhuis te beginnen, waar je kunt kiezen uit een mindfulnessgroep of een natuurgroep, of een activiteitengroep, of een kunstgroep, of een creatieve groep, of een CGT-groep, of een traumagroep. Als dat er allemaal is, en je laat mensen kiezen en proberen, dan zouden A, de wachtlijsten niet meer bestaan morgen, en B, denken wij dat het voor mensen veel makkelijker wordt om iets te vinden waarmee zij dat psychisch lijden leren afvliegen en kanaliseren.
0: Maar nou, Jim, is het dan, als ik nog een vraag mag stellen, als ik er een beetje er doorheen luister, dan hoor ik ook heel erg terug van, dus als je niet meer denkt alleen vanuit het systeem, maar dus meer vanuit de mens, dan komt eigenlijk ook het eigenaarschap weer terug bij de mens zelf. Hè? Waardoor die ook gemotiveerd is of of wat dan ook, in hem aanroept om naar zijn eigen problematiek te kijken en eigenlijk het leerproces of die betekenisgeving van die gebeurtenissen die in zijn leven zijn voorgevallen.
2: En iedereen, precies. En iedereen doet dat op zijn eigen manier.
0: Ja.
2: En als je maar kan kiezen, want je moet in beweging komen. Dat is zo, dat weet je. Als je in die tunnel zit, dan moet je in beweging komen.
1: Zeker.
2: Maar je hebt hulp nodig.
0: Mm-hmm.
2: En jij kunt kiezen hoe jij in beweging wil komen om naar die betekenisgeving en dat leerproces toe te gaan.
0: Mm-hmm.
2: En je mag dingen proberen en je wordt niet in de steek gelaten. Er zijn gewoon dingen die jij kunt kiezen.
1: Mm-hmm.
2: Mensen die jou daarin ook holding geven.
0: Ja.
2: En er moet holding zijn zoveel je nodig hebt. Hè? Dus als je echt helemaal psychotisch bent, heb je meer holding nodig.
0: Mm-hmm.
2: Begeleiding nodig dan als je angstig bent bijvoorbeeld. Dus
0: exact.
2: Dat zijn allemaal verschillen die heel belangrijk zijn.
0: En dan wordt het eigenlijk ook een soort van maatwerk.
2: Wordt een soort van maatwerk, maar gebaseerd op keuze.
0: Ja,
2: en proberen.
0: Autonomie ook.
2: Ja, en autonomie. Ja. Wat uiteindelijk, hè, want uiteindelijk is dat gewoon eigenaarschap, weten we ook. Dat zeggen mensen ook die bij de herstelacademie zijn geweest, die dat proces hebben doorgemaakt. Ja, eigenaarschap is ontzettend belangrijk.
0: Ja.
2: Je kan het ook op zijn Amerikaans zeggen, dat is weinig romantisch. En die zeggen, manage your own disease.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: En dat klinkt wat voor de GGZ wat vreemd, maar het principe is wel hetzelfde, denk ik.
0: Ja, precies.
1: Hey Jim, de tijd gaat heel snel. Ik wil ook even heel kort met jou hebben over een heel mooi en bijzonder moment. Want aanstaande zondag dan gaat ook het iconische programma Zomergasten met pensioen, zullen we even zeggen. Pun intended, Jim. Want komt er ook, zeg maar. Is het ook aan de horizon, pensioen? Geeft dat een extra dimensie? Hoe ga je er naar Zomergasten toe? Wat hoop je te brengen?
2: Dit, waar we net over hebben gehad eigenlijk.
1: Ja, okay.
2: Ik hoop het eigenlijk te hebben over wat breder. Hè. Hoe zijn we nou gaan kijken naar het fenomeen van psychische ontregeling? Waarom is dat toch zo dominant geworden dat een stoornis zou zijn in het hoofd en dat het probleem is van de persoon?
1: Ja.
2: Waarom kunnen we niet kijken, het is eigenlijk van ons allemaal.
1: Yeah.
2: En we botsen allemaal met de omgeving en we weten wat de ontregeling is.
1: Yeah.
2: En laten we dat weer meer van ons allemaal maken en daarover met elkaar ook het gesprek voeren. En dan elkaar ook als competent zien om dat gesprek te voeren.
1: Ja, yeah. Helder.
2: Nou, dat is het eigenlijk.
1: Ja, yeah. En de ik pak er een grapje over. Je gaat zelf ook met pensioen natuurlijk. Hoe ga je met pensioen? Ga je hoopvol met pensioen of met het gedachte van nou, er is nog veel werk aan de winkel? Hoe zie je dat?
2: Nou, ik zie echt een hele brede beweging wereldwijd.
1: Mm-hmm.
2: Als het gaat over psychisch lijden en hoe we daar naar moeten kijken. Hoe we dat maatschappelijk moeten inrichten, zie ik wel heel veel beweging. Mm-hmm. En dat maakt me echt wel optimistisch.
1: Mooi.
2: En natuurlijk heb je ook het bredere fenomeen van de wereld, hè, die dus door een lastige periode gaat, waarin we elkaar allemaal aan het wantrouwen zijn en zo.
1: Ja, ja.
2: Maar dat is wat anders.
1: Okay. Jim, is dat iemand aan de deur volgens mij bij jou, Jim?
2: Ja, klopt.
1: We gaan afronden. Ja. Jim, ik ga Papote aanzetten van Stromae, want ik ga binnenkort op vakantie naar Frankrijk. Het leek me wel een passend nummer.
2: Oh, ja.
1: Jim, ook namens Monique en de hele gemeenschap in Elburg, hartstikke dank dat je onze te voort wilde staan vandaag hier in Middagmatinee. Tot gauw, hè, Jim. Succes.
2: Tot gauw, hè. Bedankt.
0: Hoi.
2: Tot ziens. Hoi, ciao.
1: Ja, we gaan nu luisteren naar een prachtig Frans nummer. Stromae met Papa Oute. YouTube haalt eruit. Oh, daar gaat hij. Ja, sorry.

0: récemment, trois enfants, trois fois le temps de bâtir un roman.
1: Ja, dat was Jacques Brel, La Valse à Mille Temps. Als ik mijn Frans is ook een beetje roestig, inderdaad. Ik wil het Douze Frans. Dat, ik weet dat mijn lieve Frankrijk betekent, maar dan meer Frans spreek ik ook niet.
2: En je moet wel een beetje oefenen, want ja. Jij gaat bijna daar naartoe.
1: Ja, dat is ook zo. Maar Carlijn spreekt fantastisch Frans.
2: Oh, dus daar kun je mooi op steunen.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat is ook zo. Dat klopt. Dat. En ik dacht, we maken daar Franstalige laatste half uurtje van ook. Voor een beetje in de sfeer te komen. Ga je nog op vakantie, Monique?
2: Nee, ik ben al lang geweest.
1: Ja, oké.
2: Okay, ja, ik ben alweer terug en volle bak aan de slag.
1: Kijk,
2: ja.
1: Kijk. En waar ben je geweest op vakantie?
2: De oostkant van Denemarken.
1: Oh, wow.
2: Dat is ook leuk. Yeah. Beetje tot aan Kopenhagen en weer terug.
1: En hoe is dat een, zeg maar een voorliefde voor Denemarken? Of is dat ooit een keer terechtgekomen en nooit meer weggegaan? Hoe zit dat?
2: Ja, nee, ik vind Denemarken wel een prettig land. Mm. Sowieso Scandinavische landen. Je merkt daar echt wel een andere type samenleving. Je merkt daar, ja, er is iets meer rust, iets meer ruimte. Maar er zit ook wel een bepaalde... Ja, daar is heel veel gebouwd op basis van vertrouwen. Mm-hmm. Veel sociaal contact. Ja, ik vind het een prettige sfeer. Ja.
1: Je hebt ook zo'n mooi Deens woord, hygge.
2: Ja, hygge. Ja, daar heb ik inmiddels een tas van gekocht. Want ik vind dat is een levensfilosofie.
1: Ja, ja.
2: Een soort van geniet van het leven. Ja. Ik denk, nou, dat moeten we maar omarmen en mee hier naartoe nemen.
1: Ik had altijd begrepen dat hygge, zeg maar, een beetje... Ze zeggen wel eens, er is geen Engels woord voor gezellig. Maar dat Deen daarmee dit een beetje mee uitdrukken. Maar dat klopt ook niet helemaal, volgens mij.
2: Ja, dat valt natuurlijk gezelligheid ook onder. Ja. Maar het is echt een... ik heb begrepen dat het ook een vorm van... levensfilosofie of levenshouding is go with the flow en geniet van het moment of zo, in het moment zijn.
1: Nou, dus, in dat kader hebben we ook nog een lekker eindnummer, daar gaan we zo naar luisteren, maar ik wil eerst, we hebben nog pak een beetje een minuutje of iets minder dan 3 minuten. Hoe vond jij het, Monique?
2: Ja, ik vond het echt ik vond het echt heel leuk. En ik vond het ook heel mooi. Ik was ook heel blij om Jim van Os nu echt te ontmoeten en zijn verhaal te horen. Huh? Ik kijk al weken uit naar zijn bijdrage aan Zomergasten.
1: Yeah.
2: Dus ja, het maakt voor mij nog wel weer extra bijzonder als dat volgende week zondag op tv is.
1: Huh?
2: Dus voor mij was het ook een unieke kans ook om mijn lezing toe te lichten en mijn onderzoek. En ik vind het ook leuk om in alle gesprekken dan weer de rode draad en de overeenkomsten te zien en te blijven zien. Dus ik vond het erg leuk.
1: Ja.
2: En goede gesprekspartner.
1: Ja, dank je. Nee, dat is je zeer zeker. En ik wou ook een vraag van, hebben we zeg maar, zijn er nog kaarten verkocht ondertussen?
2: Wat ik zit dus even... nee, volgens mij niet. Dus dat moet nog even...
1: Je ziet allemaal aan de buis, aan de radio gekluisterd.
2: Die gaan allemaal, straks pas.
1: Allemaal meteen.
2: Precies. Ja, daar gaan we vanuit.
1: Zo is dat. Dan is het maandag en dan gaat de week gewoon weer verder eigenlijk. Hè? Mm. Dus, en dat is, dat, je onderzoek, ga je nog aan je onderzoek werken deze week?
2: Ja, zeker. En morgen zit ik ook weer met Willem van Noren om tafel over ons gezamenlijke project van de Elburgse Indiëgangers.
1: Ja.
2: Dus dat loopt ook nog steeds via de Arend de Boeken op.
1: Mm-hmm.
2: Dus als daar ook nog mensen zijn die daaraan willen bijdragen, dat ze het ook wel op mijn website, wat dat project inhoudt.
1: Uh-huh.
2: En daar ga ik morgen ook weer volle bak mee aan de slag.
1: Kijk, dat is mooi. Het is tijd, de hoogste tijd, maar die gaan we niet draaien.
2: Oh, jammer.
1: Het is beste luisteraar. Ik ga u hartelijk bedanken voor het luisteren naar hopelijk ook de derde helft van 11 tot 12. En een middagmat idee waarin ik ben ingevallen voor de overtreffbare EB, zeggen we dan. Egberg met Bos. Zeg maar de man, Mr. Lou zullen we maar bijna zeggen, inderdaad. Dank u wel dat we in uw zendtijd, op uw omroep, zeg maar de... Ja, deze middag matinee mochten vol kletsen met mooie gasten en met mooie muziek, hoop ik ook heel erg. Morgen is gewoon weer een middag met Jeanette. En Jeanette is ook voor mij de rest van de week weer actief. Dus dat komt allemaal goed. Voor nu wens ik u een hele fijne middag. En heel graag tot de volgende invalbeurt hier bij middag matinee op Lou Tabé. Dag.

0: van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een lange file na een ongeluk tussen Stroe en Apeldoorn-Zuid 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog dicht tussen het Harde en Wezep in beide richtingen door het ongeluk van vanmorgen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Waarschijnlijk duurt het nog tot 7 uur vanavond. Het verkeer wordt omgeleid via Flevoland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten vertraging in beide richtingen. Dat komt omdat de A28 Zwolle-Amersfoort dicht is in beide richtingen bij het Harde. De weg blijft voorlopig ook dicht. Vanochtend is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Je kunt het beste omrijden over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Verder is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht bij het harde door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via de A50 en de A1 via Apeldoorn, maar daar staan wel korte files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. Verder is de A28 Zwolle-Amersfoort nog altijd dicht bij het Harde door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Gaat waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Zwolle Amersfoort, die is nog altijd dicht tussen Knoop het Hattemerbroek en het Harde. Dit naar aanleiding van het ernstig ongeluk van afgelopen nacht. Omrijden kan nog altijd via Apeldoorn over de A50 en de A1. Goede nieuws is dat in de andere richting inmiddels 1 rijstrook vrij is. Verder valt nog op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek voor Presikhaven een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land hebben we weer te maken met een groeiende avondspits met in totaal bijna 100 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoopend Waterberg een kwartier extra reistijd. De A28 Groningen richting Amersfoort. Daar is de weg weer vrij. Althans, één rijstrook is vrij tussen Zwolle Noord en Knoopend Hattemerbroek. Er staat wel 6 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte valt nog op de A325, kan ik beter zeggen. Nijmegen richting Knoopend Velperbroek, want daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Westervoort. Er staat daar 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderijen luisteren wij altijd naar Lou FM. Ja, dat is zo'n leuke zender.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is weer druk in het midden van het land. Er is weer een echte avondspits, kunnen we wel zeggen, met 90 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 20 minuten extra reistijd. De A28 Amersfoort-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek is de linker rijstrook nog dicht. Vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek. Voor knooppunt Velpenbroek 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden.
6: U luistert naar een herhaling.

Ja, ik heb de rode pannenkoeken nog thuis liggen. Dat bedoel ik een LP-grote versie van I Was Made For Loving You, de 12-inch. En die wordt dan wel op 33 toeren gedraaid. Dat was vooruitstrevend of achteruitstrevend. Ik weet niet wat het moet zijn. Maar goed, hele goede morgen. Bedankt aan Willem die eerst alle zenders van Lou FM en Loco FM heeft gevuld tot aan 10 uur. En nu is mij de eer ten deel gevallen om het stokje over te nemen tot aan 12 uur op doktersrecept. Ja, ik ben dan te vroeg mijn bed uit, dat weet ik. Dat klopt allemaal. Maar goed, er is vanmiddag namelijk sport. Vanaf 12 uur gaan we alweer met sport bezig, met Noord-Veluwe Sport. Dus vandaar dat ik 2 uurtjes naar voren moest. En ook omdat Arno, ja, op Loco FM, op vakantie is. Die geniet even van zijn rust. Wel verdiend, dat weet ik zeker. Welkom op de 22e van de 8e van de 26e van de 2000ste. Ja, dat moet je even over nadenken, hè. Ik zelf ook trouwens, ik weet niet hoe ik het eruit krijg. Maar we zijn er weer op doktersrecept. Vandaag ook wel schaamplaten, maar die moeten dan natuurlijk wel gekozen worden voor 11:15. Anders ben je te laat. Joost Nuizel met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. De Dolly Dots met She's a Liar. Of DJ Paul Elstak met Life is Like a Dance. Dus Joost Nuizel, de Dolly Dots of DJ Paul Elstak. Je hebt wat te kiezen in de timelines van Bert-Jan Dokter op Instagram, Facebook, X, Blue Sky en Mastodon. Daar is het allemaal te vinden. Tot 12 uur. Heerlijke op doktersrecept plaatjes voor je. En de volgende is al zo lekkere. Michael Cimbello op je radio. Hier is Maniac.

0: Een hitje uit 1994 van de Gospel House, Progressive House groep Glowworm. Je zou het liedje bijna vergeten, alleen ik doe dat niet, want ik vind hem veel te vrolijk, veel te dragend. Dus gezelligheid alom en daarom wilde ik hem ook op de zenders van Lou FM en Loco FM zetten. Carry Me Home van Glowworm. De zanger, eens even kijken, wie was dat ook weer? Cedric Johnson was dat, ja. Ik hoop dat hij dat nog is, maar verder heb ik dat niet zo goed bijgehouden. Want 1994 is al een paar minuten geleden, zal ik maar zeggen. Wat hoorde je nog meer? De Procol Harum uit 1972, A Wider Shade of Pale. Toen was dat een hit. En Michael Cimbello met She's a Maniac. Ook nou, heerlijke muziek, dus tot nu toe ben ik zeer tevreden. Als dat voor jou aan de andere kant anders is dan Stichting Correlatie en na de uitzending klachten, brieven, feedback, noem maar op. Het is allemaal van harte welkom, dat komt dan. De schaamplaten staan ook nog klaar, ja. Mensen vergeten dan te stemmen, die zijn helemaal in de war dat ik om 10 uur al op zender zit. Maar ja, goed, dat hoort nou eenmaal zo, want Noord-Veluwe Sport komt eraan om 12 uur. En er zijn toernooien aan de gang. De Veluwe Cup en de Berend Elseman toernooien en dat soort zaken. Dus daar moeten we bij zijn als omroepen. En dat doen we dan ook. En dan moet Bert-Jan gewoon 2 uur eerder op zender zitten. Ik heb nog maar 1 bakje cappuccino op. Snel nog een andere pakken om de gang er goed in te houden. Joost Nuizel als schaamplaat. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat is een keuze. De Dolly Dots met She's a Liar. Of DJ Paul Elstak met Life is Like a Dance. En die keuzes kun je dus maken in mijn social media timelines. Bert-Jan Dokter is mijn naam. Dat zoek je op Instagram, Facebook, X, Blue Sky of Mastodon. En dan breng je gewoon je stem uit. Of je gaat naar loumedia.nl. Onderaan de pagina zit een WhatsApp-knopje. En dan kom je op de WhatsApp in de studio uit. En dan kun je die keuze ook maken. Dus het kan eigenlijk alle kanten op. Het maakt allemaal niet uit. In de ochtend valt met enige regelmaat een bui. Tussen de buien door breekt de zon sporadisch door. En 's middags trekken de meeste buien weg naar Duitsland. En krijgt de zon meer ruimte. Er waait een matige wind uit noordwest. Aan zee is de wind van tijd tot tijd krachtig. En de maxima liggen rond 1 graad of 19. Zondag. Dan wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. En het blijft zo goed als droog. De temperatuur stijgt van 18 tot lokaal 21 graden. Dat was het weerbericht. En als je liefde nodig hebt, dan weet Fleetwood Mac er alles van. Need your love so bad.
1: Need someone's hand to lead me through the night.

Friet from Desire. Wij hadden vroeger Friet van Jan Patat, maar zij had het van Desire. Gala was dat natuurlijk uit 1996 alweer. Ja, dat is toch een kilo of 15 geleden, moet ik toch eerlijk bekennen. When the Lady Smiles van The Golden Earring uit 1984 was natuurlijk een dramaatje op zich met die video. Die werd verboden volgens mij in de Verenigde Staten en in Duitsland sowieso. Omdat het shocking was wat daar gebeurde. Maar daardoor werd het natuurlijk wel weer een grote hit. Zo werkt dat dan ook altijd weer. The Golden Earring, helaas doet de band niet meer mee. En de redenen daarvan weten we ook. Maar goed, dat is dan ook weer gebeurd. En Fleetwood Mac met het rustpuntje in het programma Need Your Love So Bad. Ja, dan ben je even op de hoogte. Oh ja, ik wilde nog wat vertellen. Want na 12 uur hebben we natuurlijk sport op de radio. We hebben het Berend Elzeman toernooi op Sportpark De Heugde in Oosterwolde. Sluit vandaag om 2 uur af met de wedstrijden VSJO 61 tegen SVI. ASV Dronten tegen SV Epe en Go Ahead Kampen tegen WVF. En ook de Veluwe Cup die nadert zijn ontknoping. En dat doen we dan op Sportpark Schenk in 't Harde. En daar worden de volgende wedstrijden gespeeld. Vanaf 12:30 SV 't Harde tegen DSV 61. Derby, derby, derby. En 14:30, dat is dus voor de kenners 14:30, gaat Ovios tegen ESC spelen. Ook derby, derby, derby. Maar dat klopt natuurlijk, want daar gaat het Berend Elzeman toernooi en Veluwe Cup natuurlijk over, dat je dat allemaal weet. En vanmiddag hoor je dat dus allemaal hier op Loco FM en Loe FM in Noord-Veluwe Sport. Dat dat allemaal even duidelijk is. Frank Beard is overleden. Hij werd geboren in juni 1949 en was de drummer van de Amerikaanse rockband ZZ Top. Hij was ondanks zijn naam trouwens de enige muzikant in de band zonder een lange baard. Samen met gitarist Billy Gibson richtte Beard in 1969 op 20-jarige leeftijd de band ZZ Top op. En Beard had eerder met Dusty Hill gespeeld in American Blues. The Warlocks en de Cellar Dwellers. En die interesseerden Gibbons als bassist. Nadat ze hun stijl hadden bepaald, die ze Texas Boogie Blues Rock noemen, brachten ze in januari 1971 hun eerste album uit, getiteld ZZ Top's First Album. Hoe kom je erbij? Frank Beard's bijnaam is Rube en verscheen in de credits van hun debuutalbum en hun derde album Très Ombre als Rube Beard. Beard was trouwens 2 keer getrouwd en met zijn tweede vrouw kreeg hij 3 kinderen. En hij woonde in Richmond in Texas op zijn boerderij, die heette de Top 40 Ranch. Beard overleed 17 augustus, jongsleden, op 77-jarige leeftijd. En ter ere van hem spelen we dan nog een keer een liedje van ZZ Top, waar je hem hoort drummen met Give Me All Your Loving. ZZ Top op je radio. Frank Beard, hij is niet meer, maar zijn muziek blijft.

Tim Bergling werd geboren in 1989 en is sinds 2018 niet meer onder ons. En dan kun je zien hoe talentvol en beroemd je ook bent, dat het leven soms te zwaar kan zijn. En bij Tim Bergling ging het daarover. Avicii natuurlijk, wereldberoemd was hij en is hij, maar hij is niet meer onder ons. We hebben wel zijn liedje gedraaid, Hey Brother. En dat vond ik sowieso fantastisch gemaakt. Ik ben zelf niet zo'n house dancer, mixer, weet ik veel. Maar sommige dingen raken je wel. En dat is in dit geval ook met Avicii het geval. Je hoorde ook nog Armand met Ben ik te min. Dat was de 1980 versie. Wat heeft zijn grootste hits twee keer uitgebracht. Want ja, hij had natuurlijk wel geld nodig om lekker jovel te blijven. En Gimme All Your Loving, ZZ Top, vanwege Frank Beard natuurlijk, die niet meer onder ons is, was dat het geval. Dat waren de laatste als drietal in de eerste uur van Op Dokters Recept. Maar natuurlijk komt er nog één langdurend chanson achteraan, totdat het tijd zijn van 11 uur. En daarna ben ik terug met een boodschap in een flesje van de police. Zal ik alvast verraden dat de uuropener is. Normaal doe ik dat niet, maar ik geef je vandaag even wat, want het is nogal vroeg begonnen op Dokters Recept. Dus wat moet je anders eigenlijk allemaal? Goed, we sluiten af. Dan gaan we even naar 1978 terug. Een mooie Gary Rafferty met Baker Street. En dat gun ik je ook. Tot aan de tijd zijn van 11 uur. Lekkere muziek op je radio. Straks ben ik er weer. Maar nu eerst Gary Rafferty dus. Fijn dat je luistert naar Lou en Loco FM. Goedemorgen namens ons allemaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal dagelijkse files in het midden van het land toch de meeste oponthoud op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en knoop het Hattemerbroek is alleen de linkerrijstrook ook nog dicht. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. En veel oponthoud op de A325 Nijmegen richting knoop het Velperbroek. Tussen Elde en Presikhaaf 6 kilometer file met ook een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond. WWW, Wat Wij Willen Weten. En we gaan een tweetal onderwerpen gaan wij aankaarten. We gaan direct bellen met Mark van Mazeik. En dan gaan we praten over het Centrum van Levensvragen. En we gaan praten rondom 6:30 met Peter van Essen. En dan gaan we nog even praten over de vorige keer toen ik niet te pak kon krijgen over de nepagenten. Maar vooral de alcoholcontrole vanuit de Flevoweg. En misschien dat je ook iets kan vertellen over het Weesup gebeuren wat tot de avond wat ongeluk gebeurt. Egbert achter glas. En ik lees even Egbert een stukje op internet. En politiewoordvoerder Sven Strijbos, die bij het ongeluk was, die zegt van het is een wonder dat er niemand overleden is.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik heb dat ook even bekeken. Ik ben er toevallig langs gefietst. Inderdaad toevallig dat ik daar kwam langs fietsen.
1: Want ja, waren... bewust of
2: Nee, we waren een weekendje weg. .nl zou met sloep gebeuren. Ja. Dus één keer per jaar gaan we met een sloepje weg met wat vrienden. Ja. Maar ja, die is door een auto omgevallen. Oftewel, een auto is erop gevallen. En dat ding is, staat nu weer...
1: Jouw sloepje.
2: Ja, die staat nu weer in de loods ergens. Dus, maar we hadden die reis wel geboekt en dat hebben we met het fiets gedaan vanaf Kampen Zwolle en Zwolle terug naar Weesp. En toen kwamen we er langs. En toen was inderdaad die hele snelweg afgesloten natuurlijk, al heel lang. Maar het leek wel een soort autoloze zondag. En daar waren ze met die kranen nog bezig. Hebben we even kunnen kijken, maar het is inderdaad onbegrijpelijk dat er niemand is overleden.
1: Want, heb je dat busje ook gezien?
2: Ja.
1: Dat is echt...
2: Dat is onbegrijpelijk. Ja, dus Engeltje zei die man ook geloof ik. Engeltje op de schouder. Nou, is ook zo. Ja, nu weet ik niet hoe het gaat met de gewonden. Hè, want ik bedoel, er zitten ook zwaar gewonden bij. Misschien dat ze toch
1: nog... Er liggen er nu nog 5 in het ziekenhuis die niet terug kunnen. Maar goed, het verhaal gaat nu een beetje rond dat de busje gewoon stil stond op de snelweg. En dat die chauffeur niet in die bus zat. In de busje zat. Anders had die man helemaal dood geweest. Want de busje was helemaal niks van over volgens mij.
2: Nee. Maar had hij dan pech of zo, dan moest je...
1: Ja, weet ik niet. Zover, dat is het gerucht wat er nu gaat. Maar goed, dan gaan we allemaal de komende tijd wel
2: door. We kunnen ook even aan Peter van Essen vragen.
1: Wie weet dat Peter er wat van weet.
2: Hij is toch politieagent, die zal toch wel op zijn scannetje meekrijgen.
1: Ongetwijfeld. We gaan naar muziek luisteren. En dan ga jij volgens mij bellen met Mark van Mazeiken.
2: Ja.
1: Oké.
2: Dan doen we eerst, denk ik, even het nummer van hemzelf.
1: Lijkt me leuk.
2: Ja? Oké. Goed. Even erbij pakken, want dat zat ik net bij. Ja, daar komt het.

0: komen.
1: Nou, Egbert, het is mijn favoriete zangeres, Pommelien Thijs. Oh,
2: nou, heel toevallig.
1: Dank je wel.
2: Ja, ik kwam via die Mark van Maasdijk dat nummer, Zielenpad, kwam deze als automatische
1: dop. Ja.
2: Dus ik ga zo nog even kijken naar zijn eigen nummer. Als het goed is, hebben we het aan de telefoon.
1: Maar nee. Mark, als goed is, ben je op de lijn op dit moment.
3: Dat klopt helemaal.
1: Ja. Mark, help me eens even op weg. Jij bent... je hebt een lied gemaakt in opdracht van het Centrum van Levensvragen. Ja. Wat moet ik daarbij? Ja, dat het lied kan ik me voorstellen. Gaan we eens even doen. Maar wat moet ik daarbij voorstellen? Kan jij wat meer duidelijkheid geven?
3: Dat kan. Om te beginnen ben ik muzikant en speelde ik in een zorg of een band die vooral muziek maakt voor zorginstellingen. Dus dat is eigenlijk een beetje de link dat zij ons bij theatershows hebben gezien. En toen vroegen ze eigenlijk van, kunnen wij ook een nummer krijgen op maat? Dat doen we wel eens om het concept, een heel breed concept, levensvragen in een lied te vangen. En zodoende, omdat ik meestal degene ben die de liedjes schrijft, kwam die vraag bij mij te leren.
1: Want jij hebt ook met koor van O-Pop Boldro te maken?
3: Ja, ook met een koor en wat theatergroepen en bandjes. En best wel actief in de muziek en de theater.
1: Klopt. Dus je bent hartstikke druk bezig.
3: Ja, inderdaad. Het begint vandaag eigenlijk weer. Inderdaad, ja.
1: Ja, maar het Centrum voor Levensvragen, dat is voor mij altijd weer een heel, heel beladen gebeuren. Heb jij dat soort muziek allemaal of je maakt van alles?
3: Nee, oorspronkelijk kom ik meer uit de jaren 80 rock.
1: Kijk eens aan.
3: Ja. Dit is eigenlijk wel best een behoorlijk uitstapje in die zin. Ik ben meer van de wat stevige muziek, maar anderzijds... hoe ouder je wordt, krijg je op een gegeven moment ook wel. Ik vond het ook wel heel erg mooi om liedjes te maken met wat meer diepgang. In ieder geval waar je over kan denken. En dus wat dat betreft, dat zit me ook. Vind ik ook wel heel mooi om te doen. Maar het is heel anders waar ik oorspronkelijk vandaan kom.
1: Begrijp je wel. Pommelien Thijs dat we net draaiden, dat is niks voor jou. Of heb je niet gehoord?
3: Ik kon het wel eens eens horen. Textueel vond ik het sowieso. Ik vind het helemaal niks mis mee. Of zo.
1: Nee, perfect. Ja. Die brengt ook al een bepaald vraag. Alleen het Belgisch accent geeft altijd wat extra gewicht in het hele verhaal.
3: Ja, klopt. Charmant.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Dit liedje dat draait nu ook op. Egbert, jij gaat zich draaien, geloof ik. Heb je hem gevonden? Of?
2: Ja, ik heb hem gevonden.
1: Ja, oké.
2: Okay. En nummer heet, denk ik, Zielenpad, hè? Dat klopt.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. Zielenpad.
2: Zielen.
1: Zielenpad.
3: Ja. Dat is eigenlijk heel raar. Dat is de correcte spelling. Maar goed, je hebt er waarschijnlijk maar één. Als je er al überhaupt in gelooft of in wil over spreken. Het is maar net hoe je het wil... zien.
2: En nog even een vraag over dat koor. Ben je daar zelf dan koorlid of dirigent of eigenaar of hoe weet ik veel?
3: Ik ben daar de koorleider, dus ik schrijf alle arrangementen. Ik ben de dirigent. En ik stuur het zootje aan, zeg maar.
1: Ja, het zootje aan.
3: Ook wel erg leuk.
2: Is gemengd koor?
3: Ja, klopt. Met name wel 50 plus. Mm-hmm. Maar dat is de meeste koor eigenlijk wel een beetje zo. Maar ja, hartstikke leuk om te doen. Absoluut niet van plan geweest in mijn carrière dat te gaan doen. Maar het kwam op mijn pad.
1: Ja.
3: En ik dacht, wie niet waagt.
1: Is muziek maken, is dat jouw beroep ook?
3: Ja, uiteindelijk wel geworden. Ja, in combinatie met theater, ook lesgeven in theater.
1: Ja?
3: Alles bij elkaar. Ja, dat ben ik wel enigszins trots op dat gelukt is. Want dat is niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee, want ik vroeg me net af, ik ken nogal wat koren links en rechts. En heel veel koren hebben toch wel problemen met om de contributies te kunnen betalen. En zeker dan ook nog een dirigent en dan nog vaak een onderkomen. Hoe zit dat bij jullie? Stroomt het geld binnen gewoon?
3: Nou, we hebben een ledenstop. Dus qua ledenaantallen waar de contributie van binnenkomt, zit het wel snor.
2: Oh, daar zit
3: wel
2: goed, ja.
3: Ja, precies. Ja, we repeteren bij een buurtcentrum. En ik kan inhoudelijk weet ik niet precies wat het kost. Maar ik denk dat het goed uit kan. En ik ben het voordeel. Ik maak de arrangementen, maar ik ben ook de dirigent en ook de muzikant. Dus ik ben wel alles in één op dat gebied. Dus dat scheelt misschien wel weer een klein beetje.
2: Ja, maar je bent toch professie, zult er ergens van moeten leven. Dus je kunt niet zeggen, jij kan niet zeggen van doe het voor de gezelligheid, kom ik wel even bij jullie voor de klas staan. Dat kan natuurlijk niet.
3: Nee, die tijd heb ik inderdaad gehad. Inderdaad.
2: Ja.
3: Nee.
2: Maar ik bedoel, dat is dus te betalen. Want dat hoor ik echt wel van heel veel koren. Dat het probleem wordt op dit moment.
3: Ja, dat zou goed kunnen. Ja, ik heb nog geen mindering in mijn loon gehoord.
2: Jullie hebben daar nog gelukkig geen last van. Nee, maar dat scheelt inderdaad. Ik zit zelf ook nog op een ander koor nog op Urk, zeg maar. En daar is het ook ik wil niet zeggen ledenstop, maar daar hebben ze 120 mensen die elke maand geld inbrengen. Dus ja, dat kan ook wel uit. Maar sommige koren die hebben misschien te maken met een... Ja, dat er minder leden opblijven, dat er wat afvloeiing is. En dat ze dan wel misschien niet meer kunnen betalen.
3: Nee, dat is heel goed mogelijk inderdaad. Ja, dan heb je wel een ander verhaal. Je kan weinig leden, kan je, ja, de dirigent komt ook niet voor niks. En de ruimte blijft de prijs hetzelfde. Dus,
2: daarom. Ja. Maar je kunt ook niet maken dat de overige leden dat allemaal weer samen weer moeten betalen. Want dan wordt het weer twee keer zo duur en dan zien ze het ook weer niet zitten natuurlijk. Dan
1: lopen ze ook weg.
3: Ja. Nee, precies. Dat is allemaal een spel.
2: Ja, maar even wat dirigent betreft, voor dit koor dan voor jullie, waar zit dat ergens in Nunspeet of in...
3: Apeldoorn.
2: Apeldoorn. Ja. Oké, en doe je dan daarnaast nog meer koren? Want het is wel een beetje jouw beroep.
3: Ja, geen koren. Ik geef ook les aan maak theaterstukken met mensen met een beperking. Daar ga ik dan zo meteen naartoe. Okay. Ik geef les op basisscholen en voor de zorg heel veel shows. Ja. En... nu inmiddels ook wel weer zelf eigen liedjes maken, omdat ik de smaak ook weer een beetje te pakken krijg.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Wat is het mooiste resultaat wat je gedaan hebt, Mark?
3: Ik denk toch wel, met mijn rockbandje dan op Veronica gedraaid zijn en daar dan twee albums mee uitgebracht hebben. En ik moet eerlijk zeggen dat de recensie, of de op dit lied heb ik ook wel hele mooie reacties gehad, omdat mensen toch wel... ook wel geraakt worden. En dat vind ik wel mooi om terug te horen.
1: Maar hoe heette je rockbandje?
3: Silverlane.
1: Oké. Okay.
3: Staat ook op Spotify.
1: Oké, leuk. Ja. Nou, we gaan zeker even luisteren naar het...
2: nummer.
1: Het nummer, ik ben even de naam kwijt. Zielenpad, inderdaad. Ze zeggen heel hartstikke bedankt dat jij eventjes tijd vrijgemaakt. Ze zeggen heel veel succes met je mooie werk.
3: Dankjewel. En jullie bedankt dat ik mocht komen.
1: Oké, goed zo. Dankjewel. Tot ziens.

0: Ja, die moeten we echt helemaal uit laten gaan, Egbert. Ik moet heel eerlijk zeggen.
1: Prachtig nummer.
0: Ik vind het een heel goed liedje.
1: Ja, en een mooie stem.
0: Mooi nummer. Hij zingt mooi. Ja, en,
1: dat is wel een echt artiest. Ook.
0: Ik kan altijd met dit soort combinaties denk van ja, goh, dan gaat er weer een moeilijk liedje komen. Maar het is wel een geweldig goed liedje.
1: Ja, ja,
0: hij zingt goed, stelt mooi. Een goed verhaal. Dus dat betreft. Hij zal ongetwijfeld nog wel even luisteren. Mark, hartstikke bedankt voor het liedje. En ze zeggen veel succes. Op Spotify ook te vinden, hè?
1: Ja, nou, ik zag net in de meters, of in de scherm voor de metertjes, zeg maar, dat die wel aardig in het rood stond. Ondanks dat ik hem normaal op de normale schuif heb. Maar ik denk dat toch die insturing vanaf
0: Spotify.
1: Dat die taart is.
0: Daar moet je opletten, ja. Dat is,
1: dus
0: dat
1: ik heb hem iets teruggedraaid. Maar, dat mensen niet dachten van waarom gaat hij zacht.
0: Nou, hij topt altijd wel af als je het rode hier gaat. Even kijken. Jij was verleden week, heb je mij in de steek gelaten. Maar dat was om een goede reden. Want jij hebt met een aantal urkers heb je gezongen in het Feitenhof.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En was het leuk?
1: Ja, was super.
0: Volle bak?
1: Het was volgens de mensen die daar werken ook. En de vrijwilligers en de verpleegsters en zo. En alles wat erbij hoort. Nog nooit zo druk geweest. Nou, dat is een compliment. En ik zit natuurlijk al zo'n 25 jaar voor ons met het Urke Koor. Er zijn natuurlijk allerlei vrienden. Er zijn ook jongens die individueel zingen. En vooral één vriend van mij, die koorvriend dan, Tim Evink. Die zegt ooit een keer tegen mij. Hij zegt, ik doe privé ook nog wel eens wat. En dan ga ik naar mensen toe, een bejaardencentrum. Ja. Of met een muzikant.
0: Leuk.
1: Of weet ik veel. En zodoende kwam dat te sprake. Hij zegt, nou, ik doe ook wel eens met begrafenis. Of dat mensen dat nodig hebben, als ondersteuning nodig hebben of zo, of wat dan ook. En allemaal vrijwillig, voor niks, weet je wel zo. En hij zegt, is dat niks voor jou? Keer bij jullie daar op de Feithof? Of in Elburg, zei hij. Ja, dat is wel leuk. Dus ik heb even contact gehad met mijn moeder. Die loopt daar ook rond natuurlijk. En die heeft daar weer een vrouw die over die welzijn gaat. En hebben we kortsloot en zo doen. En toen had hij nog een paar urkers meegenomen. Wat nummers, een stuk of 10 nummers. En dan ook nog iemand die even wat zei. En een accordeonist. En ze namen nog gerookte zalm mee. Dus
0: kijk, kreeg ook het belangrijkste.
1: Zalm. Ja, voor sommige mensen wel. Nee, maar ze hadden wel nummers waar iedereen, vooral die oudjes, kon op meezingen, zeg maar. Hè? Want ik denk dat het nieuwe Feithof ook een soort christelijke uitvoering is van de verzorging. Dus de meesten die kennen die nummers wel, zong ook mee. Dus was heel mooi.
0: Maar het mooiste van dat soort dingen, want ik heb het ook in mijn moeder ook. Ik had toen met Ronnie Tober, die heb ik toen eens een keer in haar thuis gehad. Daar praat ze een jaar later nog over.
1: Ja, ja, klopt. Nou, dat was, ik deed zelf nog even een voorgebedje en een bedankje. Ja. En op mijn manier kon ik daar ook nog een kleine preekje aan knopen. En
0: dominee moeten worden.
1: Ja, ja, ja. Maar het was wel lachen, want ik kreeg heel veel complimenten. Zo, echt met wat prachtig, hè? Wat heb je dat mooi gezegd? En dit, dat, kan ik de tekst van je krijgen? Ik zei, wat voor tekst? Ik heb helemaal niks opgeschreven. En ik zei, nee, ik heb het gewoon uit mijn hoofd gedaan. Dus ik heb geen tekst of zo. Dus gelukkig heeft Baren Bosman nog een stukje opgenomen. En als het goed is, komen we daar

0: kunt met de auto op pad of lopen. We kunnen alle kanten op. Maar die mensen zitten gewoon elk ander thuis. Dus als er dan zo'n evenementje is tussen haakjes op maandagavond, dan is het echt een uitje, zeg maar. Ja. En ze kregen ook allemaal wat sapje drinken.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En,
1: leuk.
0: Dus dat heb ik ook in mijn verhaal verteld. Dat het ook wel fijn was dat hun ook een avondje hebben. Hè. En het moet ook niet te lang duren. Want het mocht niet later als 8 uur worden. Want dan werden ze moe of ze moesten slapen. Maar ik heb gezegd, nou, als we klaar zijn is goed. Qua toevracht heel goed. Nee, het was dankbaar werk. En zeker dank aan die Urkers die dat zo allemaal vrijwillig...
1: Ja, geweldig toch? Ja. Doe je het allemaal voor. Ja. Hey, even ander, want ik had je nog niet gesproken. Maar althans niet sinds dat moment. Jouw boot is gedoopt.
0: Ja, nou,
1: in de haven zag ik.
0: Inmiddels zijn er al 2, heb ik begrepen.
1: Ja, de andere is er al. Een week later is nog eentje. Nou, die is niet op de boot gekomen. Die is
0: er tegenaan. Maar dat was ook een grote sleepboot waar hij tegenaan reed. Maar die had de handrem. Want iedereen praat tegen mij natuurlijk. Ja, inderdaad, was raar. Ik zat op de vrachtwagen woensdagmorgen. Want het is van dinsdag op woensdag gebeurd. Ja. Toen, ik ken die vrouw. Dat is de reservehavenmeester, mevrouw. Die Broekhuizen, die daar extra hulp doet in de zomer. Maar die heeft ook bij mij in het hotel gewerkt. Dus die belde me op van Egbert, je moet niet schrikken, maar er is iemand met een boot op jouw boot. Of met een auto op jouw boot terechtgekomen. En ik zei, nou, het is toch geen 1 april. Nee, serieus. En die man die erachter met zijn schip lag, die was wakker geschrokken van de klap om 5 uur. Die heb gelijk foto's gemaakt. En ik stuur je ze gelijk even door, zegt ze. Nou, ik had net de boot erin liggen.
1: Hij was net gerenoveerd volgens mij.
0: Ja, nieuwe motor, gereviseerde motor. Alles netjes voor elkaar. Ook nieuwe kussens laten maken. Zo. Dus, en ik heb eigenlijk alleen van Kaandorp dat hij erin gelegd is, zeg maar. Tot aan mijn huis, dat is gewoon de bocht om. Daar heb ik hem neergelegd. Ik heb er verder nog helemaal niet mee gevaren. En toen ik die beelden zag, denk ik, nou, dat is echt niet goed, zo'n auto boven op je boot, weet je wel.
1: Dus viel wel mee op de foto, want steunde een beetje je boot.
0: Hij steunde nog een beetje achter op mijn boot en ook op de achtermaar. Dus het wel 1200-1300 kilo is erop gekomen. Dus er komt nu ook een expert bij, is er ook weer uit. Dus we moeten kijken hoe het van binnen eruit ziet. Maar wat ik wou zeggen, toen ze lieten de foto zien en toen zei ik, toen heb ik op Facebook, nou, hij is er niet beter van geworden. Maar door die foto's zagen ook mensen die auto. En daar hebben ze natuurlijk mensen, die vrienden van dat meisje waar die auto van is, die hebben die auto gezien. Dat meisje wist dan nergens van, want die is 's morgens om 5 uur wel wakker gebeld door de politie. Want de politie wist op een gegeven moment wie het was. En die woonde in de binnenstad, die dame. En, maar die denkt om 5 uur, dat zijn van die kwaaie jongens, ik ga er niet uit.
1: Die heeft nooit open gedaan.
0: Nee, die hebben nooit open gedaan. Dus die liggen om 10 uur nog even lekker te knorren. Totdat de vrienden van haar bellen, ik weet niet, maar jouw auto die ligt op een boot. Nou, echt niet, ja, echt wel. Weet je, dus zij moest het via horen. En toen zei ze ook al, moet ik eerlijk zeggen, want heel veel mensen zeggen gelijk van ja, hij stond niet op de handrem en dat kan niet anders en zo. Nou, als iemand dat zegt, dan moet je dat maar geloven. Maar het is, ook al zou ik het niet geloven, dan is het nog raar dat je 6-7 uur later, dat die auto dan gaat rijden. Snap je wat je
1: zegt? Ja, inderdaad. Ja.
0: Dus als je hem niet op de handrem hebt, dan gaat hij binnen 5 minuten al.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dat was niet gebeurd. Dus zij zei, hij stond op de handrem. En toen hebben die jongens van Stoudam, die de bergingsmaatschappij, want daar is hij naartoe, die hebben ook gezegd, hij staat nog steeds op de handrem. Dus daarom is wel een vreemd verhaal.
1: Wat is er gebeurd dan? Dat weten ze ook niet.
0: Nee, een politie houdt er ook mee op. Zeg maar,
1: ja, prima, laat me zitten.
0: Ja. Nee, maar ik doe dat is wel vreemd. Of ze moeten me een drukketje geven dat de baldadigheid of iemand, we hebben ook nog gedacht, misschien heeft iemand tegen aangereden, hè, dat hij een tikkie. Maar zij zeggen, ik zie alleen een krasje, geen echte deuk, dus dat kan ook niet. Het is gewoon een vreemd gebeuren. Of hij stond wel op de handrem, maar dan misschien niet strak genoeg.
1: Niet strak
0: heel
1: genoeg,
0: langzaam,
1: ja.
0: Toch.
1: Ja, ja, ja, een beetje geslippen is.
0: Ja, ja.
1: Maar ja. Een week later, die stond niet op de handrem.
0: Nee, die stond niet op.
1: Dat heeft hij herkend.
0: Ja, die Hans Bak, die loopt al veel bij Boko, er ook aan. Ja. Die was eerlijk erin. Die zegt, ik ben eruit gestapt, ben vergeten aan. En die zag hem ook zo wegrijden. En zo,
1: toen
0: was hij al te laat. Ja, toen lag hij ook op een stuk van een boot. Want er was dan een sleepboot heel hoog. Dus hij kwam er meer tegen aan als er bovenop. Maar ja, dat bedoel ik er ook mee zeggen. Als dus dat meisje ook geen handrem, dan had hij gewoon gelijk al weggereden. En dat is wel een beetje vreemd.
1: Ja, klopt.
0: En nu gaan de maatschappijen maar onder elkaar uitmaken. Hij staat weer op de wal, moesten we eruit halen. Want als je die reling neemt, die is van hout. En die zit met touwen vast aan de kade.
1: Ja.
0: En dan kun je hebben, nou, als daar een uur zo'n auto op ligt van 1300 kilo. Ja, dan gaan we scheuren in komen. Dus,
1: ja, klopt.
0: Dan moet nu een expert komt erbij. Ik heb er verder niks meer aan. Vandaar dat we op de fiets gingen van het
1: weekend. Oké, maar jouw boot wordt nog een beetje opgeknapt.
0: Dat ligt eraan. Als die van binnen ook ontzet is.
1: Die stoot er los.
0: Dan misschien wel, maar als het alleen de stuur is, de roer en nog wat andere dingen en hun zeggen, we kunnen die nieuwe reling omheen, dat is verder prima, dan zou die niet...
1: Nee.

0: Ik weet het ook niet, want misschien is de kost wel meer dan dat die tweedehands waard is. Dus,
1: nou, ik hoop dat we de gele kanarie nog eens zien.
0: Ja, de gele kanarie, de yellow cap, ja.
1: De yellow cap. Hey, we gaan met Peter van Essen bellen, geloof ik. Ja. Even muziek. En dan gaan we eens even kijken wat Peter allemaal te vertellen heeft. Onder andere over de, ja, die drankcontrole.
0: Ja. Ja, is dat alleen drankcontrole of is het gewoon een algemeen controle? Nou, want ik hoorde ook wel voor rijbewijs en voor bekeuring en voor van alles.
1: Nou, hij gaf wel aan, het wordt dan aangegeven dat het algemene controle was. Maar toevallig de dame van de boekhouding, die kwam, god, er zijn allemaal politieagenten. En ik ben niet aangehouden, het ziet er heel onschuldig uit. En de auto achteraan werd wel aangehouden. Dus ik denk wat heel specifiek complex stond. Dus ik denk van, nou goh, die komen allemaal, die hebben allemaal tot vannacht toe. Ik weet niet, Lola, gaat het zondag 's nachts ook door? Nee, daar stopt geen... Nee. Nou, zaterdag gaat het wel door, maar zondags is om 11:30 afgelopen. En ja, als iedereen dan goed tot los is, dan je gaat hem 8:00 gaan rijden. Dan heb je toch een probleem, denk ik.
0: Dat denk ik ook. En ja, ik had ook niet besteld, omdat ik zelf niet was. Normaal hoorde ik dat dan de haven ook, dat Lowlands er is. Dus,
1: oh, het viel mee dit jaar.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, toen had ik niet in de gaten dat het Lowlands weekend was, zou ik zo zeggen. Anders had ik dat wel begrepen. Want ik denk, wat dan? Waarom gaan ze nu zo'n controle doen? Maar nu snap ik het wel. Want het is gewoon de gang. Is de Lowlands ging als de 65.000 zijn en er komen 40.000 auto's bij. Dan kunnen we wel iets pakken.
1: Ah, de buit was weinig geworden, ja, gelukkig. Maar goed, dan gaan we straks van Peter even horen.
0: We gaan het even vragen zo, ja.

0: de borrel die... Ja, luister, als het goed is hebben we Peter van Essen op de lijn. Dag Peter.
1: Oh.
0: Peter is er niet hoor. Ja, nu is Peter wel terug. Dag Peter.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik heb je nu. Peter, jullie hebben een drukke ochtend gehad.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik heb jou een mailtje gestuurd van, goh, kunnen we even bellen over wat er bij de Flevoweg gedaan is. Maar ik werd eigenlijk ingeseind door mijn dame die één keer per week bij mij komt werken uit Dronten. En die werd niet aangehouden. Maar achter hem werd ze wel een ander aangehouden. Wat was die controle? Was die echt bewust voor Lowlands? Of iedereen werd aangehouden, denk ik, maar...
2: Nou, het was een controle die natuurlijk ook deels te maken heeft met de uitloop van het grote evenement Lowlands in Biddinghuizen.
0: Ja, begrijp ik.
2: Dat is niet de hoofdreden. Je moet het eigenlijk zo zien dat het een combinatie is van controle naar aanleiding van een groot evenement.
0: Ja.
2: En controle van overige weggebruikers, woon-werkverkeer. Transport, bedrijventransport, landbouwtransport. En dan wordt er zodra er... ruimte is bij ons in de controlestraat zoals deze morgen. En de eerste automobilisten zijn gecontroleerd en er is ruimte. Nou, wordt er automatisch plaatsgemaakt voor een nieuwe ronde. En dan worden nieuwe chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, dan wel personenauto-chauffeurs, worden naar de controlestraat gebracht. En die worden onderworpen aan een algemene verkeerscontrole.
0: Controlestraat, hoe moet ik dat zien?
2: De controlestraat is eigenlijk dat we meerdere straten hebben ingericht op de parkeerplaats aan de Flevoweg. En daar staan collega's van de Koninklijke Marseillais, collega's van de politie. En die zijn elk voertuig en de inzittenden aan het controleren. Van oké, wat treffen we hier? Wat zien we hier? Bijvoorbeeld een controlebevoegdheid vanuit de politie en de Koninklijke Marseillais is het afnemen van een blaastest.
0: Mm-hmm.
2: Het afnemen van een speekseltest. En als wij verdere strafbare feiten ontdekken, dan doen wij daar ook verder onderzoek naar. En dan bestaat de kans dat het 100% goed is, dat iedereen weer netjes door mag en zonder consequenties verder kan. Maar er zitten ook wel eens consequenties aan als een rijverbod, een aanhouding of een bekeuring.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja, ik moest er gelijk denken van, we beginnen met een alcoholtest en een blaastest en weet ik veel. Maar als dat op maandagmorgen is, dat snap ik best wel als je daar achter zo'n pretpark van Walibi achter gaat. Dat je denkt, nou die kunnen wel eens wat te veel hebben of te veel gesnoven. Maar normaal als je controle doet op zo'n weg, zeg maar, voor tractoren en voor vrachtwagens, dan begin je toch niet gelijk te blazen?
2: Ja, zeker wel, zeker wel. Tuurlijk, wat ik ook zei, het evenement speelt ook een rol, hè?
0: Mm-hmm.
2: Niet de hoofdrol. Maar ook als wij bijvoorbeeld op zondagmorgen wel eens controles doen in het gebied. En dat is dan om 9:00. En er zijn bijvoorbeeld bepaalde mensen die onderweg gaan of naar hun werk. Hetzij naar de kerk, met de kinderen naar het bos. Ook dan merken we met enige regelmaat dat sommige mensen nog onder invloed zijn van de avond ervoor. Van de zaterdagavond.
1: Dat kan. Dat het nog niet helemaal uitgewerkt is.
0: Zeg maar. Dat wordt natuurlijk snel gedaan. Als je s'avonds zit te drinken, de volgende ochtend kom je je bed uit. Je gaat weer de auto in. Dan denk je niet meer na hoe ik gedronken heb s'avonds. Ja. Dat zal het verhaal wezen een beetje, denk ik.
2: Ja, het is vooral bij alcohol, de rest alcohol. Als er veel gedronken is, wat zich dan later gaat afbreken in het lichaam. Ja. En bij verdovende middelen in de vorm van drugs, ja, is toch wel het advies. En dan zien we eigenlijk graag dat mensen 48 uur na het laatste gebruik niet deelnemen aan het verkeer. Omdat dat gewoon nog te herleiden is in je speeksel dan wel in je bloed. Ja, en als er dan een ongeval gebeurt, waarbij gewonden vallen of niet, je bent A niet verzekerd en je bent strafbaar volgens de wegenverkeerswet.
0: Ja, dus, maar het is inderdaad met verdovende middelen gebruikt, pilletjes, et cetera, mag je eigenlijk niet rijden.
1: En met drank ook niet.
0: Nee, drank is duidelijk.
2: Niet met te veel. Kijk, met alcohol zijn daar percentages voor, dat geldt ook voor drugs. Wij nemen een speekseltest af. Als die aangeeft dat er drugs in de speeksel is aangetroffen, dan geeft hij ook eigenlijk aan van wat voor soort drugs er is gebruikt. Dan worden de bestuurders ook aangehouden. Die gaan dan met ons mee. Dan wordt het bloed afgenomen door een GGD-arts. Dat bloed dat wordt opgestuurd naar het laboratorium. En dat duurt 6 weken en dan komt daar een uitslag uit. En die uitslag kan eigenlijk zijn, is er überhaupt in het bloed drugs aangetroffen? Zo ja, is het te veel of zit het onder de grenswaarde? En als het te veel is, dan maken wij uiteindelijk procesverbaal op.
0: Juist, ja.
1: Ja, nou even over die speekseltest. Ik las vanmorgen ook ergens in de krant, of weet ik waar ik het las, dat er ook mensen daar niet aan mee willen werken. Wat doe je dan? Want als iedereen weet van, als ik zeg ik doe het niet, dan kan ik lekker doorrijden. Maar zo werkt dat volgens mij toch niet.
2: Nee, zo werkt dat zeker niet. Mensen die worden onderworpen aan een blaastest of een speekseltest, dat is een controlebevoegdheid vanuit de politie, vastgesteld in de Wegenverkeerswet, dat mogen mensen weigeren. Die kunnen zeggen, ik werk daar niet aan mee. Mm. Nou, dan, als wij dan een medewerking hebben gevraagd en ze zeggen nee, dan is het geen koehandel, dan schrijven we een bekeuring uit. Alleen is het dan zo dat wij toch nog bepaalde uiterlijke kenmerken zien, bloedelopen ogen, schuiven met de kaken, vergrote pupillen. Wij ruiken nog een alcoholucht. Wij zien nog drugsresten in de neus zitten. Ja, dan kan iemand weigeren wat hij wil, maar dan wordt hij alsnog aangehouden op grond van onze bevindingen, uiterlijke kenmerken. En zal diegene alsnog mee moeten naar het politiebureau voor onderzoek aan de ademanalyse, dan wel voor bloed.
1: Oké.
0: Maar het is dus, dat verbaast me eigenlijk een beetje. Ik las ook inderdaad van, nou goh, als ze niet speeksel af willen staan, dan krijgen ze een bekeuring en et cetera, et cetera. En als jullie in de ogen kijken en nou ja, wat je al aangaf, dan kunnen ze naar het politiebureau gebracht worden. En dat is eigenlijk uiteindelijk, als je naar gaat, een blaastest. Ik kan in principe zeggen, een blaastest doe ik niet ermee.
2: Nee, dat kan in principe. Wij vragen daar één keer om, hè, wat ik net ook zei, dat is geen koehandel. Het is een controlebevoegdheid. En als iemand niet mee wil werken aan die controlebevoegdheid, dan maken we het procesverbaal op, oftewel een bekeuring.
0: Ja.
2: Maar zie ik dan nog bloed doorlopen ogen en ik ruik daarbij een
0: flinke
2: alcoholwalm, spraak met dubbele tong, echt van dat soort kenmerken. Ik zie daarbij ook nog het nodige bier of wijn of andere drank in de auto liggen. Ja, dat is voor mij reden genoeg om te zeggen, prima dat men niet meewerkt aan deze alcoholtest, maar u wordt wel aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van alcohol.
0: En dan gaan ze naar het politiebureau, toen wordt een bloedtest gemaakt.
2: Bij alcohol gaat het aan de ademanalyse en is er sprake van drugs, dan wordt het bloed afgenomen.
0: Ja, ja. Wat me heel erg opviel is, tenminste ik weet niet een stukje wat bij ons op de site staat, er zijn 3 mensen met betrekking tot alcoholische drankjes, zijn ze bekeurd of aangehouden.
1: Nou, ik denk dat het niet over drank ging. Volgens mij was dat
0: Nee. Volgens mij was het druk. Want uiteindelijk, wat is jullie resultaat? Ik weet niet. Ik hoop altijd dat er zo weinig mogelijk aangehouden wordt. Dan hebben ze ook netjes gedragen allemaal. Maar ik kan me voorstellen als je daar de hele weekend aan het hijsen bent op Lowlands. En je gaat zondags of maandagsmorgens om 8 uur ga je weer lekker naar huis toe. Dat er best wel een aantal problemen zijn.
2: Nou goed, dat is ook een van de oorzaken waarom we dus die verkeerscontrole houden. Ja. We combineren het gewone verkeer met het evenementenverkeer. En dat doen we ook bijvoorbeeld bij een Zwarte Cross, bij een Nijmeegse Vierdaagse, om maar voorbeelden te noemen van evenementen in Oost-Nederland. En dan gaan we daarop controleren. Vanmorgen hebben wij 205 auto's gecontroleerd.
0: Oh.
2: Daarvan zijn 3 bestuurders aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. Dan wel de combinatie van alcohol en drugs. Dat is strafverzwarend. En daarbij zijn er 14 bekeuringen uitgedeeld voor het weigeren van de speekseltest. En zijn er nog een 10-tal bekeuringen uitgedeeld voor overige verkeersovertredingen. Dan wel gedragingen zoals het niet dragen van de gordel, niet handsfree bellen, lading niet afgedekt, gebruik maken van puntstuk, dan wel inhalen bij een doorgetrokken streep.
0: Maar weigeren van die speekseltest betekent dat er een bekeuring gegeven wordt?
2: Ja, dat klopt.
0: Dus dat kost al te geld, laat ik het zo zeggen.
2: €320.
0: Oké. En dan is het op het moment, dan kijken jullie nog even naar het jongetje of het meisje van, goh, ziet het er nuchter uit, niet nuchter uit, en anders kan het volgens stappen. Want je bent altijd €320 zijn ze in ieder geval kwijt.
2: Ja, als ze weigeren.
0: Als ze weigeren.
2: Maar goed,
0: ja,
2: we hebben vanmorgen ook een aantal mensen gehad, die hebben dan geen uiterlijke kenmerken na het weigeren van de drugstest. Hè. Daar kunnen wij niet aan aflezen aan de buitenkant. Of zij alsnog onder invloed zijn, ja, dan houdt het na die weigering van die drugstest houdt het voor ons op.
0: Ja, oké, maar dan hebben ze wel een bekeuring van €300 aan de broek.
2: Ja, en een rijverbod van 24 uur in sommige gevallen.
1: Nou, maar goed, duidelijk. In verhouding, als ik het aantal bezoek, ja, ik dacht dat jullie iedereen aanhielden, maar dat kan natuurlijk niet 60.000 man.
2: Nee,
1: maar,
2: nee.
1: Maar wat vind je zelf van de verhouding? Rob en ik vonden het een beetje meevallen nog, niet op.
0: Ja, zeker.
1: Wat betreft het resultaat.
0: Vooral van het rijden onder invloed met 3 man gepakt.
2: Tuurlijk, als er 3 mensen zijn aangehouden, dan valt dat mee. Maar als we dan die 14 mensen die de drugstest geweigerd hebben,
1: wel bijtellen,
2: meetellen. Ja. En we gaan kijken van, nou, stel je voor dat die mensen weigeren en die hebben dermate veel drugs nog in hun speeksel dan wat bloed zitten. En dat zouden we ook gaan onderzoeken. Ja, dan komen we toch op gemiddeld 10%. Dat is best wel veel.
1: Dan wordt het te veel, ja.
2: Dan wordt het te veel.
0: Ja. Nou, zit ik toch even, maar dat is niet jouw zaak natuurlijk, maar dan zie ik toch even naar Lolo's te kijken. Die hebben drie dagen hebben ze gefeest, tot zondag 12 uur, 1 uur is doorgegaan. En ze moeten wel allemaal maandagochtend weer van de camping af. Dat is eigenlijk een beetje een rare situatie, want de meesten hebben toch wel gebruikt of wat gedronken.
2: Ja, maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.
0: Ja, dat begrijp
2: ik. Als het zo is dat ik naar een feestje ga en ik drink een drankje en ik ben met de auto, dan moet ik zelf die verantwoordelijkheid dragen van ik ga niet stoppen of ik drink niet.
1: Tuurlijk.
2: Want ik ben deelnemer van het verkeer straks, althans ik wil met de auto terug. Dan draag je zelf die verantwoordelijkheid.
0: Ja.
2: En sommige mensen die schatten dat of verkeerd in of nemen die verantwoordelijkheid niet. En die gaan toch rijden terwijl ze op heel verstandig hadden kunnen zijn of niet gebruiken of minder. Of ze hadden kunnen regelen dat ze met het openbaar vervoer gaan, met een Uber, met een taxi. Daar zijn mogelijkheden genoeg in.
0: Maar
2: die verantwoordelijkheid ligt echt bij de mensen.
0: Maar ik zeg het ook. Ik zeg niet dat het jullie probleem is. Maar ik vind wel dat vanuit bijvoorbeeld Lowlands, dat ze daar moeten zeggen. Misschien moeten we eens over maand nadenken. Niet maandag, morgen iedereen van die camping af, maar nog een dagje later of zo. Dan kunnen ze in ieder geval een beetje uit.
1: Maar heb je kans dat ze zondagavond nog verder door?
0: Ja, dat houdt het ook allemaal op. Peter, hey, hartstikke bedankt voor dit gedeelte. Jij bent niet betrokken geweest natuurlijk bij de busgebeuren op de 28. Denk ik. Jullie zullen wel op de scanners meegekeken hebben en dat soort dingen meer. Maar...
2: Nou, ik woon onder de rook van Zwolle. Dus ik werd vanmorgen rond 4:15 werd ik al wakker. Ik woon aan de snelweg van de sirenes van mijn collega's en van de politiehelikopter.
0: Ja.
2: En dan hoor je zoveel en ik moest er toch bijna uit. Ik denk, nou ga je even kijken wat daar aan de hand is.
0: Ja.
2: Ja, en dan zie je wat er gebeurd is. Dus dan ga je ook je bed uit. Ik was coördinator van de controle. En dan ga je toch wel bellen met de meldkamer. We zien dat er wat is gebeurd en dat het een heftig incident lijkt. Mocht het zo zijn dat onze meldkamer mensen nodig heeft, dan bied ik aan dat die controle dan niet doorgaat.
0: Begrijp
2: en dat die mensen die gepland zijn van die controle naar die aanrijding kunnen.
0: Ja.
2: Dat was niet nodig. We konden het met het overige personeel wat in dienst was en in dienst kwam, konden we het incident goed bestrijden. Samen met alle andere hulpdiensten. Maar wat daar gebeurd is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En daar zijn alleen maar verliezers.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, wat ik me afvroeg, en dat had ik met Rob net ook over. Wat is nu eigenlijk precies een beetje de oorzaak? Ik snap dat je niet alles kunt vertellen, maar het lijkt net of er gewoon een auto stilstond waar die bus op geknapt is. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, zo wordt het wel ook gespeculeerd. Over de toedracht en de oorzaak van het ongeval, dat doen we op dit moment onderzoek naar. Die puzzel wordt beetje voor beetje wel compleet. We zijn natuurlijk de hele dag al bezig met het onderzoek. Alleen de puzzelstukjes zijn nog niet allemaal bij elkaar. Dus de puzzel is nog niet compleet en we verwachten dat dat ook nog wel enige dagen gaat duren. We moeten daarbij ook afwachten het rapport van de VOA, de verkeersongevallenanalyse die ter plaatse is gekomen. Mm-hmm. Om uiteindelijk een conclusie te kunnen trekken van wat is daar nou gebeurd. Ja, en ik hoef jullie denk ik niet te vertellen dat we daar alle zorgvuldigheid in nemen. Ook voor slachtoffers en familie van de slachtoffers.
1: Ja, zeker. Nee, dat begrijpen we heel goed. En ik las ook nog ergens dat iemand zei, ook van de woordvoerder geloof, dat er toch wel een paar engeltjes bij zaten. Dat er toch, gezien de grootte van de ravage en het ongeluk, dat er toch een wonder is dat er niemand is overleden.
2: Ja, nou, ik denk dat dat een juiste conclusie is.
1: Ja. En nog even dan, ik snap wat je zegt hoor, dus ik ga er verder niet over zeuren of vragen, maar misschien wel even één ding. Die bus is, zoals ik het begrepen, door het ongeluk naar de andere kant van de weghelft gekomen, op de andere helft.
2: Dat klopt.
1: Ja, en is dat ook de reden dat alle twee weghelften daarom zijn afgesloten, of kon het ook niet anders?
2: Nee, dat doen we dan uit voorzorg, omdat we op de ene rijbaan, het verkeer vanuit Zwolle richting Harderwijk, daar heeft het ongeval plaatsgevonden.
1: Mm-hmm.
2: Na het ongeval is de bus op de andere weghelft terechtgekomen, dus van Amersfoort, Harderwijk richting Zwolle. Ja, dan heb je eigenlijk twee plaatsdelicten, zoals wij dat noemen, waar beide een sporenonderzoek verricht moet gaan worden. En dat is dan de reden dat beide rijstroken links en rechts geheel gesloten worden tot nader onderzoek.
1: Ja. Dat is logisch dan, ja.
2: Ja.
1: Goed, maar de baan is inmiddels weer vrij, of was de eerste één vrij en de andere pas later?
2: We hebben nu in ieder geval de rijstroken 2, dat zijn de rechte rijstroken, die zijn aan beide zijden zijn die geopend.
1: Mm-hmm.
2: Rijstroken 1, wat eigenlijk voor de mensen thuis aan de vangrailkant zit, die blijft in beide zijden nog gesloten.
1: Oh.
2: En de verwachting is dat die in de loop van deze avond dan wel begin van de nacht open gaan.
1: Oké, okay. Nou ja, goed te hopen dat het allemaal goed meevalt met die kinderen. Want het zijn allemaal kinderen, geloof ik, hè, met de chauffeur.
2: Ja, dat klopt. De update van ongeveer een klein uurtje geleden is dat de opvang van de betrokkenen die niet naar het ziekenhuis hoefden van het ongeval inmiddels is afgerond. Die zijn vanmiddag per bus naar huis vertrokken. En op dit moment liggen er nog 5 slachtoffers in het ziekenhuis.
1: Oké. Okay. Nou.
0: Peter, hartstikke bedankt voor jouw tijd. Ja. Ik hoop dat je nog een keer mogen bellen. En dan in wat positievere wijze. In het hele verhaal.
2: Ja,
0: maar goed, het is nou helemaal zo. In ieder geval is het gewoon een wonder gebeurd. Je moet je voorstellen. Een bus met 54 kinderen die gewoon over de snelweg heen rolt. Dan komt er wel letterlijk een beetje op neer, denk ik.
2: Ja, dat is het.
0: Oké, okay. Hey, heel prettige avond. En bedankt voor jouw tijd, Peter.
2: Graag gedaan en tot de volgende keer.
0: Oké, tot ziens.
2: Dankjewel.

0: Ja, dit was Peter van Essen. En die heeft het druk gehad, zeg hij.
1: Nou ja.
0: Al alcoholcontrole of een algehele controle. En daarna was je ook nog eens morgens vroeg was je al bezig met het ongeluk van de bus.
1: Ja.
0: Ze zei net tegen jou even buiten. Zie je, je zal toch een ouder zijn en je zal je kindertjes zal je allemaal in Duitsland afgeven. Nou jongens, toedeloe, die is een uur of één gereden waarschijnlijk s'nachts. Ik denk dat die ze waren naar Parijs onderweg. Dat zal wel de Eurodisie wezen.
1: Ja, ja.
0: En dan om 4:05 een telefoontje krijgen van jongens, moet er niet aan denken.
1: Nou ja, zo hadden wij 2 weken geleden ook eigenlijk wel zo'nzelfde soort geval in de familie. Waar wij ook wel van in de war raakten. En dat te maken, ik zat zelf in Duitsland met de motorrace bij Levi. En de dochter van Suking die zit in Colombia. En die reist daar rond naar Peru en Colombia, weet ik veel allemaal. En nou ja, die is dat wel gewend. Die is ook Australiërs. Ze was er in de eentje en die maakt heel snel vrienden. Dus we hebben op zich niet zo heel veel bezorgdheden daarover. Alleen, ik kan er ook altijd volgen via zo'n trek. Huppel de Purple, kun je zien waar ze zitten, die kinderen. En daar keek ik verder ook niet naar. Maar op een gegeven moment kreeg ik s'morgens van zo'n King een bericht van... er is een vliegtuigje verongelukt daar in dat gebied. Een toeristenvliegtuigje met 10 toeristen erin. Is allemaal overleden. En ja, wij zagen haar ook wel vooraan dat zij zo'n vluchtje even kon doen.
0: Over. Ja, heeft niet gedaan gelukkig.
1: Gelukkig niet, nee. Maar dat duurde even een dag voordat we wisten wat voor mensen als er in dat vliegtuig zaten. Want we kregen haar ook niet aan de telefoon. Dus op datzelfde moment dat gebeurde, konden we met haar geen contact krijgen. Dus toen was ze denk ik buiten verbinding. En ja, dan heeft ze ook nog zo'n polenstep waar ze aangaf, ik ga van die plaats ook naar die plaats. En vanaf dat moment was het radiostilte voor ons. Ja, dan die combinatie van die 2 factoren, dat werd best wel een beetje spannend. Totdat ik de volgende dag van NOS las dat het gelukkig geen Nederlandse bij was. Nou, dat scheelde.
0: Ja, dat blijft altijd moeilijk.
1: Weet ik, nee, maar ik bedoel, toen was je dat niet. Maar toen zag ik op waar die telefoon van haar zou moeten liggen, dat het op een hele afgelegen gebied ligt en helemaal niet op haar route. Dus toen dacht ik, of die telefoon stolen, of zij is alsnog verdwenen, zeg maar. En toen hebben we 4 dagen geen contact kunnen krijgen. Bleek dat ze ergens geen contact had daar in die buurt. Maar nee, maar dan...
0: Maar je wist dat ze er niet zat in ieder geval.
1: Ja, maar nee, dat vliegtuigje prima. Maar dan toen waren we haar gewoon echt kwijt. Snap je? Dus,
0: klopt,
1: maar dan net wat jij zegt. Als je als ouder zegt, maar even zegt goeiedag en je ziet ze niet weer. Gelukkig hebben we na 4 dagen weer contact gehad. Ja. En het is oké. Okay. Maar zij beseffen helemaal natuurlijk niet dat wij daar in de paniek waren. Maar het kwam dus
0: wel... Nou, weet niet of ze... Ik zat... praten we al in over 96. Maar de... Hoe heet het? De Atlantische... Nee, de Atlantische... Atlanta, de Olympische Spelen. En toen was er in Centennial Park was er een bomaanslag op de donderdag of de vrijdag.
1: Oh ja.
0: En op dat moment, daar was ik niet bij. Ik zat wel in de buurt. Uiteindelijk viel het gelukkig allemaal mee. Maar op dat moment hebben mijn vrouw en de kinderen hebben mij proberen te bellen.
1: Ja, nee,
0: nou, dat houdt het op. Hè. Dan is meteen alles. Dus dat betreft, het blijft altijd een beetje moeilijker. Ja. Dat is...
1: dan zul je net zien dat er op dat moment ook net geen contact...
0: Ja, klopt.
1: Dus voor die tijd wel. Nou, je ook, maar op dat moment dat is het wel gebeurd.
0: Ja,
1: het is allemaal gelukkig goed afgelopen. Even nog over activiteiten. Ik had jou nog even gevraagd. Ik kreeg nog van Willem Vliegen dat er ook in het Harde heel veel feest is.
0: Een feestje, zaterdag.
1: Ja, en wat is dat voor feest?
0: Gewoon een feest voor iedereen. Voor Jan en alle man. Iedereen kan er naartoe. Wat ik begrepen heb is er 's middags is er, hoe noemen we dat? Springcursus voor de kinderen. Een hele grote tent is er gebouwd op de Parkweg.
1: Oh ja.
0: Parklaan, wat is het? Ja. En daar is springkukken, er is, hoe heet het, pet schilder en weet ik wat allemaal. Ook, en om 8:00 barst het los.
1: Oké, een soort midweekfeest, maar dan 1 dag.
0: Ja, 1 dag is het. En het is nu het derde jaar dat ze organiseren. En je moet wel entree betalen.
1: Oh.
0: Maar je kan in de kassen kan je ook betalen. Als ze hebben geen geld, maar je kan scannen. Hoe heet het, met zo'n kan je geld. Dus dat is geen probleem. En ze verwachten 500-600 man.
1: Maar waar moeten ze dan voor betalen?
0: Toegang.
1: Oh, voor een beentje.
0: Het moet betaald worden. Een beentje. Er zitten een aantal beentjes. En weet ik al. Een DJ. En ik ben even de naam allemaal kwijt. Maar er treedt best wel wat er een en ander op. En,
1: okay.
0: En een goed sfeertje, denk ik.
1: Nou, en mooi weer misschien.
0: Zaterdag is mooi. Ja, is dat zo? Ja, ik weet eigenlijk niet of zaterdag mooi weer is.
1: Nou, zou je wel mooi wezen dan.
0: Als het niet, niet 32, 33 graden is, maar het droog is, dan gaat het er uiteindelijk om.
1: Nou ja, dan zijn we Willem Vliegen zaterdag ook kwijt, dus die zal wel een feestje zitten.
0: Ja, en ik heb hem gevraagd, goh, moet je horen, is dit een feestje van het harde? Nee, absoluut niet. Iedereen mag komen.
1: Je
0: kan
1: welkom.
0: Inschuiven als je een entree betaalt.
1: Oké, nou mooi.
0: En ze kunnen 600, 700 man kwijt, dus dat gaat wel goed lukken in Nederland.
1: Oké.
0: Volgens mij zijn we langs aan het eind, denk ik. Hè?
1: Ja, hier in Elburg is het afgelopen en de 16 dagen, dus wat dat betreft.
0: Ja, ik heb de laatste niet meegemaakt. Heb jij de laatste al meegemaakt?
1: Nee, ik word de stadel gek van die druk. Nee, ik kan echt niet tegen. Ik zit liever...
0: Je bent ook niet in Lowlands geweest.
1: Nee, joh, echt niet, man. Ik krijg voor niks kaartjes, dan hou ik dat niet vol. Ik word gewoon claustrofobisch van die mensen om me heen, die massa.
0: Ja.
1: Ik zag pas ook die beelden met die week, met die voetbal, met die WK. Dat je gewoon 60.000 man staat te slingeren van
0: naar
1: links
0: naar rechts.
1: Nee, maar als ik dat beeld al zie er tussenin, dan moet ik al helemaal niet aan denken wat ik al sta.
0: Ja, nee,
1: en ik heb piep in de oren, moet niet nog erger worden.
0: Dat begrijp. Het is wel heel gezellig natuurlijk.
1: Het is wel leuk, ja, maar dan zit ik liever op afstand te kijken.
0: Op het terrasje met een pilsje erbij.
1: Ja, ik zit ook liever met 6 man in de bar een potje kaart, als dat ik met 100.000 man in zo'n arena.
0: Begrijp ik. Dat is een logisch verhaal. Is dat. Nou, luisteraars, we zijn er weer doorheen. Twee interessante onderwerpen hebben we gehad. Drie, want we hebben ook het feit of natuurlijk gehad. Wij zijn er volgende week weer. En wat we dan gaan doen, weten we nog niet. Komt vanzelf. Een prettige

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Vanavond wil ik met u opnieuw een bezoek gaan brengen aan een wat onbekend orgel. Namelijk het uit 1849 daterende orgel in de Onze Lieve Vrouwe ter Finistera-kerk in Brussel. En dit bijzondere orgel heeft ook een prachtige klank. Het is in 2000 gerestaureerd en vanavond bespeeld door 3 organisten. Te weten Xavier Dupré, Sjaan Viraar en Bernard van Kroelen. Xavier Dupré opent dan dit orgeluur op het orgel van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Brussel met door te gaan spelen van Jacques-Nicolas Lebbens, een Belgisch componist, de leden van 1823 tot 1881, Sonate Pontificale. En deze sonate heeft 4 delen. Allegro Moderato, Adagio, Mas Pontificale Maestoso en tot slot een Fuga Fanfare.

Dan hoort u vervolgens van Alphonse Mailly, eveneens een Belgisch componist, die leefde van 1833 tot 1918, Allegro Maestoso uit de eerste sonate.

En dan sluiten we ons orgeluur in de Notre Dame van Brussel af door te gaan luisteren naar het tweede koraal van César Franck. En César Franck leefde van 1822 tot 1890. Koraal nummer 2. Zoals u weet heeft Franck 3 prachtige koralen geschreven. En dus nu vanavond het derde koraal. Waarmee we ons orgeluur ook gelijktijdig afsluiten. En Marco van Doorn en ik danken u voor het luisteren. Een fijne avond verder toegewenst en hopelijk tot volgende week.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij het programma Van Aard tot Eeuwigheid. Mijn naam is Aard Duist en het komende uur mag ik voor jullie vullen met fijne klassieke muziek. En we begonnen met And the Walls Goes On, een compositie van de inmiddels 86-jarige acteur en componist Anthony Hopkins. We gaan verder met Ludwig van Beethoven en wel zijn Romance voor viool en orkest nummer 2 in F grote terts. En het wordt uitgevoerd door het English Chamber Orchestra onder leiding van Geoffrey Tate.

En van Beethoven gaan we naar het Italië van de 19e eeuw, Giacomo Puccini. U hoort het neuriënd koraal uit Madame Butterfly.

diezelfde tijd, dus de 19e eeuw. Maar dan in Frankrijk stamt dit Méditation uit Thaïs van Jules Massenet.

mooi ook. We blijven nog even in Frankrijk. Gabriel Fauré, ook dezelfde tijd. Hij leefde van 1845 tot 1925.

maken een uitstapje naar het Wenen van de 18e eeuw, Oostenrijk. De tijd van hoepelrokken en pruiken. En in de concertzaal klonk Joseph Haydn, piano trio nummer 3.

Joseph Haydn. César Franck. Hij maakte prachtige orgelcomposities. En we gaan luisteren naar het pièce héroïque in B-mineur. Het wordt gespeeld door Jean Guillou.

dit uitbundige orgelspel gaan we luisteren naar een werk van Frédéric Chopin. En wel een deel van zijn eerste concert voor piano en orkest. U hoort het rondo.

0: luisteraars. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop natuurlijk tot...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van
2: 9 uur.
1: Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
4: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
3: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan een half miljoen Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

They still got a cool band.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van Pro of Ja21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leidden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve reacties, positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers.